0: Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
1: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
2: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait, en daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Het Rembrandt-mysterie is het schrijversdebuut van Meike van Rijn. Van Rijn? Ja, inderdaad, familie van. Of ze ook een beetje kan schilderen, komt ze vertellen in tekst en uitleg. Verder een nieuwe vertaalplaat en vanwege Dierendag veel dierenplaatjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
1: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Wendel
3: en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
5: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
6: Ik ben Sanne en ik kom uit Heelo.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 4:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui, in kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: nemen.
1: De Agenda.
2: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
3: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
2: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
3: 088-8505-707.
1: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Ik ben Trudy en ik kom uit Boven-Karspel.
1: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
4: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 5:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
0: De muziekmiddag
1: met William van der Locht.
0: 1984.

0: Ik ben Fred en ik kom uit het gezellige Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Dorcas en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Meadow en ik kom uit Schagen.
3: Ik ben Dylan en ik kom uit Kortoe.
4: Ik ben Alicia en ik kom uit Huizen.
5: Ik ben Willemijn en ik kom uit Horen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 6:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Het Rembrandt-mysterie is het schrijversdebuut van Meike van Rijn. Van Rijn? Ja, inderdaad, familie van. Of ze ook een beetje kan schilderen, komt ze vertellen in tekst en uitleg. Verder een nieuwe vertaalplaat en vanwege Dierendag veel dierenplaatjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Goedemorgen. Je luistert naar De Muziekmix.
1: Bij NH.
2: En for love's sake, each mistake. Oh.

0: Ik ben Tini uit Diemen.
1: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle en haar vrienden.
2: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn twee mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: muziekmix.
1: Dit is NH.
0: NH.
1: Thuis.
0: In heel Noord-Holland. I can still

0: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
1: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
2: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
3: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
4: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
5: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
6: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum. Thuis in heel
7: Noord-Holland. 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelbergs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. En inmiddels is ruim 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelbergs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. En hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar dan niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema van de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelbergs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners hebben hem gereanimeerd, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man ook de schutter is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 werd geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten uit haar lichaam te krijgen. Er is ook een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van een middeleeuwse machthebber, namelijk tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Griekenland krijgt nu de schatten terug die werden geroofd in de Eerste Wereldoorlog. En door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid aan het wegbranden waren op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich snel verspreidde. Het vuur vormt geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. Het weer nog in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig en dan is de temperatuur ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
9: Dit is een uittip.
10: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip. Dacht je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
11: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
0: afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
0: En nu denk ik, ach man, man, man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
1: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: De Agenda.

0: Fiallo Wills hier op NH. En If You Could Read My Mind. Nou, lijkt me geen goed idee. Goedemorgen trouwens.
1: Zondag,
0: ja,
1: zondag,
0: het is 4 oktober.
1: Vandaag blijf ik de hele dag dichtbij.
0: Dierendag.
1: Zondag,
0: ja.
1: Zondag.
0: En het is de dag dat de agenda er gewoon weer is. Iedere zaterdag en zondag tussen 8 en 10 met de tips om er buiten te gaan. Heb je er zin in? Of denk je nou even rustig aan jongen. We moeten nog even bijkomen van deze nacht. Wij komen van de nacht, dat is ook apart, hè? Vandaag in de agenda naar de Hortus in Alkmaar, maar dan wordt er vast de herfst gevierd. Nou, wat moet de herfst ook nog beginnen? Dat vragen ze wel even van Jan Visser of dat ook gaat gebeuren, qua weer dan. En de Poelboerderij, die organiseert een heksenheisa. Oei, komen er dan ook heksen, vraag je af. En we gaan het hebben over verdwenen cafés binnen de Omringdijk. Want er schijnt tussen 2000 en 2025 64 dorpscafés te zijn verdwenen. Nou, wat betekent dat dan in agendatermen? Wat kun je er dan mee? Nou, dat gaan we zo meteen wel horen. Jan Visser, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Ja, ik had het over de herfst, want we gaan zo bellen met de Hortus in Alkmaar. Sowieso een leuke plek om eens een keer naartoe te gaan. Maar die gaan de herfst al inluiden. Ja, wordt het ook een beetje herfstig dan qua weer, denk je Jan?
2: Nou, vandaag in ieder geval niet hoor.
0: Nee, hè? Nou.
2: Nee, dat nog niet. Maar er zit wel een verandering aan te komen. Ah. Je zou kunnen zeggen, de verandering is nabij.
0: Ja, mooi altijd.
2: Ja.
0: Klinkt dreigend, maar in dit geval, het wordt gewoon herfst uiteindelijk, hè?
2: Ja, zeker.
0: Eerst nog even niet.
2: Nee. Vandaag profiteren we nog van een zone van hoge druk. De as van die hoge drukzone ligt precies boven ons land, boven het midden van het land. Maar ook op die as ligt nog een zwak front boven midden Nederland. Is niet actief hoor, want er zitten wat wolkenvelden. Maar voor de rest stelt het weinig voor. Tot regen is het eigenlijk niet of nauwelijks gekomen gisteravond in de afgelopen nacht op dat front. Wel is er, toen het opklaarde, op veel plaatsen meer mist ontstaan. En die mist, Marcel, die is nog niet overal verdwenen. Kan plaatselijk nog dicht zijn de komende uren. En dat zal in de loop van de ochtend dan wel verdwijnen. Wat we dan overhouden is wat lage bewolking. Dat lost dan ook op. Want naast mist hebben we ook al geregeld zon trouwens in de provincie. En vanmiddag hebben we een periode met zon. Blijft droog. Er staat weinig wind. Dus eigenlijk gewoon prachtig weer. Bij een temperatuur die uitkomt op 19 tot 20 graden. Dus wat dat betreft gaat het maar gewoon nog even door. Ja. Nou, morgenochtend zien we opnieuw de komende nacht trouwens weer mist ontstaan. Die lost in de ochtend op, in de loop van de ochtend, en is het verder zonnig. Later op de dag komt er iets meer bewolking van een zwak front dat over de Noordzee trekt. Het wordt wederom 19 tot 20 graden. En er is wat meer wind, een matige wind. En die neemt langs de kust later toe tot vrij krachtig. Het zou kunnen zijn dat de mist morgenochtend in onze provincie al vrij snel weg is, omdat de wind wat aantrekt. Maar voor de rest verandert dus weinig. Dinsdag ook nog niet zoveel. Maar woensdag arriveert een front boven onze omgeving dat de overgang markeert naar minder hoge temperaturen. En dat gaat gepaard met woensdag met regen, donderdag ook. En donderdag is het slechts 15 tot 16 graden. Oh. Bij een aantrekkende wind uit het noordwesten. Dus met andere woorden, ja, dan is het toch, is nog niet eens echt koud hoor voor de tijd van het jaar. Maar dan is het wel eventjes een duidelijk verschil.
0: Ja, dan zullen de blaadjes ook wel sneller naar beneden komen, lijkt me zo. Toch?
2: Ja, dan begint het allemaal een beetje op gang te komen, hè, zeg maar.
0: Gisteren heb ik samen met Rachel van de NH Helpt, die ken je natuurlijk ook wel.
2: Ja.
0: Kastanjes hier geraapt. Zeg je dat zo?
2: Ja. Kastanjes rapen, ja.
0: Rapen ja. In de achtertuin van de NH hier, tenminste in dat gebouw. Dat staat een soort van privétuin, weet ik veel.
2: Ja.
0: En
2: dan
0: kwam ik in ieder geval voor het eerst. Maar Rachel was er al flink aan het rapen. Dus de kastanjes, als er een beetje meer wind komt, dan vallen ze allemaal naar beneden.
2: Ja, dan vallen ze wel.
0: Ja.
2: En wat ook valt, is de regen in het zuiden van Europa.
0: Ja.
2: Kan je melden dat gisteravond en de afgelopen nacht zijn er behoorlijk wat wateroverlast, zeg maar, overstromingen geweest.
0: Ja, ja.
2: In de hoofdstad van Catalonië, Barcelona.
0: Mm-hmm.
2: Daar viel daar lokaal, schrik niet, in één nacht meer dan 150 millimeter.
0: Holy, nog wat.
2: Dus veel straten stonden compleet onder water.
0: Zo.
2: En in Granollers is een plaats dat ten noorden van Barcelona ligt, is in 30 minuten tijd 68 millimeter gevallen.
0: Hoe is het mogelijk, hè?
2: Ja.
0: Het is echt bizar. En Valencia, zo hoor ik ook, dat is allemaal flink naar beneden gekomen.
2: Ja, en Griekenland, Creta, zijn wel echt enorme hoeveelheden, hoor.
0: Ja, dat zit allemaal in die kant, hè, nu, op dit moment.
2: Ja, en het is toch het resultaat van de warmte van de zomer, de grote warmte, want het zeewater, zoals je weet, van de Middellandse Zee, was recordwarm en is nog bijzonder warm.
0: En dat verdampt dan?
2: Ja, en ja. Als het dan een beetje ja, in die een combinatie van tropische lucht, hè, want dat moet je dus ook hebben, hele vochtige lucht ook. En een klein beetje onstabiliteit. En ja, dan heb je de poppen aan het dansen.
0: Ja, maar dat komt allemaal niet deze kant op. Dus nee, dat verdwijnt ergens weer. Nee, ja. Nou, niet dat we dat hier op die manier willen, want dat is wel heel extreem. Maar een beetje water is natuurlijk altijd wel goed.
2: Ja, dat wel.
0: Over een uurtje dan spreken wij elkaar weer in de agenda.
2: Ja, gaan we doen.
0: Oké, tot zo, Jan.
2: Tot zo.
3: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Della Lefty was dat op NH. En The Train to Boston.
1: NH. NH, de agenda.
0: Ja, ik had het er net al even met je over dat in de Hortus al de herfst wordt gevierd. De start van de herfst in de Hortus Alkmaar. Misha, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Ja, dat op zo'n mooie dag, hè, pas volgende week, dan wordt het een beetje herfstachtig, zei Jan Visser zo rond woensdag, donderdag. Maar het is ook wel weer fijn voor jullie dat het vandaag mooi weer is. Want dan kunnen heel veel mensen naar jullie toe komen. Hè?
2: Ja, dat is fantastisch. En de tuin staat er ook nog zo mooi bij nu.
0: Oh, wel,
2: dus dat is natuurlijk ook wel weer mooi. Kunnen we nog net even het staartje van de zomer, ja, begin start herfst. In met mooi weer kunnen we daarvan genieten.
0: Ja, want op welke manier gaan jullie de start van de herfst vieren, om het zo maar even te zeggen?
2: Ja, nou, we hebben een heel mooi programma. We hebben Wouter Beidendijk, die heeft een heel mooi boek geschreven, Heilzame Planten. En hij gaat dan een boekpresentatie over houden bij ons. Dus dat is super mooi. En we hebben ook om 14:00 een presentatie van twee mannen van het Medicijnbos. En die gaan laten zien hoe je een slaapdrankje kan maken van planten.
0: Oh ja.
2: En ook een mooie link met onze alchemistentuin die we dit jaar hebben geopend. En dus zij kunnen eigenlijk vertellen wat dan alchemisten zijn. En hoe men vroeger ook van planten medicijnen maakte. En zij doen dat nu dus nog steeds.
0: Sowieso interessant. Maar dat slaapdrankje van planten, daar ga ik wel een beetje op aan. Dan denk ik, zijn het gewoon planten die we overal kunnen plukken? Of, nou, dat weet jij natuurlijk ook niet.
2: Nee, ja, dat weet ik ook niet. Dus dat is natuurlijk het geheim van
0: zullen we dan maar zeggen.
2: Ja.
0: Oké, nou.
2: Ja, en we hebben voor kinderen ook iets heel erg leuks. We hebben een gratis bomenspeurtocht. Hortus Alkmaar heeft een hele mooie bomenles gemaakt. Om eigenlijk iedereen al een beetje ervan te laten genieten, kunnen we het dus vandaag gratis aanbieden. Dus dat is hartstikke leuk. Dus het is echt een soort speurtocht in ons ontdekbos.
0: Ja, en wat betekent bij jullie het ontdekbos? Want voor de mensen die dat helemaal niet kennen of nooit zijn geweest.
2: We hebben sinds anderhalf jaar een heel groot stuk bos erbij. En dat hebben we helemaal ingericht met een mooie varenvallei. Oh. Met ook een hele mooie bijzondere vlinderidylles. Dus dat betekent dat je bepaalde planten erin zet. Zodat er vlindertjes hun eitjes daar kunnen zetten. En vaak zijn het wel zeldzame vlinders. Dus we doen heel erg ons best om zoveel mogelijk plantensoorten en daardoor ook dierensoorten in de tuin een plek te geven.
0: Ja, als je nu zit te luisteren, want we hebben je wel af en toe in de uitzending natuurlijk, omdat dat is toch gewoon een mooie plek om te zijn. Als je dan nooit bent geweest in de Hortus Alkmaar, dat kan natuurlijk, hè, dat er nu iemand zit te luisteren, nooit geweest. Waarom zou je er dan naartoe gaan? Ja, ik snap wel wat je nu vandaag zegt over die boekpresentaties en zo.
2: Ja, en de plantenverkoop. Want heel veel mensen willen nu natuurlijk ook allemaal aan de slag in de tuin. En heel vaak dingen, ja, dat wist ik zelf niet. De herfst is juist een hele goede periode is ook om met planten aan de slag te gaan. Dus we hebben niet alleen een hele mooie tuin, maar we hebben ook echt advies op maat over planten. En mijn collega Annelies, die is daar eigenlijk fulltime mee bezig om al die planten en alle zaden daar te doen. Dus die kan daar heel veel over vertellen. Dus ik geef je even Annelies, want het is echt even leuk.
0: Dan kan Annelies ook nog even. Nou, gezellig.
2: Je kan een advies op maat vragen aan Annelies.
0: Nou, ik zal eens even kijken.
2: Ja. Hoi Marcel.
0: Annelies, goedemorgen. Welkom in de agenda. Je bent meteen in de uitzending natuurlijk, dat je dat weet. Wat doe je daar precies, Annelies? We hebben het even kort gehoord van Misha, maar je mag nog even iets meer duiden.
3: Ja, wij telen dus eigenlijk onze eigen plantjes vanuit ons eigen zaden opgekweekt. Op een biologische manier. En het leuke is dat wij gewoon vandaag natuurlijk veel planten verkopen. Heel veel verschillende soortjes. Zoals de blauwe knoop, de reuzenscabiosa, de muurbloem. Maar het is nu natuurlijk echt de planttijd. Want als je de plantjes in de aarde zet, dan kunnen ze nu nog voor de winter goed gaan wortelen. Mm-hmm. En dan gaan ze waarschijnlijk op een gegeven moment een beetje afsterven, maar dan blijft de wortel leven. En dan volgend jaar komt die echt veel sterker terug.
0: Oh, kijk. Dat zijn een van de dingen die ik dan weer niet wist. Maar dat zijn echt de plantjes voor buiten, dus niet voor binnen.
3: Zeker, het zijn allemaal buitenplantjes. Met allemaal verschillende kleuren. Heel goed voor verschillende insecten, bijen, vlinders.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed. En je hebt heel veel verschillende soorten, zei je net. Dus de keuze is reuze.
3: De keuze is reuze, ja. We staan hier met twee mensen. En het ligt natuurlijk ook aan de grondsoort. Waar woont iemand? En daar kunnen we eigenlijk gewoon allemaal plantjes voor uitkiezen.
0: Ja, je kunt gewoon ter plekke advies geven.
3: Zeker.
0: Jij weet de antwoorden op ongeveer alle vragen.
3: Ja, die kan ik zeker beantwoorden.
0: Nee, tenminste, ja. Als het met de plantjes te maken heeft, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Nou, wat leuk zeg. En dat is jou gewoon jouw beroep om dat de hele dag te doen, met de plantjes bezig.
3: Ja, dat is mijn beroep, want wij telen natuurlijk ook voor de collectie zelf. Dat is natuurlijk de hoofditem, zeg maar. Maar wat wij overhouden en wat leuk is voor de mensen om te kopen, ook wat zorgt voor biodiversiteit, daar staan wij wel voor als hortus zijnde.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed. Ik hoop dat het vandaag dan druk wordt daar bij jullie. Want daar kun jij veel advies geven. En je bent er helemaal klaar voor. Het klinkt alsof je al 100 jaar wakker bent, dus dat is goed.
3: Ja, nou dat is heel mooi om te horen.
0: Ja. Heel veel plezier daar. En binnenkort bellen we wel weer met de hortus in Alkmaar. Moet ik nog vertellen waar het is? Ja, je kunt het even opzoeken natuurlijk. Hè. Volgens mij aan de Beverkoog 43, klopt dat?
3: 43, dat klopt. Ja, ja.
0: Okay.
3: Ja.
0: En je kunt gewoon lekker parkeren. Liefst met de fiets natuurlijk, die kant op. En de auto kan ook, prima. Wat kost het? €7 hè, voor de volwassenen, zie ik.
3: €7? Dat is €7 en 2 voor volwassenen. Ja.
4: Kinderen zijn gratis.
3: Ja. Kinderen zijn gratis.
0: Zie je, tot en met 12 jaar. En als je nog een Alkmaar pas hebt, toevallig, omdat je daar in de buurt woont, dan heb je nog 50% korting. Ongelooflijk. Hortus Alkmaar.nl voor meer informatie. Dank jullie allebei wel.
3: Helemaal goed.
0: Doei, doei. Doei.
5: Tekst en uitleg. Het Rembrandt-mysterie is het schrijversdebuut van Meike van Rijn. Van Rijn? Ja, inderdaad, familie van. Of ze ook een beetje kan schilderen, komt ze vertellen in tekst en uitleg. Verder een nieuwe vertaalplaat en vanwege Dierendag veel dierenplaatjes.
1: Zondag van 10 tot 12.
5: Tekst
1: en uitleg.
5: Met Jos Heremans. Bij NH.

0: punto.
1: Juanes en La Camisa Negra op NH.
2: De agenda.
1: Op deze mooie zondag, want dat wordt het. Qua weer ook niet te koud, niet te warm. Is het ook gewoon dierendag natuurlijk. En vandaag vieren ze dat ook in de Helderse Vallei in Den Helder. Er zijn meerdere dierenorganisaties daar die laten zien wat ze doen. En je kunt wilde dierenexpeditie volgen. Een wilde dierenexpeditie, zo. Toegang is helemaal gratis. Meer informatie vind je op deheldersevallei.nl. Dierendag daar dus vanaf 11 uur tot 3 uur. Deheldersevallei.nl. En dan om 10 uur al, nou, dat kan misschien nog wel, als je er zin in hebt, een paddenstoelenwandeling in Egmond aan Den Hoef. Daar begint bij het PWN informatiebord aan het einde van de Nachtegalenpad een wandeling. En de gidsen gaan op zoek naar onder meer de gekraagde aardster en de grote parasolzwam. Jazeker. Het kost ongeveer 3 euro plus een PWN duinkaart. Moet je dan even kopen. Misschien heb je die nog wel, maar het kost allemaal niet heel veel geld. Dat weet ik wel. Meer informatie vind je op IVN Noord Kennemerland. Dus moet je daar even zoeken naar de paddenstoelenwandeling. Wie weet lukt het vandaag nog wel. En anders kun je ergens anders naartoe. Namelijk naar Fort bij Spijkerboor. In de Westbeemster is dat. Vandaag tussen 11 en 4 kun je daar het fort zelfstandig bekijken. Dan heb je een route en informatieborden die zie je daar staan. En dan ontdek je onder meer de slaapvertrekken, de keuken, de kapel en de gevangenis van het fort. Entree kost 5 euro. Voor volwassenen en 3 euro voor kinderen. Nou, daar hoef je niet voor te laten. Meer informatie bij natuurmonumenten. Dan zoek op Fort bij Spijkerboor. Nou, dat waren even een paar tipjes om even zo rustig wakker te worden. Als je dat al niet was. En dan ga ik straks even bellen met Maria. Want die belde zojuist. En die heeft denk ik wel iets met een rommelmarkt. Maar wel een bijzondere, zei ze erbij. Dus ga straks wel even bellen na Marmalade.

0: My Little Wonder was dat dus van Marmalade op NH. Een beetje marmelade op de boterham kan geen kwaad.
1: NH.
2: NH, de agenda.
0: Maria, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe ik daarbij kwam, weet ik ook niet. Maar goed, ja, oh, je wil meteen beginnen? Nou, ik zou zeggen, ga je gang.
3: Nou, er is vandaag de vintage Curiosa-markt op het Hendrik de Keizerplein. En we hebben Gerard, die staat buiten en die staat Indonesisch te eten te maken.
0: Oh.
3: Er is zowel markt buiten als binnen. Maar vandaag speciaal hebben we 12 Oekraïense vrouwen. En die staan daar met volkskunst. Er is ook een vertaler bij. Dus dat moet allemaal goed kunnen verlopen.
0: Ja, en hoe komen die daar zo op deze markt terecht, Maria?
3: Ik ben vorige maand benaderd door iemand, een vrijwilliger. En die zei van, nou, ik heb dus 12 Oekraïense vrouwen. En zouden misschien plaatsgemaakt kunnen worden voor hun, vanwege hun Oekraïense volkskunst.
0: En wat is dat voor soort kunst? Kun je dat omschrijven, Maria? Of heb je het zelf ook nog niet
3: gezien?
0: Nou,
3: het is zo dat, zoals in Rusland hebben ze die poppetjes, ja, die allemaal. En in Oekraïne hebben ze dus iets wat ze haken. En ook een soort poppetje.
0: Hmm.
3: En nou ja, ik heb dus ruimte voor hun gemaakt. En het zal heel duidelijk zijn, want de Oekraïense vlag komt er ook te hangen.
0: Mm-hmm.
3: Dus we gaan er een groot feest vandaag van maken.
0: Ja, wel bijzonder dat je daar zo op bent gekomen. En ook wel leuk dat die vrouwen daar dan 12 stuks komen om dit allemaal te laten zien en te verkopen natuurlijk. Hè?
3: Ja, ja. En oh, de markt die is voor het publiek van 12 tot 4.
0: Mm-hmm.
3: En zoals gebruikelijk, er is koffie en thee met eigen gemaakte cake. Allemaal voor 50 cent per stuk.
0: Nou.
3: Dus daar kan je op binnenkomen.
0: Daar,
3: hè,
0: kun je op binnenkomen. En je zei ook nog dat er Indonesische hapjes zijn.
3: Ja, toch? Er wordt buiten wordt er Indonesisch eten bereid. Ja,
0: heerlijk.
3: Een bami, nasi. Van alles en nog wat.
0: Nou, je gaat de hele wereld over. Hè? Je zit in de pijp en ja, daar woont ook de hele wereld zo ongeveer. Maar we gaan, ja, van Oekraïne naar Indonesië en alles wat ertussen zit.
3: Ja.
0: Nou, dat is wel bijzonder. En het is ook gewoon natuurlijk de markt. Maar heb je de Oekraïense kunst, om het zo maar even te noemen, ook nog. En het eten en het drinken. Nou, het wordt een gezellige boel daar vanaf. Hoe laat zei je ook alweer?
3: Voor het publiek van 12 tot 4.
0: Oh ja, dat weet je. Van 12 tot 4 op het Hendrik de Keizerplein, dames en heren. In Amsterdam, midden in de pijp. En als je daar bent en je loopt daar weg en denk je, oh, ik wil eigenlijk ook nog even langs het Safati Park. Nou, dan loop je om de hoek het Safati Park in bijvoorbeeld.
3: Ja, heerlijk.
0: Ik zeg maar wat, hè.
3: Daar kun je sporten, want er is een heel sportgedeelte.
0: Oh ja? Oh ja, ja, ja, klopt. Ja, van die gratis toestellen bedoel je?
3: Ja, ja, ja.
0: Klopt. Kun je aan hangen, kun je dingen mee doen.
3: Ja.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat je daar geen zin in hebt. Dan pak je een terrasje. Dat kan ook, Maria. Wat dacht je daarvan?
3: Ja, die zijn er in overvloed.
0: Ja, die zijn in overvloed. Dankjewel.
3: Oké, bedankt.
0: Ja, Maria hoort wel vaker, maar ik vond het nu nog wel weer bijzonder met wat daar allemaal gaat gebeuren. Op zo'n pleintje midden in de pijp komt de hele wereld samen. Leuk toch? Eens even zien. Dan ga ik zo meteen even bellen met de poolboerderij. Het gaat over een heksenhuis. Dan ga ik zo meteen even.

0: Lekker dansen. The Club at the End of the Street. Was dat van Elton John hier op NH.
1: NH. En precies. De agenda.
0: Zo, we gaan nu eens even met z'n allen naar de poolboerderij. Want daar is een heksenhijsa. Paulien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heksenhijsa? Oei, oei, oei.
2: Ja.
0: Wat is dat precies?
2: Nou, het klinkt erger dan het is.
0: Oh, hey.
2: Het is een open dag hier voor een beetje de allerkleinste. Met een herfstthema. Dus niet alleen heksen hoor. Het is geen Halloween. Nee. Maar meer allerlei activiteiten voor kinderen van tot 8 jaar, 10 jaar ongeveer. Met een herfstthema. Dus en dan helemaal speciaal gericht op natuur natuurlijk. Want daar zijn wij van.
0: Ja, je bent de hele tijd al druk in de weer ermee. Wat ben je nu op dit moment aan het doen? Gewoon de boel aan het klaarmaken voor deze dag bijvoorbeeld?
2: Ja. Ja. Ja, we zijn alles. Het meeste is ook buiten. Want we willen kinderen vooral natuurlijk vertrouwd maken met de hele buitenomgeving.
0: Ja.
2: Dus we hebben tal van activiteiten die met de herfst te maken hebben. Waaronder een bezembinden. Want die heksen hebben natuurlijk allerlei accessoires nodig. Een heksenbutton, een heksenfluitje, heksensoep. En ook wel leuk, hele speciale pannenkoeken. Die worden live gebakken. Als jij bijvoorbeeld met je kindje een heksenpannenkoek wil, dan worden die ter plekke gebakken.
0: En wat is een heksenpannenkoek? Wat zit er dan anders in?
2: Eigenlijk gewoon met een afbeelding van een heks. Maar het kan ook een eenhoorn zijn. Of waar de kinderen ook maar mee bezig zijn.
0: Zit er niet de brandnetels doorheen of zo?
2: Nou, wat je wil. Zij is heel creatief. Als jij zegt, ik wil een brandnetelpannenkoek, dan bak ze hem voor je.
0: Ik ben wel benieuwd eigenlijk hoe dat zou zijn. Maar goed, daar hebben we het even niet over. Maar is het ook leuk voor volwassenen?
2: Nou, het is eigenlijk zo, die kinderen laten we hier niet onbeheerd rondlopen. Dus de volwassenen komen vanzelf mee. De, de ouders, de grootouders, de begeleiders.
0: En die vermaken zich wel.
2: Ja, bij een heksenvuurtje en een marshmallowtje. Een beetje wel roosteren. Dus nee hoor, we hebben een hele grote mooie buitenruimte. Dus dat verspreidt zich wel. En boven is ook de hoe noem je dat? De rommelzolder open. Dus er allerlei tweedehands artikelen zijn er
0: ook
2: te koop.
0: Nog. Nou.
2: Ja. Ja.
0: En ben je juist blij dat het vandaag een beetje goed weer is ervoor?
2: Ja, het is een hele zomerse herfstdag.
0: Ja, het is een zomerse herfstdag, ja.
2: Maar wij vinden dat niet heel erg. Het is prachtig nu. Ik was net alles buiten aan het zetten. Douw op het land en perfect.
0: Prachtig. Ja, dus voor iedereen zou ik zeggen dan. Naar de poolboerderij is sowieso goed om daar eens een keer naartoe te gaan. Leuk, toch?
2: Ja, liefst op de fiets.
0: Want?
2: Bij dit soort dagen wil het nog wel eens een beetje druk worden met auto's.
0: Ja, ik zie het hier. Liefst op de fiets, inderdaad.
2: Liefst op de fiets.
0: Op de Veerdijk 106 in Wormer, even voor de duidelijkheid, de poolboerderij.
2: Ja, klopt, ja.
0: Veerdijk 106 in Wormer, poolboerderij vandaag, heksenhijsa. Daar komt het op neer, Paulien. Nou, jij weer druk verder, want je bent hartstikke druk.
2: Ja, dankjewel, hè.
0: Dat zei je net. Veel plezier, Paulien.
2: Goed, dag.
0: Doei, doei.

0: Rob de Nijs was dat en hou me vast hier op NH in de agenda. Wil je nog een tipje doorgeven? Dat kan op 088-850-51-52. De voicemail inspreken kan ook, dat is een ander nummer.
1: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Ja.
1: U heeft één nieuw bericht.
0: Op 088-850-5707. Een minuutje inspreken, dan kan je nog voor 10 uur op de radio worden gehoord.
2: Kom op zaterdag 3 of zondag 4 oktober naar Stoomgemaal Halsweg. Het

0: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
1: Dit is een uittip.
2: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
1: Dit was een uittip.
0: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
3: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC. Energie. En hergebruik.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op.

0: de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
3: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige vikingeiland Bieringen.
4: Ik ben Helen. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
8: Tijboud letselschade, goedemiddag.
9: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
8: Vertel, we helpen je verder.
7: Tijboud letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
10: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST-keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299-714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
16: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
17: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.

0: Dolly Parton op NH en Jolene.
1: NH. De agenda.
0: Bijna 9:09 in de agenda op deze 4 oktober. Het is dierendag natuurlijk ook. Hè? Dus als je niks te doen hebt, dan kun je je dieren in ieder geval nog een beetje vertroetelen. Of je luistert naar de tips om erop uit te gaan. Bijvoorbeeld naar iets over verdwenen cafés binnen de Omringdijk. Ik had het een uurtje geleden er ook al over, maar daar gaan we straks over bellen met Ina. Wat er in het kader daarvan te doen is. Nou, dat ben ik wel nieuwsgierig naar eigenlijk. Want er zijn dus tussen het jaar 2000 en 2025 64 dorpscafés in het gebied binnen de West-Friese Omringdijk verdwenen. Ongelooflijk eigenlijk, hè? Maar goed, wat daar dan te doen is vandaag daarover, dat horen we straks wel. Monument van de Week is er natuurlijk gewoon op zondag, zo rond 9:45. En Samantha is ook weer op pad geweest, onze agenda-verslaggever. Vandaag gewoon naar de kinderboerderij in het Westerpark. Nou, gewoon. Kan hartstikke leuk zijn. Jan Visser, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: En er komen nog wel meer tips tevoorschijn natuurlijk hier en daar. Je kunt ook nog een tipje inspreken via de voicemail op 088-8505-707. Kunnen we die ook nog even voor 10 uur uitzenden? Dat kan prima. Past altijd wel een minuutje even. Heb je de vogels al extra vertroeteld?
2: Nee, dan? Nog niet. Nee.
0: Ah, want het is natuurlijk dierendag, hè?
2: Jan? Jawel, maar dat komt wel goed.
0: Ja, wat doe je dan?
2: Ja, niet zo heel veel, want eigenlijk krijgen ze iedere dag gewoon enorm veel aandacht.
0: Ja, ja, op welke manier schenk je aandacht?
2: Met vogels is natuurlijk ook vooral een beetje mee bezig zijn, hè? Ja, zeker.
0: Maar mee bezig zijn, gewoon eten, drinken geven?
2: Ja, uiteraard. En schone kooi is ook heel belangrijk.
0: Schone natuurlijk. Kooi, kijk eens.
2: Ja, en ook een beetje met ze spelen in de zin van een beetje met ze praten en zo.
0: Hebben ze ook zo'n dingetje om hun snavel een beetje bij te slijpen?
2: Ja, zo'n, hebben ze ook, ja.
0: Hoe heet zo'n ding? Ja, zo'n ding.
2: Ja, zo'n steentje.
0: Ja. Steentje is het, ja, natuurlijk. Hadden we vroeger ook. Wel ook zo'n vogeltje uit een pietje. Ja. Ja, dat heeft iedereen wel een geel pietje gehad, denk ik.
2: Ja.
0: Maar jij hebt wel andere vogels, toch?
2: Nou, ik heb ook een parkiet en een kanarie, meer niet. Ik had er veel meer, maar die hebben een behoorlijk hoge leeftijd bereikt.
0: Oh, oké. Okay.
2: En die zijn er niet meer.
0: Nee. Die zijn er niet meer, zijn uitgevlogen voor altijd.
2: Ja.
0: Maar goed, laten wij het over het weer gaan hebben, Jan. We hoorden net ook al in het NOS-journaal, dat is nog een, noemen ze dan, een warme dag vandaag.
2: Ja, dat klopt, inderdaad. We zijn nog wel, verkeerden we een deel van de provincie verkeerd nog in mistige sferen. Het zuiden van Noord-Holland met name, het Gooi, Haarlemmermeer. Daar zit nog mist. En dichte mist ook, maar dat lost er wel langzaam op, hoor. De rest van de provincie is zicht wel duidelijk beter geworden op de meeste plaatsen. En wat we nog overhouden zijn wat wolkenvelden. Er zijn ook wat bewolking die ontstaat, die lage bewolking uit die mist. Maar er is ook nog wat bewolking aanwezig van een zwak front. Maar al met al heeft de zon, net als gisteren, toch weer de overhand. Gisteren was er vrijwel sluierbewolking. Dat is vandaag minder het geval. Mooie optische verschijnselen gisteren trouwens ook. Zoals verschillende kringen en raakbogen rond de zon.
0: Oh, mooi.
2: En dat is vandaag wat minder, want er is weinig sluierbewolking. Maar er kan wel bewolking dus nog wat zijn. Maar voor de rest, ja, geregeld zon, droog weer vrijwel overal. En de middagtemperatuur die uitkomt op 19 tot 20 graden. En er staat weinig wind, want we zitten min of meer in of onder de as van een langgerekte zone van hoge druk.
0: Ja.
2: Morgen trekt die zone iets naar het zuiden, dan komt er wat meer wind. Wel kan er vanavond en de komende nacht eerst mist ontstaan, maar later in de nacht zal dat in onze provincie grotendeels verdwijnen door een toename van de wind uit het zuidwesten. En dan morgen, ja, toch behoorlijk wat zon weer tot in de middag. Daarna neemt de bewolking iets toe, blijft verder droog. Het wordt 19 tot 20 graden en de wind is matig en bij Texel af en toe vrij krachtig uit het zuidwesten. Dat is de situatie van morgen. Nou, dinsdag plakken we er nog een mooie dag aan vast. We hebben dan temperaturen tot zo'n 20 tot 21 graden. Flink wat zon ook. Maar de barometer begint langzaam te zakken. En woensdag daalt de luchtdruk verder. Komt er een front boven onze omgeving terecht. Dat zal in de loop van de dag gebeuren. Ik weet niet of dat al invloed heeft, gaat hebben duidelijk op de temperatuur. Het kan zijn dat we nog even in de warme lucht zitten. Maar wat wel vrij zeker lijkt, dat het minder zonnig is. En later op de dag neemt de kans op regen of buien toe. En dan donderdag passeert de koufront, noordwestelijke wind dan. En dan is het een graad of 16, hooguit 15 tot 16 graden. En er zijn ook wat neerslagkansen en het geldt ook voor de dagen daarna.
0: Ja, voor toch een significant verschil dan, even met nu dan.
2: Ja, dat mag je rustig stellen.
0: Een graadje of 4 minder of zo.
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Of zit dat even maar opeens af? Doe jij altijd nog bij June in haar show de weerspreuk? Heb je altijd nog
2: een weerspreuk? Ja, zeker.
0: Oh, dat heb je nog steeds?
2: Ja, ja.
0: Okay. En niet dat je nu eentje uit je mouw moet toveren, maar vroeg me het opeens af.
2: Ja.
0: Maar dat is om 12:30 dan meestal, door de
2: dat
0: week.
2: Dat is om 12:30, ja.
0: Oh ja, dat is wel wat vaker luisteren, maar ik ben natuurlijk ook druk bezig dan. Maar goed.
2: Ja.
0: Nou goed, dan wachten we daar wel weer op. Maar eerst maar eens even vanmiddag bij de mannen van de sport, denk ik, om 17:30.
2: Ja, dat klopt.
0: En dan morgenochtend weer in de ontbijttafel ben je weer te horen.
2: Het.
0: Nou,
2: ja.
0: Helemaal goed. Fijne zondag vandaag.
2: Ja, hetzelfde, Marcel.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51.

0: Raccoon op NH. En lekker warm dicht bij het vuur.
1: NH. De agenda.
0: 18 minuten over 9 in de agenda. Ina aan de telefoon. Ina, goedemorgen.
2: Ja, hi, goedemorgen.
0: Je zei net al even buiten uitzending om. Je hartstikke druk bezig. Je zit al achter de computer. Nee, zeggen. Dat was zondagochtend, hè?
2: Ja. Nou, ik moest even op jou wachten, dus ik denk, ik ga wat doen.
0: Gaan we wat doen. Nou, heel goed, heel productief. En we gaan het hebben over een bijzonder onderwerp, namelijk verdwenen cafés binnen de Omringdijk. Hier staat dat binnen, nou eigenlijk 25 jaar tijd, er 64 dorpscafés in het gebied binnen de West-Friese Omringdijk zijn verdwenen.
2: Ja.
0: En daar is vandaag een tentoonstelling over.
2: Ja, dit is geopend. Gisteren is het geopend met mooie verhalen en zo. En elke zondagmiddag is het open in Opdam, in het tuinhuis. Dat is het onderkomen van de historische vereniging Opdam-Hensbroek. En wij zijn het West-Fries Genootschap. En wij zijn de bouwhistorische commissie daarvan. En wij haken daarbij aan. Okay. Want hun tentoonstelling heet Bar Gezellig. En dat gaat natuurlijk over cafés. Ja. Dus ze hebben een cafeetje en een ingericht en een jukebox en een tafeltjes met plusse kleedjes. Mm-hmm. En wij hebben eigenlijk alleen maar al die cafés in die 25 jaar in heel West-Friesland vastgelegd. En dat is een papieren archief, hè, of een digitaal archief. Dus we hebben niet iets om te laten zien eigenlijk. Oh. Alleen op papier.
0: Dus geen foto's en dergelijke?
2: Ja, wel heel veel foto's.
0: Oh, wel, ja.
2: Jawel hoor, daar hebben we dus een stuk of 50 van geprint. Ja. Maar ja, er zijn er misschien wel 300 of zo. Dus dat is haast niet te doen. Ja. Maar nu haken we aan bij deze tentoonstelling, die plaatselijke tentoonstelling. Dus het is een dubbel, actie.
0: Ja, maar nog even over die, want dat is wel wat me intrigeert op zich. Die verdwenen cafés, dus in 25 jaar zijn er 64 dorpscafés in dat gebied daar bij de West-Friese Omringdijk verdwenen. Wat is er gebeurd?
2: Ja, zeg dat. Ja, daarvoor zijn er natuurlijk toch ook nog meer verdwenen, maar we hebben ons geconcentreerd op deze 25 jaar. Er zijn natuurlijk wel wat oorzaken aan te wijzen. Ik denk zelf dat het feit dat projectontwikkelaars nu graag cafés aankopen, omdat dat meestal grote gebouwen zijn met veel ruimte eromheen. Dus dat zijn ideale plekken voor appartementenbouw. Dat heeft mensen, eigenaren misschien over de streep getrokken. Ja. Eigenaren die toch niet veel meer geen opvolger hadden of het niet verkopen konden. Want dat is ook een punt. Hè. Mensen willen dat vaak niet meer beginnen, want het is financieel niet te doen.
0: Het is bijna een soort van uitgekocht dan, maar dan niet. Het lijkt een beetje op
2: de kerken. Kijk, het hart van het dorp was de kerk en het café en eventueel het gemeentehuis. En dat gaat allemaal weg. Ja. Niet allemaal. Nee. Ik heb er gelukkig ook nog een boel uitzonderingen. Maar, en sommige cafés die blijven. Je moet eigenlijk investeren in acties en activiteiten in je café. Dus allerlei dingen extra doen. En daar ontbreekt ze dan ook misschien de tijd en de zin aan. En dan denken ze, nou, ik stop ermee, de deur gaat dicht.
0: Ja. Nou, en er zijn dus alleen al in die afgelopen 25 jaar zo'n beetje 64 dorpscafés in dat gebied. Hè? West-Friese Omringdijk, hoe groot is dat uiteindelijk?
2: Nou ja, ik ben wel trots op West-Friesland, dus ik vind het nogal pittig.
0: Nee, maar ik bedoel, dat zijn er al 64, dat is gigantisch. Ja. Dus in heel Nederland zullen er nog veel meer zijn.
2: Ja.
0: Daar gaat dus gedeeltelijk deze tentoonstelling over. En dan in de vorm van foto's en verhalen dan. Op welke manier verhalen dan? Kun je ze lezen?
2: Ja. Ja, die zijn te lezen. Er liggen een aantal. Wij noemen het allemaal een project. Elk café is eigenlijk een project. Soms met interviews van eigenaren of ex-eigenaren. En soms hebben plaatselijke historische verenigingen al een heel artikel geschreven over zo'n café. Dus daar kunnen we ook uit putten. En we vragen natuurlijk naar de reden en ook wat er voor in de plaats is gekomen. En ook verhalen van hoe ging het vroeger met een bruiloft of met een kermis. En wat gebeurde er allemaal in dat café? Vroeger ook best heel veel.
0: Ja, maar het was natuurlijk nog steeds.
2: Er zijn andere. Kijk, je hebt gekregen dorpshuizen, sportkantines waar mensen bij elkaar komen. Mensen gaan misschien vaker naar festivals, jongeren of zo. En niet allemaal in dat dorpscafé. Is dat nog te klein voor een grote artiest? Oh. Vroeger kon dat nog, jaren 70, 80. Maar
0: verhalen, Ina, en cafés, dat gaat toch wel een beetje één op één. Dat gaat wel samen. Waarschijnlijk wel sterke verhalen meestal, maar wel heel veel verhalen.
2: Ja.
0: deze tentoonstelling is dus te zien in het tuinhuis in Opdam.
2: Ja.
0: Aan die Willy Bordenstuin nummer 1, zo heet het daar. Ja. Even kijken, vanaf vandaag tot en met 1 november is die te zien op zondagen alleen, hè?
2: Ja, gratis toegankelijk op
0: zondagmiddag van 1 tot 5. Oh, ja. Bijna hetzelfde hebben we het gezegd tegelijkertijd.
2: Goed zo.
0: Ja, mooi toch? Dus tot en met 1 november tussen 1 en 5 vrije entree te zien daar. Bar gezellig, tentoonstelling in het tuinhuis. Willy Broordestuin nummer 1 in Opdam. Nou, dat hebben we dan nog een keer gezegd. Dat is fijn, dan krijgen dat de mensen als laatste mee. Dus als je vanmiddag niks te doen hebt, ga je de kroeg in, soort van, toch?
2: Ja, er is ook wat te drinken, hè?
0: Ja, dat moeten wij dan wel, Ina. Ja. Ik wou het net gaan vragen. Ja, als er niks te drinken is, dan...
2: Nee, dat komen we niet, hè?
0: Dat wel
2: nee,
0: zijn.
2: Maar er is een barretje en dat komt goed.
0: Dat komt helemaal goed. Ina, dankjewel.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-51-52. 088-850-51-52. De Agenda.
3: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
3: De muziekmiddag
1: met William van der Locht.
3: 1964.

0: geruststellende gedachte. It's Alright was dat van de Eurythmics op NH.
1: De agenda.
0: Ja, klopt. Manuela, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, je had goed bedacht. Ik dacht, ik bel de agenda, want ik organiseer iets vandaag. En daar mogen we wel net op afkomen.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, waar gaat het om?
2: Ik ben van de operettevereniging Sapé, uit Zaandam. En wij bestaan in april 70 jaar. En wij hebben vanmiddag ons jubileumconcert Wenen ontmoet Broadway in de Bullenkerk in Zaandam.
0: Nou, dat klinkt interessant.
2: Ja, zeker.
0: Maar dat is pas, wat zei je, volgend jaar 70 jaar. Maar je gaat nu alvast
2: Ja, wij beginnen het jubileumconcert of jaar alvast met een concert.
0: Ja.
2: Omdat we in het voorjaar altijd een productie hebben in het Zaantheater. Dat doen we de Lustige Witwe als jubileumvoorstelling. Zowel in het Zaantheater als in de Beun in Heilo. En ja, daar hebben we natuurlijk heel veel tijd voor nodig. En wij dachten, nou, we vinden dit een mooie tijd om een jubileumconcert te doen. Om alvast even terug te kijken en vooruit te blikken.
0: Ja, nog even, wat is het verschil ook alweer tussen operette en opera?
2: Nou, opera is compleet gezongen over het algemeen. En er worden de spreekteksten in recitatief gebracht.
0: Dus, sorry? Wat?
2: Ja, een recitatief, dat is eigenlijk een gezongen tekstgedeelte. Dat is meestal voorafgaand aan een aria of duet of koorstuk.
0: Mm.
2: En in de operette wordt tussendoor gesproken. Dus je hebt gesproken tekst en dan gaan we verder met de zangteksten.
0: Dat is weer anders dan musical.
2: Nou, het verschilt niet veel. Nee. Operette is eigenlijk een beetje de voorloper van de musical.
0: Mm-hmm.
2: En musical is, dat bestaat natuurlijk al heel lang. Maar ja. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar.
0: En Manuela, wat doe jij dan bij die operettevereniging? Ook gewoon meezingen, neem ik aan.
2: Ja, zeker. Ik zing rollen, ik zit in het bestuur. En op dit moment zijn we heel druk bezig met het concert te organiseren.
0: Ja.
2: Dus van alles en nog wat.
0: En heb je nog ook toevallig leden nodig? Of zijn er genoeg mensen daar bij jullie?
2: Op het moment hebben we 40 leden. Maar we zijn altijd kunnen we nieuwe leden gebruiken.
0: Okay.
2: Zowel dames als heren.
0: Ja,
2: zeker. Wie zich aangesproken voelt. Wij repeteren op dinsdagavond, 19:15. In ons eigen clubgebouw op de Bloemgracht in Zaandam.
0: Mm-hmm. Nou, en als je wil horen hoe jullie klinken, dan kun je er vanmiddag dus naar de Bullenkerk.
2: Ja, klopt.
0: In Zaandam.
2: Om
0: 2:00.
2: Ja.
0: Om 2:00. En hoe lang gaan jullie dan daar optreden?
2: Dat wordt ongeveer van 2 tot 4:30, met een pauze tussendoor.
0: Ja.
2: En we doen eigenlijk 3 operetten hoogtepunten. Uit de Vogelkoopman, de Gondeliers. En we kijken alvast vooruit naar de Lustige Witwe.
0: Mm-hmm.
2: En we doen een stukje musical.
0: Oh, nou, dat klinkt wel heel erg divers allemaal.
2: Hè? Jazeker.
0: En wat kost dat? We willen even weten natuurlijk wat het kost.
2: Ja, je kan online reserveren via de Bullenkerk en dan /agenda. En dan kost het €17,50. En dan betaal je nog €2 reserveringskosten. En aan de deur kan ook nog gekocht worden. En dan kosten de kaarten €19,50.
0: Hupsakee. En dan in de Bullenkerk in Zaandam is aan de westzijde uit mijn hoofd.
2: Westzijde 75.
0: Ja, kijk je even op de website. En er gebeurt heel veel daar in die Bullenkerk. Hè, we hebben regelmatig hier in de uitzending. Nu staan jullie er met de operette.
2: Een fantastische locatie.
0: Saint-Peter, hè, heten jullie koor.
2: Ja, Saint-Peter, met CZ.
0: Ja, nou horen we vast nog vaker van. Want volgend jaar de 70 jaar bestaan. Dus er gaat heel wat gebeuren, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, we doen ons best.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk dat je even belde, Manuela. Daar is precies de agenda voor. En net op tijd ook nog, want we hebben nog maar 24 minuten. Dus dat betreft.
2: Oké. Okay.
0: Veel succes vanmiddag daar.
2: Met,
0: ja, en we gaan hele andere muziek draaien van de Marvin Gaye. Ook leuk, maar het is geen operettenmuziek, lieve mensen.

0: Weet je wat ik nou gehoord heb van horen zeggen?
1: NH.
2: De agenda.
0: Dat zometeen om 10 uur, na 2 jaar, de kinderboerderij in het Westerpark weer open gaat. Ja, dat is dus heel lang aan gewerkt daar om de boel weer op te knappen. En zometeen is het dus tijd voor een feestje. Samantha is er geweest. Zo, klinkt lekker.
3: Verscholen in het groen van het Westerpark in Amsterdam openen vandaag na 2 jaar opnieuw de deuren van de kinderboerderij hier. En hoor eens even op de achtergrond, wat een beestenboel. Nathalie, goedemorgen. Ja, wat een feest, na 2 jaar weer open. Gefeliciteerd.
4: Ja, goedemorgen, dankjewel. Wij hebben ontzettend veel zin in.
3: Ja, wat gaat er zo meteen allemaal gebeuren om 10 uur?
4: Om 10 uur dan hebben we muziek, hapjes, drankjes, activiteiten voor jong en oud. En iedereen is welkom.
3: En heel veel blije kinderen hopelijk ook. Want waarom waren jullie eigenlijk 2 jaar dicht?
4: De boerderij was toe aan het verbouwen.
3: Nu is het weer helemaal opgeknapt. Want ik zie ook, alles is keurig geverfd. Heel diep zwart en prachtig rode kleuren van de deuren. Zijn die dieren enthousiast, zeg. Trouwens, die hebben er ook heel erg veel zin in voor zo.
4: Ja, zeker.
3: Ja. En de varkens die we daar op de achtergrond horen. We staan nu omringd tussen 3 schapen, 6 geiten. Ze hebben ook allemaal namen, hè? Wie staan hier allemaal?
4: Ja, dat klopt. Ik zie Sus, Sar, Dolly, Miep en Ralf.
3: En straks vanaf 10 uur kunnen ze allemaal weer geknuffeld worden. Zijn het een beetje knuffelschapen en knuffelgeiten?
4: Nou, schapen zijn wat schuw, maar de geiten zijn dol op.
3: Ik vind deze schapen hier nu helemaal niet schuw. Ze staan me aan te kijken van kom aaien even.
4: Ja, dat komt omdat ik eten in mijn handen heb.
3: Oh, oké, zullen we even geven? Even, rommel maar even. Ja. Oh ja, dan snap ik het ook wel dat ze nu natuurlijk allemaal tussen ons in staan. Het is eigenlijk ook wel bijzonder dat de kinderboerderij vandaag geopend is. Want normaal is die alleen maar door de week open. Dus straks om 10 uur gaan die deur open. Het is natuurlijk ook dierendag, dus extra feestelijk tintje. Ik denk dat ze daarom ook zoveel geluid aan het maken zijn. Ze zijn allemaal voor elkaar aan het zingen of zo.
4: Nou ja, misschien ze weten vast ook wel wat er gebeurt.
3: Deze dieren, die zijn trouwens bijvoorbeeld deze schapen. Die zijn hier ook 2 jaar lang weg geweest. Maar het zijn echt de oorspronkelijke schapen die hier ook rondliepen. Die hebben echt 2 jaar lang ergens anders gelogeerd. En nu zijn ze er weer.
4: Ja, 2 schapen waren bij een andere kinderboerderij voor die tijd. En nu zijn ze weer terug.
3: Ja, oh, dat zijn nu deze 2 nieuwsgierige schapen die hier staan. Maar eigenlijk, ik kijk een beetje om me heen. Ik mis wel wat kleine dieren. Konijnen, cavia's.
4: Van kleine dieren hebben wij kippen. Wij zijn ook van plan om binnenkort een konijnenheuvel op te bouwen.
3: Dus dat zijn allemaal redenen om straks in de toekomst ook een bezoek hier te gaan brengen. Verscholen in het Westerpark, dus in Amsterdam. Straks om 10 uur gaat het hier feestelijk geopend worden. Een hele vrolijke dag met veel kinderstemmetjes en vele diergeluiden ook. En muziek, hapjes, drankjes. Ik wens jou ook een hele fijne dag. Want het moet voor jou ook fijn zijn dat na 2 jaar die deuren hier weer open gaan.
4: Ja, zeker. Wij zijn hartstikke blij mee.
2: De agenda.
1: NH.
2: Marcel Hofman.

0: Nou, Franstalige muziek hoor je niet alleen in tekst en uitleg. Met Jos Heremans zometeen. Dat kun je ook gewoon in de agenda horen. Ja, ook in andere programma's hier op NH trouwens. Genoeg Franstalige muziek op NH, vind ik trouwens.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft 1 nieuw bericht.
0: Ja, geldt dat ook als er een tekstberichtje of een voiceberichtje via de WhatsApp is ingesproken? Is dat dan ook een voicemail? Nou, officieel niet natuurlijk. Maar het is wel gebeurd en dat kan natuurlijk ook. Hè. We proberen dat dan maar weer aan te stippen. Een voiceberichtje inspreken via WhatsApp kan ook als je iets organiseert vandaag. En even kijken, wie heeft dat gedaan? Hans.
2: Vanmiddag. Een muzikaal eerbetoon aan roots, liefde en herinnering in de PKN-kerk te Dirkshorn aan de Raadhuisstraat 5. In dit bijzondere concert deelt zangeres Jeanne de La Fosse haar persoonlijke verhaal over hoe haar liefde voor muziek ontstond, diep geworteld in haar Indische afkomst. Jeanne's stem zal samen met een swingend ensemble klinken. De aanvang is 3 uur. De entreekaarten kosten €15. En verder informatie is via www.cultureeldirkshorn.nl.

0: Nou, dan kunnen we nog een stukje van Toto gaan beluisteren met Stop Loving You. Maar ja, daar hebben we eigenlijk geen tijd voor, hè? Want het is tijd voor...
1: Het monument van de week.
0: Precies.
1: Met Stella van Heesik.
0: Ja, Stella, moet je nagaan. De muziek wordt gewoon onderbroken voor jou.
2: Nou, wat een eer, wat een eer. Ja, had dat niet goed voor. Nee, was heerlijke muziek.
0: Ik had zelf de agenda wat dichter volgegooid dan normaal, omdat er gewoon zoveel te doen was. Maar er moet wel ergens moet daar iets gebeuren natuurlijk. Want op een gegeven moment is het 10 uur en dan zegt Jos aan de kant, jongen.
2: Ja, precies.
0: Trouwens,
2: ja.
0: Ik hoor net dat Jos, zijn vrouw, die heeft de piek besteld.
2: Oh, wat leuk.
0: Van de Vondelkerk. Want dat is de piek van de Vondelkerk kerstboom. Ah, dat was een poos geleden ook. Daar hadden we toch een poos geleden over.
2: Ja, hadden we het laatst over. Ja, echt ontzettend leuk. Ja, en drie kleuren. Welke kleur heeft hij besteld?
0: Oh, welke kleur is hij besteld? Dat weet hij niet. Nee, zijn vrouw heeft hem besteld.
2: Oké, okay, ja, leuk.
0: En de vraag is dat een beetje een collectors item, denk je? Of zijn er 3 miljoen van gemaakt?
2: Nee, dat zal zeker een collectors item zijn. Kijk, ja.
0: En gaat dat ook allemaal naar de Vondelkerk, dat geld?
2: Dat gaat naar de Vondelkerk. Oh, nou, en misschien is het leuk dat we een keertje een paar gaan verloten onder de luisteraars, toch?
0: Ongelooflijk, hè? Read my mind. Want daar hadden we het net over toevallig hier, buiten de uitzending om. Ja, maar goed, daar komen we dan nog een keer op. Want de kerstperiode, dat duurt nog heel even gelukkig. Laten we ons concentreren op het monument van deze week.
2: Precies, want dat is voor deze woensdag. En dat is ook wel weer een heel mooi monument, een bijzonder monument. Eigenlijk is elk monument is natuurlijk bijzonder. Tuurlijk. Maar dit is een wat grotere, de Oosterkerk. Hmm. Ken je die?
0: Ja, die staat in Oost. Nou, slecht dit.
2: Ja, goed zo.
0: Oost.
2: Ja. Ja.
0: Nou, ken ik hem. Hoe kun je een kerk kennen? Gewoon van de buitenkant, maar verder niet.
2: Ja, precies. Ja. Je herkent hem in ieder geval. Dus dat is leuk. Ja, in 1671 is hij al daar neergezet. Door architect Daniel Stalpaert. Op een kunstmatig eiland. Want het is onderdeel van de 3 oostelijke eilanden. Er zijn daar 3 eilanden aangeplemd. Wittenburg, Kattenburg en Oosterburg. Mm. En allemaal eigenlijk voor de scheepsbouw. Wittenburg, waar dus de Oosterkerk op staat, was voornamelijk ook om woningen te realiseren voor de mensen die in de scheepsbouw werkzaam waren, maar ook particuliere werven zijn daar gekomen. Dan heb je Kattenburg, waar de admiraliteit, dus eigenlijk een soort van marine, zat. En dan heb je Oosterburg, waar de VOC haar werven en dergelijke hadden. Dus echt helemaal vol met allerlei bedrijvigheid gericht op de scheepsbouw. En de Oosterkerk is in 2022 van ons geworden. We hebben het overgenomen van de gemeente. We zijn toen gelijk begonnen met onze restauratieplannen en dergelijke. Maar in de tussentijd is de kerk wel de hele tijd in gebruik geweest. We hebben hem verduurzaamd, wat natuurlijk erg belangrijk is. Want anders dan is het zonde van de energie en natuurlijk van de kosten. Dus zo hebben we het pand geïsoleerd, maar ook achterzetbeglazing toegepast. We zijn op dit moment bezig om het casco te herstellen. Dus dat wil zeggen de constructie, zeg maar, in de buitenkant. Zoals het torentje wordt op dit moment aangepakt. Afgelopen week is het nieuw vergulde, of tenminste het gerestaureerde en weer vergulde haantje teruggekomen op de torentje. De leien worden vernieuwd allemaal. We zijn bezig met kleurenonderzoek. Uurwerk wordt hersteld. Dus allemaal ontzettend mooi gewoon.
0: Binnenkort staat hij weer in de oude glorie erbij.
2: Ja, hij staat er weer netjes bij zometeen. Dan kan weer tijden mee. Maar binnen is het natuurlijk ook belangrijk om hem bruikbaar te maken. En ook ervoor te zorgen dat het behagelijk is. En ook dat het niet, ja, dat we hem echt goed kunnen gebruiken. En meestal ben je dan ook wel aan het kijken of je wat ruimtes kunt afschermen, ruimtes kunt maken, zodat je daar spullen kunt opslaan of het beter kunt gebruiken. En in dit geval, normaal doen we dat altijd met wanden eigenlijk. Hè, dan maak je wandjes. En in dit geval doen we dat met stoffen. En dat is wel op een hele bijzondere en ook weer duurzame manier.
0: Ja.
2: En ontzettend leuk eigenlijk. Dat is heel vernieuwend. Hebben wij eigenlijk ook nooit op die manier gedaan. En we zijn in aanraking gekomen met het bureau Belen. Zij zijn echte stofkunstenaars eigenlijk. Ze zijn heel erg bedreven hierin. En we hebben met hun een plan bedacht waarbij we dus met stoffen de ruimte kunnen afscheiden, beter kunnen maken, ook qua akoestiek, maar vooral ook behagelijk kunnen maken. Dus als je natuurlijk met stoffen natuurlijk een ruimte wat meer afschermt, dan heb je ook wat minder last van de wind, van tocht en dergelijke.
0: Zeker, wel geïmpregneerd, hè, Stella?
2: Ja, tuurlijk. Ja,
0: dat is er ik op deze aan te denken.
2: Daar denken we dachten altijd al over na, maar nu extra natuurlijk naar de Vondelkerk. Maar wat ook wel weer heel leuk is, dat ze juist ook, ik zei wel, ze zijn echt stofkunstenaars ook, want ze denken ook echt na over die stoffen van, ja, hoe moet dat eruit zien? En we zijn dan ook met touwen aan de slag gegaan. Dus dat is dus we gaan het eigenlijk weer een beetje terug naar de geschiedenis, de scheepsbouw, de scheepstouwen. En die zijn dan ook verwerkt in die stoffen. Ja. Dus dat is ontzettend leuk om te komen kijken.
0: Mooie combinatie,
2: en, mooie combinatie. En het voegt ook echt iets toe aan de ruimte. Dus het is niet gewoon maar een doek die het afschermt. Maar ook heel spannend, want je kan er soms een beetje doorheen kijken. En ja, als er weer ander licht in de kerk komt, ziet het er ook weer anders uit. Ja. Dus het is nog niet helemaal klaar, maar je kunt alvast bekijken hoe het er tot nu toe uitziet. En dat kan aankomende woensdag.
0: Van de 1 tot 4.
2: 4, precies, ja.
0: Gratis
2: Kleine Wittenburgerstraat, nummer 1. Gratis open.
0: Gratis open. En meer informatie vind je op stadsherstel.nl. Op de Facebookpagina van NH Agenda staat dit ook allemaal te lezen gewoon. Nou kun je ook meteen zien hoe die stoffen erbij hangen.
2: Ja, prachtig hè. Ja, dat is nog maar een deel. Ja.
0: Ja, nou moet je nagaan. Aanstaande woensdag dus tussen 1 en 4 het monument van de week te bekijken. Gewoon de Oosterkerk in Amsterdam-Oost natuurlijk. Hoef er geen adres bij te zeggen, toch?
2: Nou, voor de Kleine Wittenburgerstraat, nummer 1.
0: Nou, bij deze
2: doe
0: toch
2: maar wel. Ja, altijd handig.
0: Oké, dankjewel Stella. Volgende week weer een nieuw monument van de week. Ik ben benieuwd waar hij zich dan bevindt. Weet je het al? Weet je nog niet?
2: Ik denk het eigenlijk ook niet. Nee, volgens mij moet ik nog even nadenken.
0: Nou,
2: leuk.
0: Dan laat ons allemaal verrassen. Dan jezelf inclusief. Fijne zondag.
2: En jullie ook. Oké, dag.

0: 10 en 12 natuurlijk tekst en uitleg. We hebben een hele leuke nieuwe vertaalplaat. En we hebben tussen 11 en 12 een hele mooie gast. Dat is Meike van Rijn. En dan denk je van Rijn. Rembrandt van Rijn. Zou het familie zijn?
1: Is het familie?
0: Heel ver weg wel.
1: Oh, dat hoorden we zo. Oh.
0: Ze kan niet schilderen, denk ik. Maar ze kan wel schrijven. Ze heeft een spannend boek geschreven. Okay. Het Rembrandt-mysterie.
1: Thriller.
0: Een thriller, zeker, zeker.
1: Dat is een flink boek ook, want hij ligt hier.
0: Ja, het is meer dan 400 pagina's.
1: Hallo, je hebt het helemaal gelezen, Jos.
0: De nachtwacht van de literatuur.
1: Nou, we gaan zo luisteren naar je. Veel plezier.
2: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
3: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
10: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
11: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
17: Ik ben Sam en ik kom uit de Saanstreek.
18: Ik ben Chantal en ik kom uit de binnenstad van Horen.
19: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
20: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker is.

0: Maar Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor de poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van de resten van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg en daarna is er volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het ook droog en zonnig en dan wordt het maximaal 22 graden. Tot zover het NOS-journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De A9 Diemen Alkmaar is in beide richtingen dicht de hoogte van Amstelveen Stadshart door een ongeluk met een vrachtwagen. Die ligt op zijn kant, dus het gaat nog wel even duren voor die geborgen is. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooie schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
6: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
7: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
11: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
13: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
16: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
17: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
12: en uitleg.
18: Met Jos Heremans.

0: tekst en uitleg.
1: Goedemorgen en welkom bij Tekst en Uitleg. Op deze deels van de provincie mistige en ander deel van de provincie zonnige zondagochtend. En tot 12 uur zijn we bij je met Tekst en Uitleg. En je hebt het vast al eerder gehoord vandaag. Het is natuurlijk 4 oktober. 4 oktober is Dierendag. Dus we hebben ook in Tekst en Uitleg wat meer aandacht voor dierenplaatjes. En we begonnen met de koeien van Brigitte Kaandorp. Maar we hebben er nog veel meer. We hebben straks een leuke nieuwe vertaalplaat. En we draaien de oplossing van vorige week. Margrietje van Louis Neefs. We hebben twee vergeten liedjes. Ook een beetje toch wel in de sfeer van Dierendag. We hebben een hele leuke gast, zo dadelijk tussen 11 en 12. Ze heet Meike van Rijn. Ze acteert, ze schrijft en ze heeft een heel dik boek geschreven. Een spannende thriller. Het heet Het Rembrandt Mysterie. En dan zou je denken, wat heeft zij dan met Rembrandt? Nou, ze heet niet voor niks van Rijn. Dus ze heeft echt iets met Rembrandt. Ja, hoe dat allemaal zit, dat komt ze straks tussen 11 en 12 zelf vertellen. En tot die tijd is heel veel muziek, veel dierenmuziek ook. Zoals deze hele oude van Squeeze. Ik zag ze laatst weer op de Britse televisie. Oude mannen geworden, maar ze bestaan nog steeds. Squeeze, Cool for Cats.

0: Ja, dat was dus een dierennaam in de naam van de artiest en een dierennaam in de titel van de plaat. Cat Stevens met I Love My Dog.
1: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.
0: En nu gaan we gewoon weer over tot de vertaalplaat. En daar zit geen enkele hond in. Want we lieten je vorige week dit horen.
2: Guter Mond, dir darf ich's klagen, was mein banges Herze kränkt.
0: Ja, dat was een mooi Duits volksliedje dat heel vaak als slaapliedje werd gebruikt. En door Peter Koelewijn werd vertaald in het Nederlands en bewerkt. En toen legde hij het voor aan zanger Louis Neefs. Want hij zei tegen Louis: Louis, als je de kassa nou eens goed wil laten rinkelen, dan moet je dit liedje gaan zingen. Nou, Louis die was er in eerste instantie helemaal niet zo blij mee. Want die vond het een beetje onzin. Rozen die bloeien en zo, daar had hij helemaal niks mee. Maar hij heeft het allemaal gedaan. En inderdaad, het werd de grootste hit van Louis Neefs in zijn hele zangcarrière. Zo zie je maar weer hoe een Duits volksliedje tot een grote hit in Nederland en België kan leiden. En daar kwamen heel veel inzendingen voor. Ik denk dat we er meer dan 100 hadden vorige week. Dat was inderdaad zo. En er was er maar één die kon winnen. En dat werd Rimi Venema uit Enkhuizen. Die kreeg het mooie tekst en uitleg opschrijfboek toegezonden. En straks gaan we een nieuwe vertaalplaat laten horen. En dan kun je ook weer dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek winnen. Als je je goede antwoord doorgeeft naar 088-850-5152 via de app. Of natuurlijk ook kun je appen of mailen met tekst en uitleg @nhradio.nl. Goed, straks een nieuwe vertaalplaat. Eerste oplossing van vorige week. Margrietje, Louis Neefs.

Ja, Margrietje van Louis Neefs, dat was de oplossing van de vertaalplaat van vorige week. En dat had natuurlijk ook van alles te maken met de gast die we vorige week hadden. Want toen was Peter Voskuil hier en toen hadden we eigenlijk alleen maar Vlaamse liedjes. Vanwege dat mooie dikke boek, het mogen we toch wel zeggen, het fantastische overzicht van alle Vlaamse liedjes tussen 1960 en nu. En dat het groot Vlaamse liedboek. En ja, dat ligt dus overal in de winkel. Hartstikke mooi boek. Ik blader er nog steeds doorheen. Dus stuit ik toch wel weer op leuke dingen. Zoals dus ook op dit verhaal over Louis Neefs en de daarbij behorende muziek. Nou ja, goed, genoeg gepraat. We moeten natuurlijk naar de opgave van deze week. Ik ga het nog één keer uitleggen. Hoe moet je je antwoord doorgeven? Nou, dat kan via de app 088 850 51 52. En het kan via de mail tekst-en-uitleg@nhradio.nl. En ja, we zitten helemaal in dierendagsferen. Dus ik dacht van, ik moet proberen of ik een liedje kan vinden dat ook te maken heeft met Dierendag. En ik heb het gevonden. Het is niet te geloven. Goed, wie zingt er in het Nederlands het volgende liedje? Dat is dus de vraag. En wat is de Nederlandse titel daarvan? En als je dat weet, kun je dat dus doorgeven. Hier is Peter Shelley met Love Me, Love My Dog.

er zat ook heel wat dieren in. Fluiten van Bob Fosco. Bob Fosco, die op 4 oktober jarig is. Op Dierendag dus. Maar helaas is hij niet meer onder ons. Want op 28 februari 2020 is hij helaas overleden. Maar als een mooi eerbetoon. Zijn laatste single was dit Fluiten, Bob Fosco. Ja, we zitten een beetje in de dierensfeer. We hebben een aantal weken, een aantal maanden geleden alweer, stonden we uitgebreid stil bij dat mooie eerbetoon aan de cats. Sure He's a Cat heette dat, met onder andere Tim Knol. En toen dacht ik van, weet je wat, we draaien die gewoon.

0: that?
1: Ja, de groep heette Sure He's a Cat. Ze brachten een eerbetoon aan de Cats. Dat was werkelijk indrukwekkend. En een van de liedjes die ze daarbij speelden was ook het nummer waar ze hun groep naar genoemd hadden. Sure He's a Cat. Ja, dat het niet altijd goed afloopt met huisdieren, dat hoor je in het volgende nummer van Cabaret Ivo de Wijs.
2: Ik wou het vanavond eens even hebben over de toekomst.
3: Ah, misschien het heden eerst. Toch eerst het heden maar eventjes.
2: Eerst het heden?
3: Ja, dat gaat
2: nee, het heden wou ik even overslaan. Ja, dat valt niet mee natuurlijk, want er gaat geen dag voorbij of je hebt om met het heden te maken. Maar ja. Ik wou even naar de toekomst. Wat staat ons te wachten? Waar gaan we heen? Waarheen zijn wij onderweg? Zal er nog ooit een onkreukbaar CDA-lid komen? Ik bedoel, dat soort vragen. En geloof mij hoor, het sleutelwoord bij dat zoeken naar de toekomst is zonder de geringste twijfel evolutie. Evolutie, de nieuwe mens.
3: Ja, en het nieuwe dier ook, hè?
2: Nieuwe dieren, hoe bedoel je?
3: Nieuwe dieren, ontstaan ook nieuwe dieren met evolutie, nee, wist je dat niet?
2: Wat voor nieuwe dieren dan?
3: Nou, de snelwegkat, bijvoorbeeld.
2: De snelweg wat?
3: De snelwegkat.
2: Oh, de

geen slimmerik. Kenbaar aan zijn rode vlekken, en gewoonlijk maar een centimeter.

Winter had een alleraardigst poesje, maar ze woonde in de buurt van Ouden Rijn. Op een morgen truste Winter was aan het douchen, dat ze jemine, waar zou mijn poesje zijn?

Deze tranentrekker hadden we nog te goed van vorige week. Toen had ik beloofd dat we die deze week zouden draaien. Toen hadden we het over het grote Vlaams liedboek. En dit was volgens Peter Voskuil een soort tegenhanger van Elvis Presley. Met Lonesome Tonight, Eenzaam Zonder Jou, van Viltura. En bij deze heb ik die belofte dus waargemaakt. We gaan naar een heel ander nummer, maar voor we dat doen gaan we eerst even zeggen wie er heeft gewonnen met de vertaalplaat. Hij was niet zo heel moeilijk, hè, want er kwamen echt enorm veel oplossingen binnen. Het was namelijk natuurlijk gewoon de Engelse uitvoering, het origineel, van een lied wat we hier in Nederland allemaal kennen, van Rudy Karel, Samen een straatje om. Nou ja, ook weer alles te maken natuurlijk met Dierendag. Want wie laat zijn hond natuurlijk niet uit? Zonder dat je denkt van ja, wie laat wie nu eigenlijk uit? Het is wel goed altijd hoor, eentje lopen met je hond. Dat verzet de zinnen een beetje. En zorgt er in ieder geval voor dat je je huis af en toe even uit moet. En wat mensen ontmoet. Goed, tot zover de psychologische overwegingen omtrent het uitlaten van een hond. We gaan naar een liedje wat iedereen wel kent van The Beatles.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Blackbird. Ja, zing nog maar even door, Mereltje. Blackbird van The Beatles was dat. En ja, samen een straatje om. Dat was dus een goede oplossing van de vertaalplaat van deze week van Rudy Karel. En uit al die goede oplossingen hebben we één winnaar gekozen. En dat is Koene van de Zee uit Schermerhorn. Die krijgt dat mooie tekst en uitleg op schrijfboek toegezonden. Van harte gefeliciteerd. We moeten door, want we hebben nog zoveel liedjes over dieren. Nou, die gaan we natuurlijk lang niet allemaal draaien. Maar we proberen dat wel een beetje in verschillende talen te doen. Zijn er liedjes over dieren in het Frans gezongen? Natuurlijk. Daarvoor verplaatsen wij onze microfoons naar het Olympia in Parijs. En daar staat Yves Montand en die zingt over de kat van zijn buurvrouw. Le chat de la voisine.
2: Le chat de la voisine qui mange la bonne cuisine et fait ses gros ronrons sur un bel hydreux don. Le chat de la voisine qui se met plein les babines de poulet de foie gras et ne chasse pas les rats. Miaou, miaou, qu'il est touchant le chant du chat ronron, ronron, et vive le chat.

Ja, dit kun je toch ook wel weer een klassieker noemen. Duivies, Duivies uit Ja, Zuster, Nee, Zuster. Hedy Blok en Leen Jongewaard. Ja, en als je in de dierentuin bent, waar natuurlijk heel veel dieren staan en zijn, dan staat er altijd een bordje: Don't feed the animals, in het Engels, maar ook in het Nederlands. De dieren niet voederen of niet voederen, AUB. En daarover zingt dan weer Velofsky.

0: Don't Feed the Animals van Fail Lasky op deze dierdag. Het is 4 oktober 2026. En vergeet je het Vergeet Me Liedje niet? Nee, natuurlijk niet.
1: NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het Vergeet Me Liedje. Vergeet Me Liedje.
0: Ja, en omdat het Dierendag is, moet er natuurlijk ook een Vergeet Me Liedje zijn dat een beetje over dieren gaat. Nou, dan neem ik je mee terug naar het jaar 1925. Toen werd namelijk een lied geschreven dat een klassieker is geworden, mogen we toch wel zeggen, in de Nederlandse kleinkunst. En ja, er zijn verschillende uitvoeringen van. De tekst werd geschreven door Louis Davids. Die voerden het ook uit. En later werd het overgedragen aan Wim Sonneveld. En ja, het is het, mogen we toch wel zeggen, hartverscheurende verhaal van het hondje van Dirkie. Uit 1962, toen kwam Wim Sonneveld ermee. Hier is hij. Ga er maar even rustig voor zitten en pink een traantje weg.
3: Kleine Dirkie had een hondje, door een auto overreden, met gebroken poot in het straatgewoel gevonden. Met twee houtjes en een stukje van een oude gonjezak had hij het pootje eerst gespalkt en toen verbonden. Daarna had hij het dier heel zacht opgepakt en thuisgebracht en vervuld van stille angst en diepe zorgen. Zij mormel had ook uitgekeken voor jouw verstek en het voorzichtig in een zolderhoek geborgen. Als hij boterhammen kreeg, verborg hij iedere keer een stukje voor zijn zieke kameraad onder zijn kieltje. En dan sloop hij op zijn tenen met een kopje zonder oor naar de zolder en zei vreet nou maar schlemieltje. Hekkie keek hem nou en dan met zijn kopje scheef eens aan. De filantropie kon het beestje niet verwerken. Toen hij op een keer wou blaffen, siste Dirkie houd je bek. Je legt zo uit je pensioen eens in het merken. Op een keer kwam Hekkie onverwacht zijn poot nog in het verband. De kamer in, een hondje laat zich niet verbieden. Moeder zei nou eens de boot aan, kijk me zo'n scherm in klein. Het lijkt waarachtig wel de Joodse invalide. Van wie hoort dat stuk gespuis? Straks heb ik artis in mijn huis. Dirkie stamelde, hij kon het nauwelijks zeggen. Toen hij onder een auto lei, dacht ik neem hem even mee. Anders hadden ze hem zomaar laten liggen. Als hij binnen een uur mijn huis niet uit is, gaat hij in de plomp, verklaarde ma. Dat is wat voor mij, die nare krengen. Toen zei pa gedecideerd, wanneer zijn poot genezen is, zal ik hem persoonlijk naar het asiel toe brengen. Dirk zei liefdevol, nou teef, de eerste man ben je weer safe. Intuïtief was hij van de patiënt gaan houden. Moeder schamperde, zeg ober, geef uw Hekkie een stukje kreeft. Man, je moet een villa voor hem laten bouwen. Kleine Mientje, het jongste zusje, noemde Hekkie smalend viezerik. Dan hulde Dirkie zich in hooghartig zwijgen. Soms werd het hem wat al te machtig en dan kreet die treiterkop. Wat is vies, kijk jij maar liever naar je eigen. Eens beet Hek een misjes pop, het meisje gaf het beest een schop. Dirk vloog op en loeide valse salamander. Raak dat beestje nog eens aan, dan zal ik je even kruipel slaan. Als die slaag krijgt is van mij en van geen ander.

Kampen. Het pootje was weer gecureerd, Dirkie had ontgeleerd mooi te zitten, nou was hij reuze brani. Vader zei soms, klein serpent, zo'n beest is toch intelligent. Ja, zei moeder, ga ermee naar Serisani. Na 6 maanden stille oorlog heeft het noodlot zich voltrokken. Hekkie had iets raars gedaan in moeders kamer. Bertus, het oudste broertje, zag het en riep, kijk eens, wat een zwijn, op de trijpen stoelen moe. Hij greep een hamer, wierp die Hekkie naar zijn kop. Het beestje vloog schuimbekkend op.

riepenbomen. Met een snuitje bleek als was, leihekje onder het gras. En zij trillend, beide oogjes toegeknepen. Hekkie, het was niet jouw schuld. Mensen hebben geen geduld. Arme dier, ze hebben jou thuis nooit begrepen.

Dat is toch een mooie gejazzificeerde uitvoering van Het Hondje van Dirkie uit 1925, geschreven door Louis Davids. En uitgevoerd in 1962 door Wim Sonneveld. En daardoor werd het eigenlijk nog veel bekender dan dat het al was voor die tijd. Als vergeten liedje dus. Heb je zelf een vergeten liedje dat je denkt van, nou, die wil ik wel weer eens horen op de radio, of die hoor je nooit?

0: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
2: Dit is een uittip.
3: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
2: Dit was een uittip.
1: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Ik ben Thea Marks, ik kom van Egmond binnen.
15: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
16: Ik ben Huub uit Hoogkaspel.
17: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
18: Ik ben Ali uit Amsterdam.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen binnen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitvoeren op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd. Die moet volgens Trump goedgekeurd worden. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Dat zegt hij onder meer omdat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland

0: overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. Het weer, de mist trekt langzaam weg en maakt plaats voor de zon. Vanmiddag wat sluierbewolking, maar het blijft droog. Tot 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig en wordt het ongeveer even warm. Tot zover het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De A9 Diemen-Alkmaar is in beide richtingen dicht de hoogte van Amstelveen Stadshart. Er staat een vrachtwagen gekanteld. De bergingswerkzaamheden zijn in volle gang en het gaat wel nog even duren. Omrijden kan via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Tekst en uitleg.
10: Met Jos Heremans.

0: When I Paint My Masterpiece. De band.
1: Tekst en uitleg.
0: NH. En daarmee begonnen we het tweede uur van de tekst en uitleg. Komt van het album Cahoots, lang geleden. Bob Dylan heeft het ook nog gezongen. Want die zong ook veel liedjes die door de band geschreven waren. Dus dat kwam allemaal wel mooi samen. En ja, we gaan het in het tweede uur dus hebben over een masterpiece. En dat is eigenlijk dubbel. Want we hebben de prachtige mooie schilderijen van Rembrandt van Rijn. En we hebben het boek Het Rembrandt Mysterie van Meike van Rijn. En Meike van Rijn die zit hier tegenover me. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jos.
0: Wat doet Meike van Rijn, is de eerste vraag dan altijd. Normaal gesproken op zondagochtend.
2: Ik denk uitslapen.
0: Oké. Okay.
2: En dan sportlesje, koffie drinken. Eigenlijk lekker niks doen.
0: Lekker niks doen, maar wel sport op zondagochtend.
2: Ja, nou wel eind van de ochtend.
0: Oh ja, ja. Dus eerst een beetje rustig opstaan.
2: Rustig opstarten.
0: Ja, rustig opstarten. Oké, okay. Nou weten we dan. Je woont in Amsterdam, dat kunnen we ook wel verklappen. Je schrijft. Maar dat is niet het enige wat je doet. Je doet er nog een heleboel dingen naast ook.
2: Ja,
0: vertel
2: dat
0: eens.
2: Klopt. Ik ben acteur en voice-over. Mm-hmm. Dus ik heb toneelschool gedaan en daarna veel in theater gewerkt. Nu wat meer aan het focussen op film en tv. Ah. En daarnaast spreek ik voice-overs in.
0: Ja, waar kennen we jouw stem bijvoorbeeld van?
2: Een aantal reclames. Ja, dan klinkt natuurlijk niet zo. Dan zet ik wel een reclame op. Ja,
0: een reclamestemmetje op.
2: Ja, wat mag ik namen, mag ik merken noemen?
0: Ja hoor, als je er maar meer dan één noemt.
2: Lees en de Unox en de reisorganisaties. En,
0: Ja. Is dat leuk?
2: Ja, dat is best leuk om te doen. Dat is echt wel apart ook. Want soms hoef je maar één of twee zinnen op te nemen. Maar zit je wel een uur in de studio. Want dan zijn er 20 mensen die hun mening willen geven over hoe je dat moet doen.
0: Echt waar, ja?
2: Ja.
0: Oké. Dus het is niet zo van je krijgt een blaadje mee en zegt doe maar en doei.
2: Nee, vaak doe ik een aantal takes. En dan vervolgens zegt de een, ik wil meer nadruk daarop. En dan zegt nee, maar ik wil meer nadruk daarop. En vervolgens doe je er 50 en dan kiezen ze toch altijd nog de eerste of de tweede die je hebt opgenomen.
0: Ja, dat zijn de reclame. Zijn voice-overs leuker om te doen?
2: In vergelijking met? Of?
0: Ja, in vergelijking met reclames bijvoorbeeld. Een voice-over van
2: Het is allebei heel anders. Hmm. Dus als je een kinderserie doet of een audioboek is een hele andere insteek, andere setting.
0: Ja.
2: Ik vind het allemaal heel leuk.
0: Ja. En je acteert ook op toneel en in film.
2: Ja.
0: Alleen je stem gebruiken, is dat genoeg om daar voldoende bevrediging uit te halen, zeg maar, als stemacteur? Want er zijn mensen die zie je eigenlijk nooit, die hoor je alleen maar.
2: Ja. Ja, je denkt het is alleen je stem gebruiken, maar eigenlijk, het klinkt een beetje gek, maar je staat, zeg maar, in een studio in je eentje te acteren om dus wel dat geluid eruit te krijgen wat je voor een personage neer wil zetten.
0: Ah ja, zo. Dus je beeld je wel in van wie je bent op dat moment.
2: Ja, ja. Of wie, en zeker bij een kinderserie waarbij je natuurlijk die stemmetjes wat aan mag zetten.
0: Ja, dat is ook wel waar.
2: En dan sta je soms wel gekke bek te trekken en een beetje de wiel te doen in zo'n studio. Ja. Dat ziet dan niemand.
0: Oh, oké. Ja, dat valt dan wel mee, toch? Behalve dat je je stem dus gebruikt voor dat soort dingen en de stem acteert en gewoon acteert, dacht je op een gegeven moment, ik moet maar eens gaan schrijven. Hoe is dat zo gekomen?
2: Ik schrijf al wel wat langer. Dus dan heb ik ideeën en dan zet ik wel die ideeën op papier. Mm-hmm. Ik heb nooit echt dat ik dacht, nu ga ik een boek schrijven. Mm-hmm. Het is een soort geleidelijk gegaan. Want dit idee voor dit boek is oorspronkelijk begonnen als een filmscript.
0: Oh.
2: Dus ik had een idee voor een detective in mijn hoofd op beeld.
0: Aha.
2: En toen merkte ik tijdens het schrijven dat ik mezelf vast ging zetten, omdat dit verhaal speelt zich af ook in een aantal hele grote musea, bijvoorbeeld het Rijksmuseum, het Louvre in Parijs, het Brits Museum. En toen dacht ik, daar filmen, kan dat wel?
0: Tuurlijk.
2: Heb je een mega budget voor nodig?
0: Dat wel. Ja.
2: Ja, nou, ik merkte dat ik daardoor mezelf vastzet. En toen dacht ik, dat moet ik loslaten. Toen ben ik het om gaan zetten in boekvorm, omdat ik dan helemaal vrij was in hoe ik het verhaal wilde vertellen.
0: Mm-hmm.
2: Dus toen is het een boek geworden.
0: Kan natuurlijk altijd nog een film worden.
2: Ja,
0: dat zou wel leuk zijn. Ja, ja. Dat is een idee wat al langere tijd sluimert. Dus zeg maar een jaar of 10 geloof ik. Hè?
2: Ja.
0: En nu is het klaar. Dus dat ei is uiteindelijk een keer gelegd dus.
2: Ja.
0: Maar ik begreep ook dat jij een hele tijd in Londen hebt gewoond.
2: Klopt. Daar heb ik de toneelschool gedaan.
0: Ah, en hoe lang geleden is dat? Ja, we moeten een beetje
2: Hier ben ik afgestudeerd 2016.
0: Ja?
2: Ja, 10 jaar geleden denk ik.
0: Oké. Okay.
2: En daarna heb ik een aantal jaar gewoond en gewerkt.
0: Ja.
2: En toen kwam corona, Brexit, Boris Johnson beleid. Alles tegelijk.
0: Alles tegelijk, ja.
2: Dus toen ben ik weer teruggekomen naar Nederland.
0: En waarom wilde je zo graag de toneelschool in Engeland doen?
2: Omdat ik Shakespeare heel leuk vind.
0: Ah.
2: Dus ik ben toen ik 14 was ook begonnen in het Shakespeare Theater in Diever. Dus een openluchttheater. En dat vond ik zo leuk. En toen dacht ik, ja.
0: Die hebben ieder jaar een voorstelling, hè?
2: Die hebben ieder jaar een voorstelling. Ja. Iedere zomer. En ieder jaar dus een Shakespeare-stuk.
0: Ja.
2: En daar heb ik als tiener een aantal jaar meegespeeld.
0: Mm-hmm.
2: En toen dacht ik, ja, dit vind ik leuk. Dit wil ik ook.
0: Is dat heel anders dan in Nederland?
2: Ja, want het gaat echt nog in het Oud-Engels.
0: Oké. Okay.
2: Echt in het Shakespeareaans.
0: Ja.
2: Hier in Nederland speel je natuurlijk vertalingen.
0: Mm-hmm.
2: Ik was ook de enige international in mijn jaar. Dus ik had sowieso al het idee, ik moet 2 keer zo hard werken om op dat niveau mee te kunnen. En tegen de tijd dat ik mijn Engels een beetje onder de knie had, gingen we Shakespeare doen.
0: Oh, oké.
2: Dus nog een soort derde taal erbij.
0: Ja, maar het is wel een leuke ervaring.
2: Ja,
0: toch?
2: Heel leuk.
0: Ja. Ja. Vind je het jammer dat je er niet meer woont nu?
2: Ja en nee. Dus aan de ene kant vind ik het ook heel leuk om nu weer terug te zijn in Nederland. En ik doe daar af en toe ook nog wel klussen. En dan ga ik. Ik heb nu gewoon mijn basis in Nederland.
0: Mm-hmm.
2: En toen had ik mijn basis daar. Maar kwam ik natuurlijk ook wel terug in Nederland om vrienden en familie te zien.
0: Ja,
2: en nu doe ik het andersom.
0: En je voice-overs kun je ook in het Engels doen. Je Engels is natuurlijk ontzettend mooi geworden nu.
2: Ja, dus ik spreek in beide talen in. En eigenlijk het positieve wat er dan uit een coronaperiode uit is gekomen, is dat allemaal remote kan. Dus ik heb ook een klein studiootje thuis.
0: Ah,
2: dus ik kan ook nog steeds voor Engelse bedrijven gewoon op blijven nemen. Vanuit huis.
0: Kijk, dat is handig. De moderne tijd, dames en heren. We gaan straks uitgebreid met jou praten over je boek. Want dat is hier niet voor niks op tafel. Het heet Het Rembrandt-mysterie. Jouw connectie met Rembrandt gaan we straks ook nog uitgebreid bespreken. Maar we hebben in het programma ook muziek. Het boek, om een tipje van de sluier op te lichten, gaat over juwelen die verdwijnen. En ja, of die nog terugkomen, dat horen we straks misschien nog wel. I Know a Jeweler, het is altijd leuk, zo'n toepasselijke tekst. En het lied is van Marlon Williams.

0: Dat was Marlon Williams. En wij spreken met Meike van Rijn. Het gaat over haar boek, Het Rembrandt Mysterie. Het is je debuut.
1: Klopt.
0: Hoe spannend is dat als je voor de eerste keer papier, zo'n dik pak papier in je handen hebt met een kaft erom?
1: Ja, heel gek. Want ik heb, wat ik zei, heb zo lang aan dit verhaal gewerkt. En het is heel lang gewoon een bestand op je laptop. En dan nu is er ineens, heb je dat in handen of zo. Dus ja, ook heel, heel mooi en heel leuk.
0: Wanneer heb je de laatste punt gezet?
1: Ja, ik denk, hij is in augustus uitgekomen. Ik denk in juli.
0: In juli?
1: Dus, ja,
0: toen dus je hebt echt tot het einde toe...
1: Ja, nou, maar dan is het natuurlijk puntjes op de i.
0: Ja.
1: Letterlijk. En dan, ja, dan moet je het ook loslaten of zo. Want ik denk, als de redactie had gezegd... nou, je hebt nu nog een jaar. Dan was ik een jaar nog aan het... Dus iedere keer als je er doorheen gaat, denk je... oh nee, dit toch een beetje anders, dat een beetje anders.
0: Ja. Het heet het Rembrandt Mysterie.
1: Ja.
0: Maar het begint in Boston.
1: Ja.
0: Kun je dat uitleggen?
1: Er zitten in mijn verhaal een aantal waargebeurde kunstroven verwerkt.
0: Aha.
1: En we beginnen dus in Boston, waarin in 1990 een kunstroof is geweest.
0: Ja, die nooit is opgelost.
1: Nee.
0: Weet je, die sprak enorm tot de verbeelding. Bij jou dus ook blijkbaar. Dat je het als een haakje hebt gebruikt voor je boek.
1: Ja. Ja, ik was aan het zoeken naar verschillende kunstroven. En dan komt er best wel wat naar boven. En een groot gedeelte daarvan is uiteindelijk opgelost. De daders zijn gevonden, de werken zijn teruggevonden. Maar bij deze roof vind ik het dus heel intrigerend... dat dus nog steeds, bijna 40 jaar later... niemand weet wat daar gebeurd is.
0: Nee, bizar is dat, hè?
1: Ja.
0: Ja, het is heel gek. Nooit als ze teruggevonden. Dan komen we bij een tweede punt. Je bent natuurlijk niet voor niks gaan schrijven over Rembrandt van Rijn. Want jij heet Meike van Rijn.
1: Ja.
0: En iedereen wil dan meteen weten... ben je een verre afstammeling van de schilder?
1: Niet van Rembrandt zelf, maar van een oudere broer van hem.
0: Aha.
1: Dus Rembrandt had twee kinderen. En daar is eigenlijk de Rembrandt-bloedlijn is begin 1700 al gestopt. Want zijn kinderen, zijn zoon heeft een dochter gekregen. Die heeft nooit kinderen gekregen. Mm-hmm. En zijn dochter heeft twee kinderen gekregen. Maar die zijn allebei in de puberteit overleden.
0: Okay.
1: Dus de Rembrandt-bloedlijn is begin 1700 al gestopt.
0: Ja.
1: Maar hij had zes broers en zussen.
0: Zes broers en zussen?
1: Ja.
0: En van welke broer of zus, broer dus, ben jij de afstammeling?
1: Van Adriaan.
0: En was dat ook een beetje handige schilder?
1: Nee, dat was een molenaar. Dus de vader van Rembrandt was molenaar. Mm-hmm. En Rembrandt is eigenlijk de enige uit dat gezin... die is weggegaan uit Leiden en een opleiding is gaan doen... in een hele andere richting.
0: Mm-hmm.
1: En de rest van het gezin, in ieder geval de zoons... hebben later het molenaarsbedrijf van de vader overgenomen.
0: Oké, en is dat van molenaar op molenaar gegaan? Kun jij de molenaarsfamilie... zeg maar heel lang volgen. Want ik weet niet, ben je ook molenaarsdochter?
1: Ik heb ook een molen. Nee, dat weet ik eigenlijk niet waar dat gestopt is.
0: Hmm.
1: Ik denk, in die tijd was natuurlijk dat was gewoon ook een beroep wat echt.
0: Werd veel gedaan natuurlijk.
1: Ja, dus ik kan me voorstellen dat dat lang in de familie is geweest, maar dat weet ik eigenlijk niet.
0: Jij komt niet uit wat voor gezin kom jij? Wat doet je vader, wat doet je moeder?
1: Ja, het is allebei met pensioen inmiddels. Mijn vader was docent Engels.
0: Ja.
1: En mijn moeder werkte bij een fysiotherapeut.
0: Oh, oké, nu begrijp ik waarom jij in Engeland bent gaan studeren. Jouw vader vond dat natuurlijk hartstikke leuk.
1: Dat is niet eens echt vanuit mijn vader gekomen.
0: Oh.
1: Dat is, Nee, niet specifiek. Het is, begin ik nu ineens over na te denken. Ik denk, zit daar een lijntje?
0: Maar niet.
1: Nee. Ik denk dat het meer de toneel en het Shakespeare dat me getrokken heeft... dan specifiek de Engelse taal.
0: Oh, oké, het is niet zo dat jouw vader als docent Engels... jou al op jonge leeftijd Shakespeare gaf.
1: Als bedtijd verhaaltje.
0: Ja,
1: nee, niet zo erg.
0: Oké. Kun jij een beetje schilderen? Dat is dan de volgende vraag. Kijken of er toch nog iets van degene van Rembrandt in je zit.
1: Nee, ik vrees het niet.
0: Oké. Nou, dan hebben we die lijn gehad. Dus wel familie, maar dan van de broer van Rembrandt. Goed, dan komen we bij het Rembrandt mysterie. Wat is het mysterie?
1: Het mysterie is... het begint bij dat het Rijksmuseum... organiseert een tentoonstelling over het leven van Saskia Uilenburg. Dat was de eerste vrouw van Rembrandt van Rijn.
0: Mm-hmm.
1: En zij kwam uit een welvarende familie. Zij was ook rijker dan Rembrandt. En zij had, er zijn verschillende portretten van haar die Rembrandt geschilderd heeft, waar zij juwelen draagt.
0: Aha.
1: En mijn fictieverhaallijn is dat het Rijksmuseum een tentoonstelling over haar organiseert en toestemming heeft gekregen van andere musea die een van de juwelensets in hun bezit hebben, mm-hmm, om die te lenen voor de tentoonstelling.
0: Aha.
1: Tijdens transport naar Amsterdam worden ze gestolen.
0: Kijk, dat is het mysterie.
1: Ja.
0: Ze moeten terug natuurlijk. Ja. Voordat we straks gaan verder praten, gaan we luisteren naar een lied van, moet ik even kijken hoor, Marloes Lazal, dat heet Daar waar de vogels wonen. Maar je hebt ervoor gekozen om de vrouwen van Rembrandt extra in het zonnetje te zetten. En waarom dat is, dat ga je zo vertellen.

0: Marloes Lazal, daar waar de vogels wonen. Zij heeft heel veel Argentijnse liedjes in het Nederlands omgezet. En daar zingt ze dan. Die zingt ze dan in het Nederlands. Maar goed, dit geheel terzijde. We praten met Meike van Rijn over het Rembrandt-mysterie. Een boek dat een roof behandelt van juwelen. Die ooit gedragen zijn door de vrouwen van Rembrandt. En in jouw boek besteed je extra aandacht aan die drie vrouwen van Rembrandt die een belangrijke rol speelden in zijn leven. Zijn eerste vrouw, Saskia Uilenburg, zei je net al, die was eigenlijk van veel te goede kom af voor zijn arme sloeber als Rembrandt. Hoe heeft hij haar aan de haak geslagen?
1: Dat weten we niet precies. Dus dat is ergens ook een invulling van mij als auteur. Mm-hmm. Maar we weten dat ze uiteindelijk getrouwd zijn.
0: Ja.
1: En de kans is groot dat haar familie in eerste instantie zoiets had van, hè, maar hij komt uit een molenaarsfamilie. Dat lijkt ons niet zo verstandig.
0: Mm-hmm.
1: En dat zij dus gewoon heeft gezegd, ja, maar dit is de man waar ik van hou.
0: Ja.
1: Met hem wil ik trouwen. En hij was natuurlijk al wel in opkomst als groot schilder.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, hij was niet zo welvarend als zij.
0: Nee, was het een beetje een vlierenfluiter, die Rembrandt?
1: Ik weet het niet precies. Ik denk wel oprecht dat de vrouwen die hij in zijn leven heeft gehad, een zekere Saskia, ik denk dat Saskia de liefde van zijn leven was.
0: Mm-hmm.
1: Ook als we kijken naar hoe vaak hij haar geschilderd heeft.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, ik denk, en hè, na haar dood, mm-hmm, heeft hij wel nog liefde gevonden. Maar ik denk dat zij was zijn muze.
0: Zijn muze, echt. Ja. Ja. Een muze met heel veel drama. Want ik denk, ja, als je jouw boek leest, dan is het eigenlijk een aaneenschakeling van, ja, mogen we doodgeboren kindjes, miskramen, kinderen die op jonge leeftijd sterven. Dat moet een tranendal geweest zijn.
1: Ja, dat denk ik dus ook. En dat weten we natuurlijk niet. Dus ik omschrijf de feiten vanuit haar leven, dingen die we weten.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik geef wel invulling aan hoe dat voor haar geweest moet zijn. Want in die tijd was het normaal dat vrouwen 10 kinderen kregen en dat de helft ervan dood ging.
0: Mm-hmm.
1: En ik kan me dus niet voorstellen dat dat niet ook iets met ze deed.
0: Ja.
1: En ik denk dat ze toenertijd een houvast hadden aan het geloof van, hé, je kind is nu bij God.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik wilde ook een spotlightje zetten op wat dat met haar deed. Want ik kan me niet voorstellen dat niet iets met haar deed.
0: Nee, dat kan me ook voorstellen. Uiteindelijk wordt er een zoon geboren, Titus, die in leven blijft.
1: Ja.
0: Dat moet een openbaring zijn geweest voor ze, een feest.
1: Ja, een heel groot geluk. Dat geluk mocht niet lang duren, want toen ging Saskia zelf dood.
0: Ja, dat verzin je toch niet? Ik bedoel, je kunt het drama verzinnen, maar het drama is al gewoon in werkelijkheid gebeurd.
1: Ja.
0: Ja. Dus Saskia dood.
1: Ja.
0: Ja, hoe reageerde Rembrandt daarop? Want dat komt enigszins ook wel naar voren in jouw boek.
1: Zij is overleden in hetzelfde jaar dat Rembrandt met de nachtwacht bezig was.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik kan me voor, en nogmaals, dit is weer invulling. We weten, mm-hmm, hij hield niet een dagboek of zo bij.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik kan me voorstellen dat hij zich volledig op zijn werk heeft gestort om, mm-hmm, maar niet met zijn verdriet bezig te zijn.
0: Ja, en ondertussen, hoe ging het met die Titus? Want ja, Titus die was er. Saskia dood en iemand moet voor dat kind zorgen. En Rembrandt was druk met zijn nachtwacht.
1: Ja. Ja, daar kwam Geertje Dirks ten tonele. Dat was het kindermeisje.
0: Mm-hmm.
1: Zij is tijdens het ziekbed van Saskia aangenomen om voor Titus te zorgen.
0: Mm-hmm.
1: En zij heeft de eerste 7 jaar van zijn leven heeft zij de rol van zijn moeder op zich genomen.
0: Ja, we duiken straks verder in het leven van Geertje Dirks. En er komt nog een mevrouw Straalhalen voorbij, Hendrikje Stoffels. Daarover gaan we ook uitgebreid praten. Nu we het over de nachtwacht hebben. Er is ook een Nederlandse muziekgroep die heet De Nachtwacht. En die hebben een enorme liefde voor gitaren. En daarom hebben ze een lied geschreven en dat heet Cederhout.

0: groep heet De Nachtwacht, het lied heet Cederhout. En we praten verder met Meike van Rijn over het Rembrandt-mysterie, waarin de drie vrouwen van Rembrandt een prominente plaats innemen. We zijn aangekomen bij Geertje Dirks. Zij was eigenlijk het kindermeisje, zij moest voor Titus zorgen. En ondertussen kregen die twee wat, Rembrandt en Geertje.
1: Ja.
0: Hoe lang duurde dat?
1: Dat heeft, ik denk dat het in het jaar na Saskia's overlijden is ontstaan.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben een relatie gekregen. En Rembrandt bleef haar in die tijd maar beloven dat hij op een dag met haar zou gaan trouwen.
0: Mm-hmm.
1: En om die belofte kracht bij te staan, heeft hij haar een aantal juwelen van Saskia gegeven.
0: Mm-hmm.
1: Waaronder een ring. Zo van, ja. Nou, hè, hier is vast de ring en we gaan nog wel een keer trouwen. Maar Rembrandt wist heel goed dat hij niet met haar kon trouwen, omdat Saskia op haar sterfbed haar testament aan had laten passen.
0: Oh.
1: Daarin heeft ze gezegd, en ik denk dat dit op aandringen van haar familie was. Rembrandt had namelijk nogal een gat in zijn hand. Hij kon niet zo goed met geld omgaan. Dus Saskia heeft haar testament aangepast dat haar gehele erfenis naar Titus zou gaan.
0: Aha.
1: Rembrandt zou niks krijgen. Hij had het vruchtgebruik van de erfenis. Dus hij mocht in het huis blijven wonen en gebruik maken van alle spullen totdat Titus volwassen zou zijn.
0: Ja.
1: Maar niks ging naar hem.
0: Aha.
1: En als hij opnieuw zou hertrouwen, zou Titus de helft van zijn erfenis af moeten staan aan de familie van Saskia.
0: Ah.
1: Dus Rembrandt wist, als ik opnieuw trouw, dan is mijn zoon de helft van zijn erfenis kwijt.
0: Dus dat is de reden dat hij niet met Geertje ging trouwen?
1: Ja.
0: Ja, oké, dat zat erachter.
1: Ja.
0: Ja, maar Geertje, die wilde dat wel.
1: Ja, zeker wilde Geertje dat. En ik denk ook dat zij in de jaren zo van Titus is gaan houden.
0: Mm-hmm.
1: Alsof het haar eigen kind was. Ze had zelf geen kinderen. En ze heeft Titus op een gegeven moment in haar testament op laten nemen als haar enige erfgenaam.
0: Kun je nagaan.
1: Dus ik denk ergens dat Rembrandt best wel slim en slinks was. Want die dacht, ik kan haar deze juwelen geven. Want als zij doodgaat, komt het via mijn zoon weer terug in de Van Rijn-familie.
0: Kijk, jongen. Ja, dat was sowieso wel een slinkse gast, die Rembrandt. Want terwijl hij nog met Geertje was, begon hij ook alweer een verhouding met Hendrikje.
1: Ja, dus Hendrikje werd 7 jaar na dat Geertje in huizen van Rijn kwam, aangenomen als de nieuwe huishoudster. En daar heeft hij uiteindelijk ook een relatie mee gekregen.
0: Jeetje. Ja, de schuins marcheerde dus eigenlijk Rembrandt.
1: Ja.
0: Maar ja, hoe is het afgelopen met Geertje? Want werd hij zomaar terzijde geschoven? Ik heb nu een huishoudster.
1: Ja.
0: Jij gaat eruit.
1: Ja, dat is een best wel triest verhaal. Dus Rembrandt werd verliefd op Hendrikje. En het was bij Geertje van, nou, bedankt voor alles. Maar
0: goed eens. Okay.
1: En dit vind ik het toffe aan het verhaal. Dit is mid 1600.
0: Mm-hmm.
1: Geertje heeft hem voor het gerecht gesleept.
0: Kijk.
1: Zij heeft gezegd, deze man bleef maar beloven dat hij met mij zou trouwen.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil geld zien.
0: Ja. En?
1: Nou, dat is een hele rechtszaak geworden. Want Rembrandt had in eerste instantie, wilde hij haar een jaarlijkse toelage geven, mm-hmm, van 60 gulden. Dat had hij niet hoeven doen, want ze was natuurlijk eigenlijk maar het kindermeisje.
0: Ah, ja.
1: Dus ik denk dat Rembrandt op zijn manier wel om haar gaf en haar, mm-hmm, ook wilde helpen. Maar ik denk ook dat Geertje heel erg gekwetst was, dat ze aan de kant was geschoven voor een andere vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Dus zij bleef maar meer geld eisen. En dat is een hele rechtszaak geworden. Maar die rechtszaak kost natuurlijk ook geld.
0: Ja.
1: En toen heeft zij op een gegeven moment een aantal van de juwelen van Saskia verpacht.
0: Aha.
1: En toen is Rembrandt in de stress geschoten, want die dacht, dit is onderdeel van de erfenis van mijn zoon. En als de familie van Saskia hierachter komt, dan ben ik de zaak. Dus toen heeft hij erop laten sluiten in een tuchthuis in Gouda.
0: Dat kon?
1: Ja, dat kon.
0: Wat een verhaal.
1: Ja.
0: En hoe is het tussen Hendrikje en Rembrandt verder gelopen?
1: Die hebben dus uiteindelijk een relatie gekregen. Die zijn ook de rest van hun leven bij elkaar gebleven. Die hebben uiteindelijk nog een dochter gekregen. Maar dat is ook nog een heel ding geweest. Want Rembrandt kon dus niet met Hendrikje trouwen door het testament van Saskia.
0: Ja.
1: Maar zij raakte wel in verwachting.
0: Aha.
1: Dus toen moest zij, uiteraard de vrouw, moest voor de kerkenraad verschijnen, want zij leefde in zonde met Rembrandt. En Rembrandt heeft toen de situatie over het testament van zijn eerste vrouw uitgelegd. En toen heeft de kerk, die natuurlijk in die tijd heel machtig was, toestemming gegeven dat ze hun dochter mocht dopen. Dus zij mocht wel de achternaam van haar vader aannemen, Cornelia van Rijn.
0: Mm-hmm.
1: Zodat zij niet als bastaard door het leven hoefde.
0: Joh, wat een gedoe allemaal in die tijd, zeg. Nou, tot zover de vrouwen van Rembrandt. Straks gaan we het hebben over twee andere vrouwen. Dat zijn namelijk de twee detectives uit jouw boek. En die spelen in het heden. Dat is een heel ander verhaal. Daar gaan we het zo over hebben, na Blackbird.

0: Blackbird was dat. En ja, dat laten we natuurlijk horen, omdat het vandaag Dierendag is. Allemaal titels met een verwijzing naar dieren, mensen. Het nummer heette overigens The Eyes of a Lion. Dubbel dier dus eigenlijk. Goed, we hebben het met de schrijver van het boek Het Rembrandt-mysterie, Meike van Rijn, over de vrouwen van Rembrandt gehad. Nu komen we bij de vrouwen die het mysterie moeten oplossen. Dat zijn twee detectives die op zoek moeten naar die gestolen juwelen. Wat zijn dat voor vrouwen?
1: Dat zijn de Nederlandse Sarah Visser en de Britse Fiona Philly.
0: Dus eigenlijk twee delen van jouw leven.
1: Ja, ja, die daar samenkomen.
0: Ja, mooi. Op wie heb je het gebaseerd? Op wie lijk jij het meest? Want het zijn twee verschillende types. Zet ze eerst maar even neer.
1: Ja, ze zijn heel echt tegenpolen van elkaar. Sarah Visser is een regisseur die overal lak aan heeft. Alles op haar eigen manier doet. Het liefst ook gewoon alleen alles doet. Mm-hmm. Constant de wapen trekt. Improviseeracties. En Fiona is veel meer zo van, nou, we doen het via de regels. Ja. En ook een veel vriendelijkere aanpak. Mm-hmm. Dus waar Sarah snel druk zal zetten op verdachten, heeft Fiona daar een veel menselijkere aanpak.
0: Okay.
1: Dus daarin verschillen zij heel erg. En dat botst ook enorm in het begin. Het heeft echt wel even tijd nodig voordat zij hun draai vinden in de samenwerking. Mm-hmm. En ja, waar zijn ze op gebaseerd? Ik denk dat Fiona misschien innerlijk wat meer op mij lijkt. En daarom vind ik Sarah dus heel erg leuk. Dus mocht hier ooit een film van komen, zou ik ook heel graag Sarah willen spelen.
0: Dan kun je lekker even uit de band springen.
1: Ja, die zoekt echt de randjes op en stapt daar af en toe denderend overheen.
0: Ja. En die twee moeten samenwerken en die moeten op zoek naar de oplossing, zeg maar. Het grappige is, ze krijgen daarbij ook te maken met een conservator van het Rijksmuseum. En als ik die naam van die man lees, dan denk ik, dat lijkt heel erg op de echte. Zo'n man die ook bij het Rijksmuseum werkt. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Hij is gebaseerd op Friso Lammertsen. Friso Lammertsen is een conservator bij het Rijksmuseum. Mm-hmm. En met hem heb ik in de afgelopen jaren ook veel contact gehad. En hij heeft mij geholpen met alle feiten uit de geschiedenis op een rijtje te zetten. Ik had al wel tegen hem gezegd van, er zit een personage in. En het is een knipoog naar jou.
0: Ja, want hij heet in jouw boek Lammert.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel bijzonder. Ja, goed, dat zijn maar van die leuke details die je dan in zo'n boek kunt verstoppen, toch?
1: Ja.
0: Ja. Die twee detectives, die gaan dus op zoek. Iedereen wil natuurlijk weten waar die gestolen juwelen zijn. En daarmee bezoeken ze ook diverse musea. Ben jij zelf ook al die musea afgegaan om daar eens even rond te neuzen?
1: Ja, het speelt zich af in het Rijksmuseum, in het Louvre in Parijs en in het Brits Museum in Londen. Mm-hmm. En ik ben daar inderdaad ook voor onderzoek geweest. En daar hangen ook een aantal Rembrandts. Mm-hmm. En natuurlijk om de sfeer neer te zetten van hoe ziet zo'n museum eruit. Er is vorig jaar in het Louvre, als mensen dat nog herinneren, een roof geweest. En toen zat ik natuurlijk vol in mijn schrijfproces.
0: Ja.
1: Dus toen dacht ik, ja, hier moet ik wel wat mee.
0: Ja.
1: Want een van mijn fictie-juwelensets, die hangt ook in het Louvre.
0: Aha, dat heeft er. En jij moest natuurlijk bij die musea gaan vragen van, hoe doen jullie dat met de beveiliging?
1: Ja.
0: Nou kan ik me voorstellen dat ze dat niet aan een schrijver gaan vertellen.
1: Nee, daar kreeg ik ook niet enorm veel informatie over los. Wat ook heel logisch is.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb wel wat informatie gekregen hoe bijvoorbeeld transporten in zijn werk gaan. Maar dat heb ik voornamelijk zelf in moeten vullen, omdat logischerwijs ze daar niet te veel over mogen vertellen.
0: Nee, maar je hebt het wel heel gedetailleerd beschreven hoe dingen werken met vingerafdrukken en herkenning en toestanden. Dat is geen sinecure om iets te kunnen stelen. Dus het is. Of bruut geweld moet je tegenwoordig gebruiken. Of je moet wel een hele enorme whizkid zijn, toch?
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja, er kan natuurlijk tegenwoordig zoveel qua beveiliging.
0: Ja.
1: En toch gebeurt het dus nog steeds dat er gewoon kunstroven worden gepleegd.
0: Ja. Weet je, überhaupt, want Rembrandt heeft natuurlijk heel veel schilderijen gemaakt waarop juwelen te zien zijn. Hebben die juwelen allemaal echt bestaan? Of is dat gewoon, heeft hij dat bedacht?
1: Ik denk, dat weten we niet zeker. Ik denk, weten dat Saskia uit een welvarende familie kwam. Zij zal een ris aan sieraden hebben gehad. Mm-hmm. En als je schilderijen van Saskia en Hendrikje naast elkaar zet, dan draagt Hendrikje daar ook sieraden die Saskia ook gedragen heeft. Maar het is wel, het is niet. Dus mijn fictieverhaallijn is dat die juwelen nog echt bestaan. Mm-hmm. Dat heb ik natuurlijk wel uitgezocht. Het is niet dat die nog ergens in een museum hangen. Die zijn waarschijnlijk door de jaren heen uit elkaar gehaald, verkocht. Ja. Maar ze hebben echt bestaan.
0: Ja. De tijd noopt ons enigszins af te gaan ronden. Nu kan ik me voorstellen, als je Meike van Rijn heet en je hebt dat Rembrandt-mysterie geschreven, dat het even zoeken is naar je volgende boek. Want ja, ik denk dat er wel weer een plannetje ligt, toch?
1: Er zijn al wat ideeën op papier gezet. Ja. Ja,
0: en blijf je dan in dezelfde sfeer?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Oh, okay.
1: Dus we hebben natuurlijk twee regisseurs die ik mee kan nemen naar een nieuwe zaak.
0: Okay. Nou, die twee regisseurs, Sarah en Fiona, die zien we dan terug in een volgend boek van jou. Voorlopig hebben we Meike van Rijn met het Rembrandt-mysterie dat overal in de winkel ligt. Het is uitgegeven door Xander met een X uitgevers. En is overal te krijgen. Ik vond het heel leuk dat je er was. Maar ik moet door, want we hebben ook nog een vergeetmeliedje.
2: NH. Tekst en uitleg.
3: Het vergeetmeliedje.
0: Ja,
4: vergeetmeliedje.
0: Ja, ik vergeet dus altijd dat er nog een keer vergeetmeliedje gezegd wordt. Maar goed, dat moet ik dus voortaan niet meer vergeten. Het vergeetmeliedje van deze week, dat is van Hans Vet uit Wormer. En die wil heel graag Urta Kit horen met Uska Daza. En waarom? Omdat zijn moeder er zo van hield. Nou, ik vind dat dus een hele goede reden.

0: Dat was Urta Kit, maar dan op z'n Turks, Uskadara. Mooi gezongen, mooi verhaaltje erbij verteld. Speciaal dus voor Hans Vet uit Wormer, omdat zijn moeder dat zo mooi vond. Heb je zelf een vergeten liedje, dan kun je dat doorgeven op 088-850-5152 via de app. Maar je kunt ook mailen naar tekst-en-uitleg@nhradio.nl. Ik heb er alweer 3 binnengekregen, maar er kunnen er nog wel een paar bij hoor. Want we bouwen dat op en dan uiteindelijk gaan we ze draaien. Alleen ja, we weten nooit precies wanneer. Het moet net ook een beetje uitkomen allemaal. Goed, wat ga je de rest van de dag doen, Meike van Rijn? Schrijven?
1: Nee, vandaag even lekker zondag. En ik ga straks naar familie. En nou, volgens mij kwam het zonnetje net door toen ik aankwam. Dus lekkere zondagmiddag.
0: Ja, en dat vroeg ik me nog af. Wat is jouw favoriete Rembrandt eigenlijk? Want moet je niet de nachtweg zeggen natuurlijk. Maar...
1: Nee. Nou ja, ik ben natuurlijk in mijn onderzoek voor het boek best wel veel naar de portretten van zijn vrouwen.
0: Ja.
1: En dan vind ik de Flora, die dus ook een grote rol speelt in mijn verhaal, een hele mooie. Het is een portret van Saskia, mm-hmm. Waar ze een bloemetje in haar hand heeft.
0: Ja.
1: En waar ze ook een aantal van de juwelen sets draagt.
0: Ah, en waar hangt dat?
1: Dat hangt in Dresden, in Duitsland.
0: Oh. Nou, dat is leuk toch? Dan kun je af en toe nog een leuk reisje maken. Ja. Goed om te weten in Dresden. Nou, als je dus in Dresden bent of je wil naar Dresden, kijk even naar de Flora. Dankjewel, ik wens je nog een hele fijne zondag. Ik vertel nog 1 keer waar het boek te koop is. Dat is in iedere boekwinkel en het is uitgegeven door Xander Uitgevers. Meike van Rijn, het Rembrandt Mysterie. Straks, na 12, is Ron Kars hier. Met adres onbekend. En die gaat weer op zoek naar allerlei mensen die verdwenen zijn. Of op de een of andere manier weer in contact willen komen. Met bijvoorbeeld oude liefdes of oude vrienden. En volgende

0: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
1: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant!
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ik ben Marene uit Middenbeemster.
9: Ik ben Ali uit Amsterdam.
10: Ik ben Dick uit Noord-Schorl.
11: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
12: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
13: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Twaalf uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving, vanwege het dierenwelzijn, niet thuis hoort in Nederland. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit ook in Nederland kan. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Verreur. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd. Het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en is er ook geen olie gelekt. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat en toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en daar behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping bij het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat er 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn, is op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken. Het blijft droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust. En landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De A9, Diemen Alkmaar, is in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart. Dit gaat voorlopig ook nog wel even duren. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken.

0: Donkere. Die wordt op dit moment geborgen. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein is dat gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is een uittip.
2: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
1: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
13: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
14: Adres onbekend.
15: Met Roel Kas.

0: onbekend.
1: Goedemiddag allemaal. Dank u beleefd. Dit zou wel weer eens een adres onbekend kunnen worden waar je helemaal bij moet zijn. We delen hem graag met je. Dus zet de bel af, hou de visite buiten de deur en blijf dichtbij. Wij gaan meteen wel bellen over iets dat bleef liggen.
2: Vorige week.
1: Gesine Swiers was aan het eind van de basisschool voor het eerst verliefd op de juf, op Sjanne van Guldener.
3: De hang naar de meisjes was er natuurlijk wel. Ja, dus het begon en ja, en dat sprak je ook niet over. Je kwam er niet meer naar voren, nou, ik ben verliefd op de juf.
1: Nou, wat hij wel deed, hij wachtte 's middags totdat ze om 3:30 de school verliet en hij fietste mee richting Coevorde.
3: En vorig jaar hebben wij een reunie gehad. En toen hoorde ik nog van een paar jongens dat zij verliefd waren op juffrouw van Guldener.
1: Anne, en toen?
4: Ja, als het goed is, zit Gesine op dit moment in de trein vanuit Meppel. En er wacht hem een kleine verrassing. Dus laten we hem er maar even bij halen.
3: Met Gesine Swiers.
1: Met Ron Kas, adres onbekend. Hallo.
3: Goedemorgen, meneer Kas.
1: Waar bent u nu?
3: Ik zit in de trein, vlak voor Zwolle. Ik moet er straks uit, maar nou ja, ik heb alle tijd.
1: Oké. Okay. Nou ja, wij niet, want wij gaan adres onbekend maken. Maar we hebben een nieuwtje voor u.
4: Ja, Gesine, we hebben namelijk nog iemand aan de telefoon. Ze heet Lette Mieke Mulder. En zij is niemand minder dan de dochter van juf Sjanne.
5: Oké. Okay.
6: Hallo, Gesine. Lette
3: Hallo.
6: Mieke hier.
3: Ja.
1: Wat heeft het te betekenen dat we jou aan de telefoon hebben en niet juf Sjaan? Leeft ze toch nog wel?
6: Ja, zeker. Mijn moeder is bijna 90.
3: En, ja, 30 november is ze jarig dus.
6: Nou, hè? Dat weet ik.
3: Ja. Wow.
6: En ze is niet zelf aan de telefoon omdat ze wil heel graag eens met Gesine spreken. Dus dat ja. Zeker. Dus het is helemaal niet bovendien dingetje dat zij in het verleden ook altijd naar adres onbekend heeft geluisterd.
1: Mooi.
6: Met heel veel plezier. Dus dat is zeker het punt niet. Maar het, ja, voor haar is dat wel een beetje net een brug te ver om op de radio te verschijnen.
1: Ja,
3: ja oké. Okay.
1: Herken je dit, Lette Mieke, dat je moeder wordt neergezet als zo'n lieve, knappe vrouw?
6: Ja, nou ja, ik vind haar natuurlijk. Ik ben misschien enigszins bevooroordeeld. Maar ik ja. vind haar een fantastische vrouw. Een lieve vrouw. En het is nog steeds een mooie verschijning ook. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. En zeker, ja, ze zou dat nooit zo hebben verteld. Dus ik vind het ook heel erg leuk om te horen. Als dochter, maar ook gewoon als mens.
3: Ja, ja. Ja, want ik heb ook medeklasgenoten. Die waren ook altijd, nu ook eigenlijk, dat een lieve juf was.
1: Gesines, voordat jij uitstapt zometeen op station Zwolle.
3: Ja, ik sta al op het perron hoor.
1: Oh, nou, je kunt wel natuurlijk alvast de groeten doen aan je favoriete juf.
3: Ja, nou, ik ben zeer verrast dat zo ook. Dat ze nog leeft eigenlijk en dat we nog contact met haar kunnen krijgen. Hartelijk dank en doe haar de groeten.
6: Ja, ik ga zeker de groeten doen, Gesine. Dank je wel.

0: Het is gelukkig weer zondag met Adres Onbekend en Hall & Oates, Kiss on My List.
1: Griezelig noemt Henny deze poging om zijn oude geliefde Jacqueline Leeuwenstein uit Weesp nog eens aan te gaan. En waarom griezelig? Nou, dat ligt niet zozeer aan haar als wel aan de omstandigheden. Hij was in de jaren 80 getrouwd en werd als kapitein op een riviercruiseschip verliefd op Jacqueline aan boord. In meerdere opzichten een spannende tijd. Uiteindelijk liet hij haar varen. Zelf is hij nog aan boord.
0: Dat is toch ook wat, Henny Lienberg. Je bent 78 jaar oud en nog altijd kapitein?
2: Ja, nog steeds.
0: Hoe hou je het vol?
2: Omdat het meer hobby is als werk eigenlijk.
0: Ja, en dan ben je altijd aan boord, zit je altijd aan dat schip. Gaan je gedachten dan nog willekeurig of onwillekeurig naar Jacqueline Leeuwenstein?
2: Ja, dat gaat nog wel steeds terug. En dat heb eigenlijk twee redenen. Ten eerste omdat mijn zoon en mijn vrouw 6, 7 jaar geleden overleden zijn.
1: Allebei.
2: En ik onder mijn familie en kennissen dat ook steeds regelmatig zien natuurlijk. En ten tweede de reden dat ik haar 45 jaar toch niet vergeten ben.
0: Zij stapte dus aan boord bij jou in het jaar 1981. Wat kwam ze doen?
2: Zij was stewardess op dat schip met meerdere. En dat hield in het restaurantwerk en in de bar en dat soort dingen.
0: En jij was al getrouwd?
2: Ik was al getrouwd, ja.
0: Had al een zoon?
2: 1 zoon, ja.
0: Een nieuw huis?
2: Ook dat nog.
0: En je zegt net, die zijn er niet meer.
2: Nee.
0: Werd jij, ondanks deze familieband, verliefd op Jacqueline?
2: Dat kwam eigenlijk van twee kanten, denk ik. En ja, je zit toch vrij nauw op zo'n schip samen, een paar maanden. En zo is dat eigenlijk gekomen.
0: Heb je je geprobeerd te verzetten tegen dat gevoel? Want handig lijkt het me niet.
2: Het is zeker niet handig, alleen ja, tegen de liefde verzetten. Dat is ook lastig, wat ik gemerkt heb.
0: Zeg je toch ook lachend?
2: Ja.
0: Ja. Wat zag je in Jacqueline Leeuwenstein?
2: Ja, het was gewoon een hele mooie vrouw en... Ja, ik denk dezelfde interesses en dat je het goed met elkaar kon vinden en al dat soort dingen bij elkaar, denk ik.
0: En was het snel, hoe zul je dat zeggen, aan tussen jullie twee?
2: Ja, dat mag ik wel zeggen, ja. Ja.
0: En zij was alleen of had zij ook iemand?
2: Nee, zij was alleen.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dan ben je dus met haar een aantal maanden op een schip. Hoe ging dat dan als je dat schip afkwam? Ging je dan ook samen...
2: Nou ja, dat schip maakte reizen van Amsterdam naar Basel. En om de 2 weken was je weer terug in Amsterdam. Dan ging je een dag, 1,5 naar huis. Maar ja, op den duur wordt het natuurlijk merkbaar als je zulke soort dingen doet thuis. En dat is niet leuk. Ik heb dat ook niet echt. Ik ben er ook niet trots op. Ik heb het ook niet echt chic afgeregeld met Jacqueline toen. Maar ja, het leven gaat wel verder en dan gaan de jaren eroverheen. Toen heb ik weer 20 jaar op de Donau gevaren, nog verder weg van huis. En...
0: Ja, en nu is alles zoals het nu is.
2: En nu zijn we 45 jaar verder.
0: Zo is het ook. Wat is het moment dat je het aan je vrouw verteld hebt?
2: Ja, ik denk dat dat vrij snel merkbaar was na 2, 3 maanden.
0: En wat zei ze tegen jou? Nooit meer die boot op jij?
2: Nou, die was ook niet echt amused natuurlijk van dat gebeuren, nee.
0: Maar wilden ze wel bij je blijven toen nog?
2: Ja, daar is ook wel langdurig over gepraat natuurlijk. En er zijn ook wel wat toestanden overheen gegaan. Ja, allemaal niet erg makkelijk. En dat zeg ik, heb het ook niet erg netjes gedaan allemaal. Het is allemaal mijn schuld, dus...
0: Ja, je neemt het helemaal op je.
2: Ja.
0: Maar wel na 45 jaar.
2: Na 45 jaar nog steeds, ja.
0: En wat dreef je om uiteindelijk toch Jacqueline los te laten?
2: Wat dreef mij om haar te zoeken?
0: Nee, om haar los te laten.
2: Ah, zo, ja. Omdat ik bang was dat als ik zou gaan varen en zij zou gaan vliegen... dat je elkaar ook weer uit het oog verliest.
0: Want zij ging vliegen.
2: En het verliefd zijn en het verstand en de liefde... dat ligt vlak bij elkaar natuurlijk. Dus ook tegenover mijn vrouw was het niet erg eerlijk. En dan moet je ook een keuze maken.
0: Was je ook bang om alles te verliezen?
2: Daar was ik heel bang voor, ja.
0: En je zegt het tussen neus en lippen door. Maar Jacqueline is gaan vliegen?
2: Die ging vliegen toen bij de KLM. Cityhoppers, weet ik. En, ik kwam zelf ook nog wel eens op Schiphol natuurlijk hier en daarheen vliegen. Keek je nog eens in het rond, maar...
0: Zag je er nooit meer?
2: Ik ben ook nog wel eens in Weesp terug geweest om te kijken waar zij woonde. Maar ook niet het lef gehad. Ja, nu uiteindelijk voor half Nederland wel, maar...
0: Ja, toen niet echt. Ben je altijd met je vrouw gebleven daarna?
2: Ja.
0: Oké, we zoeken vandaag Jacqueline Leeuwenstein.

0: Sam en Dave. Hebben die ook nog een achternaam? Ja hoor, dat was Sam Moore en Dave Prater. Kapitein Hendrik, noem hem nu maar even, telt zijn knopen. Een heel seizoen dartelde hij aan boord van het riviercruiseschip om Jacqueline Lebenstein heen. 140 passagiers aan boord, 40 bemanningsleden. Zij werkte in de hotelservice. Het was 1981-82. Zij ging van boord, ging vliegen en hij maakte het uit. Was dat achteraf gezien een goede beslissing?
1: Dat is lastig te zeggen, dat weet je nooit achteraf natuurlijk. Je blijft die mooie tijd wel een beetje zien toen, maar ja, je gaat ook realistisch ernaar kijken, denk ik.
0: Kreeg je ook nog wel...
1: En ik had een zoon en een...
0: Had je nog genoeg liefde voor je vrouw? En andersom?
1: Ja, dat denk ik ook wel, maar dat is ook moeilijk, vind ik.
0: Is dat altijd moeilijk gebleven?
1: Tijdelijk is dat wel moeilijk gebleven, ja.
0: En dan had je ook nog een... leeftijdsverschil, want jij was 33.
1: Ja.
0: Hoe oud was toen Jacqueline?
1: Ik denk dat ze 8 jaar jonger was of zo.
0: En wilde zij toen wel, toen jullie afscheid namen en zij iets anders ging doen, wilde ze wel verder in het leven met jou?
1: Ja. Ja, ik weet nog, toen we dat stopten, was ze erg boos op mij natuurlijk. Dat zal wel gedeeltelijk uit boosheid en uit liefde geweest zijn, dat weet ik niet. En ik was zelf natuurlijk erg boos op mijzelf, want ja, dat wilde je eigenlijk ook niet, dus...
0: En hoe groot werd dit? Want je zegt net, ze woonde in Weesp, een woonboot.
1: Ja.
0: Ben je ook wel eens bij haar familie
1: geweest?
0: Ik ben
1: daar ooit wel eens geweest, bij haar, op die woonboot. Die lag aan de Vechten in Weesp. En, ja.
0: Kende je haar ouders ook?
1: Haar moeder heb ik daar wel eens ontmoet. En haar moeder en haar vader, die werkt in de muziekbranche, wat ik weet, ook in Hilversum ergens.
0: Ja.
1: Orkesten of zoiets dergelijks.
0: En zoek je haar nog in Weesp?
1: Ik ben er later nog wel eens terug geweest en ik heb er nog wel eens langs gereden. Ik dacht wel, misschien ligt die ark hier nog wel. Maar ja, na 30 jaar is dat ook allemaal veranderd natuurlijk. Dus dat is moeilijk.
0: Maar ze woont er vast niet meer dan?
1: Ik denk het niet en ik had toen ook niet de moed om dat daar rond te vragen.
0: Nou, hebben wij wel hoor. We hebben zoekbrigade en we hebben
1: Anna. Daarom verbaast het mij ook al dat ik hier sta, want...
0: Ja. Ja, nou je hebt toch maar gedaan. De combinatie van moed. Heet Anne Groenman op 0800 30 300.
2: Ja, en ik zou zeggen, op naar Weesp. Wat kunnen we daar vinden over de familie Lebenstein van de Lange Muiderweg? Jacqueline die woonde daar in 1981 met haar ouders op een woonboot. Toch opvallend. Misschien herkennen mensen dat op 0800 30 30 300. Een van onze zoekbrigadeleden, dat is echt de koning van de telefoongidsen. Dus die is druk aan het spitten geweest in de gids van Weesp. Eind jaren 70, begin jaren 80. Lebenstein, allerlei varianten daarop. Maar hij vindt helemaal niks. Dus dat is wel echt gek. Hij heeft ook nog gezocht in Noordwijkerhout. Daar vindt hij ook geen Lebenstein, geen Jacqueline Lebenstein, geen ouders... Dus ja, het lijkt erop dat ze in ieder geval niet in de gids hebben gestaan. Dan heeft een ander lid van de zoekbrigade nog een suggestie. Zij zegt, zoek eens contact met Kees Pfeiffer. Hij is de secretaris van de historische vereniging Weesp. Misschien weet hij wel een ingang naar de familie Lebenstein. Dus we hebben deze Kees in ieder geval vast gemaild. En we hopen dat hij ons dan verder kan helpen. Dus ik zou zeggen, familie Lebenstein uit Weesp, meld je bij ons op 0800 30 30 300. Kan later Noordwijkerhout zijn, KLM. Nou ja... Kijken wat er gebeurt.

0: to Self. Douwe Bob, er kwamen weer veel verhalen binnen. Was jij daarbij op adresonbekend.nl?
1: Word ik gezocht?
0: Dit moeten mensen uit Kalenbergen weten. Dat ligt in de Weerribben, een nazaten van boer Egbert Tietema. We moeten aanleggen bij jullie. Voor Marian, die ons terugvoert naar haar opa, die in de oorlog politiek actief was. Hij moest onderduiken en kwam dus terecht bij deze boer Tietema. De oorlog is altijd in de familie reden gebleven om te zwijgen.
2: De enige herinnering die ik ooit heb gehad als klein meisje, dat ik met mijn vader aan het varen was en een oom van mij door de dwarsgracht in de Kalenberg. En toen vroeg hij aan mijn oom, kon je even stoppen met de boot? En dan moet je man even gedag zeggen. En daar heeft mijn vader ondergedoken gezeten.
3: Vaders vader, dus opa, kwam terecht in de onderduik bij boer Tietema. We weten ook waar in Kalenberg dat waarschijnlijk was. In de Portiekstraat. Daar moet ook een herinneringsbord hebben gestaan, maar dat is verdwenen. En het verhaal gaat dat er veel Joodse onderduikers waren bij boer Tietema, die volgens de herinnering dus Egbert heten.
0: Jullie worden om te beginnen uitgenodigd voor een etentje Kees Veerman en Peter Huveneers. En daarna wil Luc met jullie 60 jaar terug. Jullie woonden intern tussen de paters in Nijmegen. Jullie hadden veel aan elkaar, totdat vriend Luc door een auto werd geschept. Hij moest langdurig revalideren. En daarna besliste die paters dat hij niet meer paste tussen jullie. Hij moest van school gaan zonder afscheid.
3: Dat vraagt natuurlijk om een warm weerzien met deze twee jongens van het Dominicus College in Nijmegen. Ze zullen nu 70 zijn. Vriend Peter Huveneers had rossig haar en kwam van de boerderij in Sint-Tunis. En Kees Veerman, ja, laat zich al een beetje raden, komt uit Volendam.
0: De kans dat jij ons nu gaat bellen, geven we toe, is klein. Betty uit Aberdeen. Maar je omgeving, dat is kansrijker. Jarenlang had jij een relatie met Bram Kossen, totdat hij in 2006 jong overleed. Hij was nog maar 30. En zijn zus denkt nu aan jou, Betty. Jij kwam bij hem op Ameland. Hij voer bij bergingsbedrijf Smit Lloyd. Daar zagen jullie hem ook. En haar.
4: Mijn broer en Betty hadden als bijnaam binnen ons gezin. Mijn broer was een heel wit en Betty was een halfje wit. Dat betekent, mijn broer was groot en Betty was klein. Dus een heel wit en een halfje wit, zeiden wij altijd.
3: Ja, ja, bijzondere bijnaam. Maar dat kleine halfje wit, Betty zonder achternaam, die zoeken we dus. Ze werkte in Schotland, Aberdeen, bij de visafslag. En 20 jaar geleden nog was ze bij haar vriend Bram Kossen in Hollem, dus op Ameland. Ze hadden een relatie van 1980 tot 2006 en ze zal nu zelf 75 zijn. Kende iemand bij Brams werkgever Smit Lloyd haar misschien beter? Want een achternaam zou al enorm helpen.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Boudewijn de Groot, over zoon Jimmy, geschreven door Ruud Engelander. Er komt toch een verhaal binnen bij ons, en dat heeft ook met ons te maken. En we dachten, wat is dit nou? En daarna dachten we, nou, laten we het dan ook maar meteen oppakken.
1: Lucie zit een week geleden rustig te scrollen door haar Facebook-tijdlijn als er plotseling een foto voorbij komt van adres onbekend. Ik schrok me een hoedje en ik dacht, huh, dat lijk ik wel. Maar ik dacht dat ik het me verbeeldde en ik ben doorgescrolld. En toen weer terug naar de foto. Ik liet hem aan mijn man zien. En die zei ook dat ik er heel erg op leek. We zien absurd veel gelijkenissen. Het had zo een tweelingzus van me kunnen zijn.
0: Ja, Lucie Rutgers, wij kijken mee natuurlijk naar een foto van een vrouw die we bijna hebben gevonden, denk ik. Harry, die zocht vorige week zijn eerste grote liefde, Greetje Westerdiep. Het is een foto van haar, zij staat daarop. En daar staat nog iemand op. Wat dacht jij toen je deze foto zag?
2: Toen ik deze foto zag, dacht ik bij mezelf, dat ben ik. En dan triggert er iets in je van, hè, hoe kan dat nou? Dus ik ben eigenlijk doorgescrolld. Ik heb weer teruggescrolld. Ik dacht, nou, dat lijkt wel een tweelingzus van mij.
0: En dat gaat dus niet om die Greetje, dat gaat
2: het
0: om de vrouw.
2: Het gaat om die andere vrouw die naast Greetje staat.
0: En wat denk je daarbij? Denk je, dit is een zus van mij? Of denk je, nou, iedereen heeft wel een dubbelganger?
2: Nou, ik dacht in eerste instantie, iedereen heeft een lookalike. Maar zo'n lookalike, dat vond ik echt heel apart. Ik heb op een gegeven moment AI. En die zei dus op een gegeven moment van, het zijn twee, of het is gewoon hetzelfde persoon. Dus vandaar dat ik hier nu eigenlijk sta, dat ik eigenlijk wil weten of dat nou een zus van me is of familie van me is. Ik weet het niet.
0: Nee, en je man is er ook bij. Die zei ook, ja, ja, we hebben van alles zitten proberen. Ze hebben de foto's op elkaar gelegd, inderdaad AI toegepast.
2: Klopt.
0: En dan zegt AI, het is dezelfde persoon?
2: Ja.
0: Oeh. Ja,
2: dus
0: nou, dezelfde persoon is het niet.
2: Een...
0: Ja, want jij bent niet de vriendin van Greetje. Dat
2: nee,
0: weten we zeker.
2: Nee.
0: Zou het kunnen dat er iets gebeurd is in de familie?
2: Ja, ik zou het niet weten. Ik weet dat mijn moeder altijd heel afstandelijk was. Tegen mij. En niet tegen mijn zussen en mijn broer. Alles wat ik deed, dat was eigenlijk niet goed. Ja, ik vind het zo moeilijk om dat uit te leggen.
0: Ja. Zijn je ouders er nog?
2: Nee, mijn ouders leven niet meer.
0: Had je ze anders willen confronteren met deze foto?
2: Ik denk het wel. Maar mijn vader die is zeg maar heel jong overleden. Ik was toen 12. Dus ja, die kan ik dus nooit meer wat vragen. Mijn moeder die is 5 jaar geleden overleden. Ja. Alles wat ik aan mijn moeder vroeg, of als ik zei van, joh, dat doe je wel en dat doe je niet, dan was het, nee joh, tel tot 10. Komt allemaal goed. Die deed alles in de doofpot duwen.
0: Je vindt het moeilijk om te vertellen, ja, maar ik zie wel aan je dat je het eigenlijk ook wel wil vertellen, omdat het je wel behoorlijk dwars zit.
2: Het zit me dwars, maar ik weet niet wat ik ermee moet.
0: Nee. We kunnen ook naar de praktische kant kijken. De foto die zal zich afspelen, want daar woonde Greetje Westerdiep, waar we het maar steeds over hebben, die we niet gevonden hebben, rond Hoge Zand. Kan dat?
2: Dat zou kunnen, ja. Mijn vader die werkte bij de spoorwegen. Dus ja. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen?
0: Die kwam overal.
2: Ja, die kwam eigenlijk overal.
0: Ja. En als je nog eens diep het gezin inkijkt, je zegt, mijn moeder was niet altijd even aardig voor me. Maar hoe is de gezinssituatie? Hoe ga je om met je zussen? Want die heb je kennelijk.
2: Met mijn zussen en mijn broer ga ik niet meer om. Dat is al een jaar of 20. Dus dat is het enige contact wat ik met mijn broer heb, is dat je dan zeg maar met verjaardagen op WhatsApp gefeliciteerd zegt en met oud en nieuw, gelukkig nieuwjaar. En dan houdt het op.
0: Dat is alles.
2: En mijn zussen, die heb ik nooit meer gezien. Die heb ik ook nooit meer gehoord. Dus dat is, dat is een afgesloten hoofdstuk.
0: Maar dan zie je die foto.
2: Ja.
0: En dan ken je je eigen levensverhaal.
2: Ja.
0: Is er dan een moment dat je denkt, zie je wel, dit is er gebeurd?
2: Het zou kunnen, maar aan de ene kant denk ik, ja, ik vind het ook wel heel ver gezocht.
0: Ja.
2: Ja.
0: Het kan ook gewoon puur toeval zijn.
2: Ja. Ja.
0: Ja, ja, dat moet natuurlijk wel zijn bij die mevrouw op die foto.
2: Ja, precies.
0: Ze staat naast die oude liefde van Harry Koning. En Harry Koning, die is hier. Harry, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Ron.
0: Het is wat, hè? Ze staat naast jou, Greetje.
3: Nou, inderdaad. Een bizar verhaal.
0: Ja. Weet jij ook wie dat is?
3: Ja, dat is Francis van den Berg. Zij was de vriendin van Greetje.
0: Ja. En heb jij met Francis nog contact gehad?
3: Nee, ik ken Francis eigenlijk niet. Ik heb die foto gemaakt in Parijs in mei 78 tijdens een schooltripje. En verder heb ik geen contact met Francis, ook nooit gehad.
0: Nee, maar je hebt wel de naam gelukkig. Is het Francis of Frances? Wat zeg jij nou eigenlijk?
3: Francis van den Berg, met GH op het eind.
0: Ja, die zat ook op de Aletta Jacob Scholengemeenschap?
3: Ja, klopt.
0: Dat moet wel, hè? En in Hoge Zand?
3: In Hoge Zand, ja.
0: Maar Hoge Zand kende kennelijk niet heel Hoge Zand, want jij weet niks van haar verder.
3: Nee, ik weet verder helemaal niks van haar.
0: Ja, en ik zie Lucie kijken, een beetje meerekenen, 78.
2: Ja, een beetje jammer.
0: Kan het niet?
2: Het zou kunnen. Ik ben van 62, dus ik...
0: 78 was dit. Nou.
3: Ja. En Greetje en ik en waarschijnlijk Francis ook zijn dan ook van 62.
2: Ja, dat is toch wel heel frappant.
0: Ja, zo heel dicht bij elkaar, hè?
2: En dan vraag ik mij af, waar is zij dan geboren?
0: Ja. Weet jij dat?
3: Ik heb geen idee. De enige die er iets over zou kunnen zeggen is Greetje, denk ik.
0: Ja, zijn we toch terug bij Greetje?
2: Ja, dan zijn we terug bij
0: nou, ja, daar hebben we het denk ik zo meteen nog wel even over. Eerst maar even dat gratis telefoonnummer. 0800 30 30 300 is gratis, maar nooit.

0: Dido zingt in White Flag over zichzelf toen ze brak met een verloofde. Het lijkt wel adres onbekend. Deze zoektocht kan nog alle kanten op. Heeft Lucie familie? Is dat Francis van den Berg uit Hoge Zand? Ja, Lucie, dat zeg je omdat haar foto van toen zo lijkt op jou. Wij willen die familie van den Berg natuurlijk niet in verwarring brengen.
1: Nee, dat snap ik.
0: Want dat zou natuurlijk wel kunnen gebeuren vandaag. Maar ja, we moeten er wel op een bepaalde manier achter zien te komen. Stel, we vinden Francis. Wil je dan zien of jullie op elkaar lijken nog steeds? Wat zou je het liefst van haar willen?
1: Ja, dat zou ik wel willen. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik sta hier natuurlijk niet voor niks. Ik bedoel, als zij echt op mij gaat lijken, als ik de spiegelbeeld van mezelf zie, ja, dan gaan er allemaal vraagtekens.
0: Ja, ik ben zo benieuwd wat mensen thuis nu denken. Hebben ze ook zo iemand? Of wat vinden ze nu van jou? Ja, ik heb
1: geen flauw idee.
0: Het is vooral heel spannend, hè?
1: Ja, is het ook.
0: Ja, en die arme Harry die zoekt nu al bij ons meer dan een week naar Greetje Westerdiep.
1: Ja, precies.
0: De vriendin van Francis, Anne. We waren toch vorige week best dicht bij Greetje Westerdiep?
2: Nou, best dicht. We stonden eigenlijk praktisch voor de deur. Want een buurvrouw die heeft Greetje ingelicht. En ze zou zelf contact met ons opnemen. Dat is het laatste wat wij hebben gehoord. Dus ik kijk heel even met een schuin oog naar links. Maar ik zie daar toch mensen nee schudden. Ze heeft ons nog steeds niet gebeld.
0: Zo zeg. Maar weet je, wat ik nu wel denk. Ze kan nu ook gewoon, behalve de oplossing van een zoektocht zijn, kan ze nu ook tipgever zijn. Want Greetje, als je dit wel hoort, ik denk, luister toch naar Adres Onbekend. Ik heb nog niet gereageerd. Even kijken wat er vandaag gebeurt. Weet jij ons dan wel op het spoor van Francis te zetten? Zou ook mooi zijn.
2: Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Eigenlijk een tweeledige zoektocht. En Greetje is een belangrijke schakel. Maar goed, ondertussen zoeken wij zelf ook maar verder naar Francis van den Berg. En de zoekbrigade heeft al wel een mooie eerste vondst gedaan. In 1980 meldt het Nieuwsblad van het Noorden namelijk dat FC van den Berg met GH in Hoge Zand geslaagd is op de Dr. Aletta Jacobs scholengemeenschap. Dat moet dus Francis zijn. En 3 jaar later nog zo'n vermelding, maar dan voor het middelbaar economisch en administratief onderwijs in Groningen. Dus ja, misschien weten klasgenoten van toen nog wel iets over haar. Ik noem toch nog maar een keer dat nummer 0800 30 30 300... voor iedereen die ook maar iets weet over Francis van den Berg uit Hoge Zand. En kijk vooral ook even naar de foto op adresonbekend.nl... want we hebben jullie jeugdfoto's naast elkaar gezet. Dus dan kun je zelf ook vergelijken.
0: Ja, jij hoort nu die naam Francis van den Berg. Heb je niet de toevallige familie van den Berg in je familie? Dat het
1: absoluut
0: zo dichtbij
1: niet.
0: Is? Dat
1: nee.
0: Is het had ook nog gekund, hè?
1: Nee, het is wildvreemd voor mij.
0: Het is wildvreemd voor
1: ja,
0: jou?
1: Ja.
0: En we gaan eens kijken wat we daar vandaag allemaal aan kunnen doen.
1: Ik ben heel benieuwd.

0: De Franse Elvis, Johnny Hallyday, Pour moi la vie va commencer. We gaan eens even kijken hoe ver we komen met twee van die verhalen die nu lopen, waar best mensen op willen reageren, maar dan vooral van hoe is dit allemaal mogelijk. Henny, die heeft net wel weer een broodje kunnen eten, omdat hij het best allemaal spannend vond. Die is van de week weer aan wal gekomen, nadat hij gevaren had om hier op tijd te zijn. Griezelig is het woord dat je er steeds voor gebruikt. Is dat nog steeds zo? Of denk je nou...
1: Kijk, het is nou zo dat toch half Nederland dit gehoord heeft. Dus wordt het misschien iets makkelijker.
0: Ja, of moeilijker, hè? Want je moet straks ook weer over straat, hè?
1: Ja, dat ook weer, ja.
0: En wat zeg jij? Ja, ik vind het niet, maar ik denk wel dat mensen denken... ja, destijds heeft hij een beetje van twee balletjes gegeten.
1: Het is wat ik zeg, het is helemaal mijn schuld. Het is niet eerlijk en... Maar liefde is een gek ding, denk ik. Daar zoek je niet naar, daar kom je ineens tegen en dan overkomt het je... En,
0: zeg je daarmee dat je in feite geen keus had?
1: Dat is ook lastig. Je hebt altijd een keus. Sterk zijn of niet sterk zijn, ik weet het niet.
0: Oké, nou, we gaan niet oordelen. Ze heeft in Weesp gewoond. Toen is ze waarschijnlijk naar Noordwijk en Hout vertrokken, Anne.
2: Ja, nog geen nieuws van die historische vereniging uit Weesp. Maar ik heb inmiddels wel een belangrijke vraag aan jou, Henny. Want hoe zeker ben jij van die achternaam Leeuwenstein?
1: Ja, nou, u dat zegt, dan gaat dat natuurlijk ook twijfelen, maar...
2: Ja, ik vraag het misschien ook niet helemaal voor niks, natuurlijk.
1: Ik heb wel een kaartje van er ooit gekregen, maar ja, er staat alleen dan weer de voornaam op, dus...
2: Ja, nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk gaan zoeken, maar we vinden echt helemaal niets op Leeuwenstein, terwijl we op een andere variant wel interessante dingen tegenkomen. En de zoekbrigade noemt deze vondst zelfs een mogelijk lichtpuntje in de zoektocht. Kijk. En dan zou het kunnen gaan om de familie van Leeuwen. Want er is een meneer van Leeuwen en die staat in 1984 namelijk ingeschreven op de Lange Muiderweg 552 in Weesp. En daar staat achter zijn adres AB. Aan boord van de Hallado. En dat zou dan dus best die woonboot kunnen zijn. En deze meneer van Leeuwen kreeg in 1960 dan ook nog eens een dochter. En dan kan jij vast wel raden hoe die heet.
1: Ik denk dat die Jacqueline heet.
2: Die heet Jacqueline Lucia van Leeuwen. Dus ik denk dat we daarmee wel eens beet zouden kunnen hebben. Ja. 0800 30 30 300. Leeuwenstein wordt dan van Leeuwen.
0: Maar heel even, hè. Als je toch een relatie hebt van een jaar... met een Jacqueline Leeuwenstein. Dan weet je toch wel dat ze niet...
1: Schijnbaar niet. Misschien heb je het zoveel indruk
0: gemaakt. Oh, je denkt dat het kan. Je denkt dat Anne gelijk kan hebben.
1: Ik denk dat hij gelijk heeft als ik dit allemaal hoor, ja.
0: Of stond er ergens op een naambordje Leeuwen-Stein?
1: Geen idee.
2: Ja, nee. Nou, maak je het wel heel mooi.
0: Getrouwd met zoiets. Ja, dan hebben we ook natuurlijk Lucie met voorlopig een dubbelganger. Misschien wel meer dan dat, maar dat zijn we nu aan het uitzoeken. Het gaat om Francis van den Berg uit het noorden van Nederland.
2: Ja, en ook voor jou lijken we wat dichterbij te komen, Lucie. Want we denken dat we, in ieder geval op papier... de juiste familie van den Berg terug hebben gevonden. We zien in 1961 een dochter van meneer van den Berg... en mevrouw Kroese uit omgeving Groningen. En die dochter die heet Francisca Catharina. FC. Zo stond het ook in de krant. Dus wij denken dat dat Francis zal zijn. En we zien ook nog een broer en een zusje van haar vermeld. Dus ook zij mogen vandaag bellen op 0800 30 30 300. Misschien lijk je ook wel op hen, maar dat weet ik nog niet.
3: We zullen zien.
2: Ja, de zoekbrigade die probeert ondertussen ook allerlei losse eindjes aan elkaar te knopen. En zij zeggen, we hebben het telefoonnummer gevonden van een Rosanne. Bel haar even, want wij denken dat zij een connectie heeft met Karen van den Berg. Dat zou dan weer familie van Francis moeten zijn. Dus ik zei, prima hoor, als jullie dat vragen, dan doe ik dat. Dus wij belden Rosanne en vroegen haar of ze inderdaad Karen van den Berg kent.
4: Dat is mijn schoonzusje.
2: Karen is uw schoonzusje?
4: Ja.
2: Ah,
4: ja.
2: Oké.
4: Dus ik ben geen bloedverwant, zeg maar. Maar Francis, volgens mij heet haar zus Francis inderdaad.
2: De zus van Karen?
4: Ja.
2: Oh, nou, dan maakt het helemaal interessant.
4: Ja.
2: Ja, kijk aan. Karen van den Berg heeft een zus, Francis. En Rosanne die wil ons graag verder helpen. Ze kan ons ook in contact brengen met Karen. Dus ja, Lucie, toen hadden we ineens Karen van den Berg... de zus van Francis van den Berg, aan de telefoon. Ja, klopt het dan inderdaad dat zij vroeger in Hoge Zand hebben gewoond?
5: Ja, nee, wij hebben in Hoge Zand gewoond, dus...
2: Ah,
5: dan zal het wel van haar school iemand zijn geweest.
2: Ja, ik zei nou, dat is wel iets te kort door de bocht. Het is niet een schoolvriendinnetje uit Hoge Zand. Ik heb Karen geprobeerd een korte samenvatting te geven van jouw verhaal, Lucie. En dat vindt Karen natuurlijk ook heel interessant.
5: Nou, ik zou heel benieuwd zijn en verwonderd.
2: Ja,
5: Ik heb een telefoonnummer van Francis.
2: Ze heeft een telefoonnummer van haar zus, Francis van den Berg. Dus die kunnen we zo meteen gaan bellen.
3: Spannend.
0: Dan is de kans aanwezig dat ze dat misschien nu ook wel gehoord heeft via de tamtam. Zo'n uur. Als dit zo gaat rondzingen. Ik hoop niet vorige week al toen we Greetje zochten. Want dan houdt ze zich wel heel lang in. Ze mag ons bellen. En we zijn ook nog steeds bezig natuurlijk. Ze lopen hier om en om. Henny met de armen over elkaar. Denkt aan Jacqueline Levenstein. Toch nog wel een paar vragen. Heb je altijd gedacht aan zoeken? Of is dat iets van de laatste tijd?
1: Nee, ik heb er altijd aan gedacht. Ja, alleen niet gedurfd, zeg maar. Dat is toch een grote stap. En eerst ga je zelfs kijken of je iets kan vinden. Maar daar ben ik ook niet zo'n held in en al dat soort dingen.
0: Dat is nooit
1: gelukt eigenlijk. En vandaar dat ik toch dacht, ja, wat ik u eerder vertelde, je wordt ouder en je wil dat toch nog graag oplossen.
0: Omdat, je wil dat meemaken in dit leven. Nou, Anna is aan het zwaaien, die wil heel graag even de aandacht. Dat is nooit voor niks.
2: Ik krijg iets onder mijn neus geschoven van mijn collega's. Iets heel leuks op de valreep. Allemaal foto's met de tekst: dit moet Jacqueline zijn. Dus ik geef ze je snel. En iemand die schijnt ons een online profiel te hebben doorgestuurd van een Jacqueline Wilbrink van Leeuwen. Ze woont nu in Beekbergen, zie ik. En haar hele profiel staat vol met KLM-vliegtuigen. Dus volgens mij
0: daar is
2: zitten
0: ze wel
2: we
0: gaan
2: goed.
0: Vliegen. Ja, ja.
1: Daar is wel gaan vliegen. Ik zie er niet zo'n herkenning in, heel eerlijk zeggen. Ja, van de ene kant ook weer wel, denk
0: knappe,
1: ik.
0: Knappe vrouw, donker haar. Is er dan nog?
2: Foto's is ze volgens mij blond, of niet?
0: Oh. Nou, dan hebben we nog wel een uurtje adres onbekend nodig, denk ik. Welkom zometeen bij deel 2 van het eerste en laatste zoekprogramma van heel Nederland. Adres.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Dit is een uittip.
3: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
7: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
8: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
9: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader al opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten in Catalonië geen treinen en zijn snelwegen en andere wegen afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat en toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet er een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken. Het blijft wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust. En landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
14: Tijboud letselschade, goedemiddag.
15: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
14: Vertel, we helpen je verder.
13: Tijboud letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
16: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
17: Elke maandag pas ik op mijn kleine

0: Dokter Evi. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Iedere zondag
9: het beste uit 60, 70 en 80.
8: De muziekmiddag
9: met William van der Locht.
8: 19.

0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: En 80 muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
1: Adres onbekend.
0: Met Ron Kas.
1: Hier begint de tweede helft van

0: adres onbekend.
1: Kapitein Henny was op Jacqueline Levenstein een onmogelijke liefde. Nu blijkt ze ook nog onmogelijker Jacqueline van Leeuwen te heten. Met terugwerkende kracht Wil Brink van Leeuwen. Een foto van nu bij de KLM lijkt dan weer niet, Anne.
2: Ja, maar wij worden net gebeld door Marjolein. En zij was een collega van Jacqueline van Leeuwen, die van de foto's van net. Ze hebben samen gevlogen en zij zegt, ja, ik heb Jacqueline al heel lang niet gesproken, maar ik kan er wel even een berichtje sturen dat ze gezocht wordt.
3: Kijk.
2: Dus dat gaat ze doen.
1: Ja, berichtje is één ding. Dan moet ze ook nog willen reageren op jouw grote kapitein. Ja. En dan voorlopig minstens een dubbelganger. Lucy ziet zichzelf in Francis van den Berg. AI bevestigt dat. Vraag is nu wel gerechtvaardigd. Waar is inmiddels Francis?
2: Nou, Lucy, ik heb goed nieuws voor je. Want wij hebben Francis van den Berg, het meisje van de foto, gesproken. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wat komt overeen? Nou, alles klopt. Hooggezand, de juiste school en inderdaad vriendinnen geweest met Greetje Westerdiep. Dus ja, ik heb haar het hele verhaal uitgelegd over de foto en de gelijkenissen met jou. Maar ja, wat zeg je daar dan op?
4: Oké.
2: En dat gaat dus om u.
4: Ja, oké. En mevrouw zegt dat zij dat is.
2: Nou, ze zegt niet per se dat zij dat is. Oh. Maar zij zegt, er is zoveel gelijkenis. En mijn man ziet het en mijn dochter ziet het en iedereen ziet het. Het had haast wel een zus van me kunnen zijn.
4: Oké. Nou ja, wie weet.
2: Ja, het gesprek begint een beetje gekscherend. Nou, wie weet heb ik wel een zus. Maar als ik haar later vraag of dit echt een optie zou kunnen zijn, dan volgt er een heel spannend antwoord. Dus luister even mee naar ons gesprek.
4: Het zou kunnen, maar omdat ik weet, maar ik weet niet wat met dat kind is gebeurd. Dat mijn moeder toen vrij op haar, zeg maar in de laatste levensmaanden, mijn moeder is vrij snel heen gegaan, heeft ze toen inderdaad verteld is dat ze ook vroeger en eerder een kind had gehad. Zij zei dat het een jongen was geweest, alleen ze heeft het nooit gezien met kind.
2: Nee joh!
4: Maar het kan ook net goed een meisje zijn geweest en ze weet niet meer wat er wel eens gebeurd. Dus ja, dat zou kunnen. Ja, of dat een meisje, misschien is het toch een meisje geweest dat het. Ja, mijn moeder was toen heel piepjong nog en in die tijd was het toen een enorme schande natuurlijk.
2: En weet u ook wanneer dit geweest is? Wanneer ze dat kind gekregen zou hebben? Want ik weet natuurlijk hoe oud Lucy is.
4: In 54 of 55?
2: Oh ja, want ik zit eventjes te kijken, want ja? Lucy is geboren in de zomer van 1962.
4: Oh nee, dan is zij het niet geweest, nee.
2: Nee,
4: dan weet ik het wel 100% zeker, nee. Want ik heb nog een middelste zusje en die is van 22 maart 1962. Dus het kan ook geen tweeling zijn, nee, dat gaat helaas niet.
2: Ja, ik zat echt met open mond te luisteren, jij ook hè?
5: Ik kreeg gewoon een bonkend hart.
2: Ja, wel een afgestaan kind, maar dan weer niet van de juiste leeftijd. Het is wel wat. Nou ja, het lijkt er in ieder geval op dat jullie geen zussen kunnen zijn. Maar ja, ben je dan misschien alsnog familie van Francis?
4: Kijk, als ik die geboortedatum hoor, dan denk ik dat kan ik niet. Maar het kan ook zijn, ja, dat misschien een andere oma zou. Want ja, de broers van mijn vader waren een paar schuimmachines, niet allemaal. Maar ze heeft ook nog zussen die ook nog in die periode zwanger en in één keer niet meer zwanger waren. Dus ook daar kan het eventueel, die kant kan het soms zijn van mijn moederkant van haar zussen.
2: Echt waar, dat zijn ook wel verhalen die u wel kent.
4: Ja,
2: er gaat een heel boek open over de familie, over meerdere ooms en tantes van Francis. Gaan ook geruchten over buitenechtelijke relaties, verborgen zwangerschappen. Later zelfs nog over in het ziekenhuis verwisselde baby's. Nou, ik verzin het echt niet. Ik weet niet precies hoe dit allemaal eindigt vandaag, Lucy. Want
5: ik zou het ook niet weten.
2: Nee, maar
5: het is
2: wel
5: een hele blik wat je opentrekt.
2: Ja, nogal. En wat wel heel belangrijk is om erbij te zeggen is dat Francis heel bereid is om jou te helpen. Ja. Ze wil ook wel DNA testen als jou dat misschien kan helpen. Dus jij krijgt wel haar telefoonnummer zodat je contact met haar kan leggen.
5: Nou, fijn.
1: Jeetje zeg.
5: Ja.
1: Ja, het klinkt nog steeds een beetje in mijn hoofd. Ik probeer het een beetje te neutraliseren als toeval op toeval.
5: Ja, precies.
1: Maar twee kanten geloven erin, omdat het binnen de families wel zou kunnen. Jij zegt mijn familie, nou, die was er niet helemaal voor mij. Laat ik het afronden. En zij zegt, er is heel veel gebeurd in onze familie. Ja, ik ben heel benieuwd als jullie jeugdfoto's naast elkaar leggen.
5: Ik ben helemaal flibberkes.
1: Ja, nou dat mag je zijn.
5: Ja.
1: Ja, en kijk, als je haar gesproken hebt, misschien kun je straks nog even terugkomen nu bellen.

0: Come up and see me, make me smile. Steve Hardy, Cockney Rebel. Ga even rustig zitten.
1: Een verhaal dat vraagt om herkenning. Om zoveel jaar later van elkaar te horen hoe het verder is gegaan na een inktzwarte dag. Het was vrijdag de 13e in 1983 toen Sandra May overstak zonder op te letten en ze werd aangereden. Met dodelijke afloop. Er was totale shock toen op de stadhouderskade in Amsterdam. De zus van Sandra is altijd blijven denken: hoe is het verder gegaan met de chauffeur die betrokken was en die er niks aan kon doen?
0: Nou, we gaan het aan, Danielle May. Wat wil je bereiken met deze zoektocht?
2: Het is altijd door mijn hoofd blijven spoken van wat voor impact heeft dit op je leven gehad? Heb je er iets... Heb je toch vrede met dit hele gebeuren kunnen hebben in je leven?
0: Hij houdt natuurlijk altijd de vrijheid niet gevonden te willen worden.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dus ik denk, als jij nou gewoon vertelt... als jij nou vertelt over je zus... En dan laten we, wat mij betreft, wat we weten over hem buiten beschouwing... en dan is het aan de hand van het verhaal aan hem... als hij dit herkent... om te reageren. Goed?
2: Ja.
0: Om te beginnen moeten we dan naar de dag en de plaats. Hartje Amsterdam. Het is vrijdag de 13e mei 1983.
2: Nou, ik heb de avond daarvoor mijn zusje Sandra nog gezien. Ze had een nieuwe baan. Even hebben we daar wat gedronken. En de volgende ochtend rond een uur of vijf, denk ik, half vijf, werd ik gebeld. Door mijn broer, van dat mijn zusje een ongeluk had gehad. En toen had ik zoiets, oké, dat heeft ze gebroken. En toen zei hij van, niks, maar ze is dood. Dus ik had zoiets van, dat kan helemaal niet, want ik heb haar net gezien. Ze is net jarig geweest. Dus ik geloof dat helemaal niet. En toen ben ik met een taxi, want ik was niet in staat om te gaan fietsen naar het VU ziekenhuis. Dus ik dacht, ik ga met een taxi. Daar was mijn stiefmoeder op dat moment en haar toenmalige partner. Toen heb ik gezegd, dit kan helemaal niet, wat is er gebeurd? En toen was een beetje verteld en toen heb ik haar ook gezien. Ik wilde haar zien, want ik dacht, dit kan gewoon niet.
0: Jij ziet je eigen zus daar dood.
2: Ja, verschrikkelijk. En er was niks te zien, want ze was helemaal intact. Alleen er was een verband om haar hoofd heen. Natuurlijk, want ze is precies op haar slaap gevallen. En verder was het gewoon... het was mijn zus, maar je zag natuurlijk wel dat ze dood was.
0: Ja.
2: En dat had ik wel nodig, want anders had ik niet geloofd als zij de grond in zou gaan, dat het echt was.
0: En als je er net nog gezien hebt, ja.
2: Ja.
0: Hoorde je dan ook meteen de toedracht wat er gebeurd is?
2: Ja, ze had gewerkt en ze was met een vriendin. Dan wilde ze nog een hapje gaan eten. En er was toen de tijd, dat heette volgens mij de Papillon, heette dat, op de Stadhouderskade. En dan wilde ze nog een hapje eten, een nachtrestaurant. Ze waren met de taxi heen gegaan en de taxi die stopte aan de overkant zeg maar, van het restaurant. Sanne stapte uit, liep naar het restaurant toe. En die man bij de deur deed met zijn handen van het is gesloten. En die vriendin die riep Sandra terug, die zei van goh, kom, dan kunnen we de taxi nog nemen en dan gaan we ergens anders heen. Dus zij draait zich om en steekt weer over. En toen kwam dus een meneer die haar dus plotseling voor zijn auto had staan. En dus niet meer kon ontwijken. Of misschien heeft hij dat geprobeerd. Maar ze is in ieder geval dusdanig gevallen dat ze dus op die slaap viel.
0: Ja, het ging allemaal heel snel.
2: Ja, het ging
0: en zomaar.
2: Snel.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoe ging dat verder bij jullie in de familie?
2: Ik ben opgevoed door een stiefmoeder, die was totaal de weg kwijt. Die heeft alle spullen van mijn zusje weggegooid. Al foto's. Het was echt een beetje een drama. Die wist niet wat ze ermee aan moest.
0: Was er ook een vader?
2: Die was een jaar daarvoor overleden. Maar dat was mijn eigen vader, ja.
0: Ook nog.
2: Dus dat was allemaal een beetje dramatisch.
0: Je zus Sandra May is in april 83 24 geworden. Dat hebben jullie nog met elkaar gevierd?
2: Ja. Want dat was een groot feest. Mijn ouders die hadden twee restaurants, uiteindelijk nog eentje. En ook in Amsterdam. En we hebben dat daar gevierd. En omdat ze ook, 24, ze kreeg een nieuwe baan. Ze had net een nieuw huisje. Dus alle haar vrienden die waren er op dat moment. Dus dat maakte het ook extra cru. Omdat we dus, bij wijze van spreken, 3 weken later met z'n allen dus bij de begrafenis waren.
0: Dat is natuurlijk een heel moeilijk en een teer punt. De betrokken chauffeur, wat kon die ermee? Was er contact met hem? Was er contact met zijn familie?
2: Nee, ik geloof alleen maar dat zijn moeder op de begrafenis is geweest. Dus we hebben geen contact gehad.

0: Fleetwood Mac maar even in een stille studio. Danielle May was in shock toen haar 1 jaar oudere zus Sandra verongelukte 's ochtends vroeg in 1983. En wat zijn we nu? Wat is het? 43 jaar verder. Wat heeft de tijd met jou gedaan?
1: Nou, de tijd heeft gedaan dat ik mijn leven heb verder ben gaan leven.
0: Heb je kinderen?
1: Ja, ik heb kinderen.
0: Gaat het nog over Sandra met hen?
1: Ja, daar hebben we het over wel. Mijn dochter heeft ook als tweede naam de naam van mijn zusje. Ze vinden het alle twee heel erg jammer dat zij nooit mijn familie hebben gekend, of mijn zusje niet. Dat is een tijdje geleden, toen mijn dochter best wel over de toeren was, kwam dat er ineens ook uit. En ik was echt in een shock van, ik mis Sandra. En ik dacht, hoe kan dat nou? Ja. Ze kent er helemaal niet. Ja, een paar foto's. En ik vertelde natuurlijk wel eens wat over, maar ja. Je wil ook gewoon je kinderen daar niet mee belasten.
0: Nee, en waarschijnlijk is zij nu ouder dan Sandra ooit geworden is.
1: Ja, mijn kinderen zijn 30 nu.
0: Ja.
1: Ik heb dus een vriendin, die is dus precies op dezelfde dag jarig en hetzelfde jaar als mijn zusje. En die is dus gewoon net zo oud als mijn zusje. Die zei, toen was het 40 jaar geleden, toen zei ze, goh, Daan, het is wel heel raar. Van dat wij zo, ons leven is gewoon doorgegaan. En zij is gewoon altijd 24 gebleven.
0: Ja. Ja. Is er een graf nog?
1: Ja.
0: Kom je daar wel eens?
1: Ja. Het is een Castricum. Mijn ouders woonden op een gegeven moment, zijn verhuisd vanuit Amsterdam naar Castricum. En het heet Onderlangs. En daarnaast heb je de Papenberg. En mijn zusje en ik vonden dat altijd erg leuk om daar even als een soort bergje. En dan kon je leuk van afrollen en weet ik veel wat. Dus het was voor ons een leuke plek. Dus daar ligt ze. En dat noemde ik altijd mijn tuintje.
0: Heeft dat nu nog emotionele waarde?
1: Ja, nog steeds. Ik ga er binnenkort wel weer even heen. Ik ga er meestal met de verjaardag naar net na, want dan heb je ijsheilige gehad in mei. En dan zet ik nieuwe plantjes. Het is een soort van, ik weet niet hoe ik moet zeggen, een soort eerbetoon nog. Het klinkt een beetje clichématig, maar
0: Heb jij eerder gedacht, ik wil met de betrokken man praten?
1: Ja, heel lang. Al heel lang heb ik dat gehad. Ja, omdat ik gewoon toch wel heel erg. Kijk, weet je, ik weet wat voor een, hoe noem je dat, litteken het op mijn ziel heeft gemaakt. Het verliezen van mijn zusje en dan ook nog mijn echte biologische zusje. Maar ik kan me zo voorstellen dat het bij hem ook iets heeft achtergelaten. En misschien is het voor hem toch heel fijn als hij nog een keer met mij kan praten en dat hij gewoon echt weet van ja, weet je, ik kan hem niets kwalijk nemen. Het is hem ook overkomen. Maar het heeft je wel gevormd, denk ik. En ik hoop alleen maar dat hij toch een goed leven heeft kunnen hebben, ondanks dit. Hij was ook nog niet zo oud. Mm-hmm. Weet je, dus dat is toch verschrikkelijk.
0: Ja, en hoe nu verder? Als jij je herkent en je wil praten met Danielle of met ons, 0800 30 30 300. Intussen, nu muziek die jij, Danielle, hebt gekozen voor dit moment. Het is pianomuziek van Johan Johansen. Het is filmmuziek. Het heet A Game of Crockett.

0: Veel muziek uit de Theory of Things. Daar komen natuurlijk vragen over. Zo mooi als het is. Je luistert nog steeds naar Adres Onbekend.
1: Word ik gezocht?
0: Familie Lobrecht, dat wil zeggen jij Marius Lobrecht en ook jij Marijke Lobrecht. Jullie zijn broer en zus. Kennen jullie Richard? Hij is jullie halfbroer. En via via wordt er hulp gevraagd voor hem. Want hij is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Frankrijk. Hij heeft een beperking en hij is nogal alleen. Daarom gunnen ze hem familie in Nederland.
2: Ja, in ieder geval laten we kijken hoe we de familiebanden kunnen herstellen. Dat is één deel van de zoektocht. En het tweede deel van de tocht is natuurlijk uiteindelijk van ja, dat de mogelijkheid er zou bestaan dat hij naar Nederland gaat.
3: Vinden we broer en zus Lobrecht en zijn ze bereid om op de een of andere manier hulp te bieden? Marijke Lobrecht uit Rotterdam is 47 jaar en haar broer Marius is een jaar jonger. Hun vader heette ook Marius Lobrecht, hij is geboren in Zeulichem en hij is getrouwd geweest met Dirkje van der Laar en later met Maria Terlouw.
0: Dit is ook weer zo'n dubbele zoektocht. De een zoekt de ander, maar de ander zoekt ook de een. Rini Caro, u woonde na de oorlog in Treebeek in Limburg, vlakbij Pierre. Jullie zagen elkaar vooral in een paadje achter het huis. Ja, hij was verliefd. Jullie kusten elkaar. Maar nu, het zal 10 jaar geleden zijn geweest toen u, Rini, ineens zelf de telefoon pakte en Pierre belde. Zijn vrouw nam op en gaf de telefoon niet aan hem door.
3: En dat spijt Pierre dan weer, want hij wil zijn jeugdliefde, zo noemt hij haar, maar al te graag eens spreken. Indische Rini Caro uit de Sterrenstraat in Treebeek. Maar helaas, halverwege de jaren 50, verhuisde het gezin Caro naar Zeeland. Ruim 10 jaar geleden belden ze bij verrassing en hem staat bij dat dat vanuit Doetinchem was.
0: Dit wordt een sprong in de tijd naar jou, Lidie Nolet. Je bent verre familie van Jannie en jullie logeerden bij elkaar. Jullie schreven elkaar. Jannie weet nog dat ze een halve eeuw geleden wel 3 weken logeerde aan de Orteliuskade in Amsterdam bij jou. Pas geleden stuurde ze zelf nog een brief naar dat oude adres. Maar nee, zo makkelijk gaat het niet in deze zoektocht.
4: We gingen naar Badhoevedorp naar haar opa en haar tante. En daar leerde ik met mensen vork eten bijvoorbeeld. Daar moet ik wel vaak aan denken. Wij waren hier gewoon eenvoudige mensen, boerenmensen. Er werd niet met mes en vork gegeten.
3: Nee, de tafelmanieren kwamen uit Badhoevedorp. Lidie Nolet trouwde in 1964 met Theo van Muijen. Ze woonden aan de Orteliuskade 55 in Amsterdam en ook aan de Marnixkade. Lidie Nolet had 1 zus, dat was Han. Die was dan weer getrouwd met Jan. Ze hadden 3 kinderen. De jongste heet Robert-Jan. En dan zeggen wij, wie maakt daar wat van?
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: al te zoet te worden, zo voelt het hier ook. Dicht bij het vuur, Raccoon, en we zijn er nog lang niet.
1: Vlak voor de zomer, maar dan in 2022, zocht hier een man met een naam als een zeeheld naar zijn vader, Michiel de Ruiter. Hij kreeg toen bij ons veel antwoorden over het leven van zijn moeder, Jannie Kalkman, die zwanger raakte op haar 17e. Maar zijn vader bleef blanco. We leken dichterbij te komen, maar stranden op zijn ogen.
0: Oh ja, hoe ging het ook weer? Michiels jeugd kende twee zware teleurstellingen. Eén, moeder Jannie stierf in 1989, toen hij nog maar 18 was, na een lang ziekbed.
2: Ik was toen ook puber natuurlijk. Ik werd 12, 13, 14, 15. Ja, dat ging natuurlijk niet zo goed thuis.
0: Ja. Heb jij je moeder erg gemist?
2: Ja, ik heb haar heel erg gemist. Ik moet ook zeggen dat ik in die periode ook veel van huis was. Ik ontvluchtte de situatie ook een beetje. Ik kon het gewoon niet zo goed aan.
0: Ja, moeder stierf en hij kon het ook daarna thuis totaal niet vinden met zijn vader.
2: Ik heb eigenlijk altijd al aangevoeld dat mijn vader niet mijn echte vader is. Dus ik klik totaal niet met hem. Er was geen chemie. Ik weet al dat ik als kleuter riep aan tafel als er ruzie was van: je bent mijn vader niet, je bent mijn vader niet.
0: Nee, hij deed daarom een DNA-test met zijn broer Dennis. Uitslag, ze zijn geen broers.
2: Dan zou je zeggen van Dennis zou ook nog van de andere vader kunnen zijn. Ja. Maar goed, ik heb mijn hele leven gevoeld en ik heb bijvoorbeeld bruine ogen. En mijn moeder had blauwe en mijn vader groene. Dus ja, genetisch kan dat dus ook gewoon niet, zeg maar. Ik voelde dat dus al aan mijn hele leven, maar toch kwam die bevestiging echt nog als een enorme dreun.
0: Vraag is, van wie heeft Michiel die bruine ogen? Hij dacht altijd dat moeder als een hippie door het Kralingse bos danste, dat er onderweg veel bruine ogen langskwamen. En dat beeld moet hij bijstellen. Wij vonden vrienden van moeder.
3: Ik wist niet dat zij echt dovig was. Ik wist wel dat zij een soort van Oost-Indisch doof was. Maar ze was gewoon echt flink hardhorend. En zij is dus bijvoorbeeld ook naar een speciale school gegaan na de lagere school. Dus zij heeft ook gewoon na de lagere schooltijd wat minder vriendinnen gehad in de buurt. Maar het waren er dus wel een paar. En ook dat heb ik begrepen dat zij echt een hele lieve, zachtaardige en een beetje teruggetrokken, timide vrouw was. Waarschijnlijk ook omdat ze niet alle of meisje. En waarschijnlijk ook omdat ze niet heel goed kon horen. Dus dat ze niet goed mee kon doen met gesprekken in een groep.
0: Ja, kennelijk wist ze dat als moeder knap te camoufleren. Een vriendin van moeder, ze heet Vera, leek ons op een spoor te zetten.
4: Ik weet wel, ik ging toen met een jongen of een man om. En dat was, toen heb ik begrepen van hem dat hij met haar een beetje gescharreld heb op Koninginnedag in 1970.
0: Eén ding, Michiel, jij hebt bruine ogen.
3: Ik heb bruine ogen, ja, zeker.
0: En je moeder
3: ja,
0: had blauwe ogen. Weet jij, Vera, wat voor kleur ogen jouw vriendje had?
4: Blauw. En verder de hele familie ook blauw bij hem. En, ik zie ook totaal geen overeenkomst tussen... ik ben er toen mee getrouwd, tussen hem en... En mijn ex, dat is het gewoon niet.
0: Nee, nou ja, dat blauw en bruin is natuurlijk niet 100% waterdicht. Maar voor ons ging toen wel de enige kandidaat in die zomer de mist in. En nu is het dus herfst, 4 jaar later, Anne. We halen hem natuurlijk niet zomaar terug.
5: Nee, want er is veel gebeurd, Michiel. We hebben jou destijds geadviseerd om naar een DNA-databank te gaan. Dat heb je ook gedaan. Maar er kwam nog niet direct een grote match uit die je naar je vader bracht. Samen met onze zoekbrigade DNA-expert heb jij wel gekeken naar alle kruimeltjes informatie. En je hebt er zelfs, gaan we weer, AI op losgelaten om tot een match te komen. En uiteindelijk kwam je ook dichterbij en kwam er een naam uit van een kandidaat vader.
0: Michiel, dat is dichtbij. Kun jij de naam prijsgeven?
6: Dat kan ik wel zeggen, hoor. Dat is... Vanuit de stamboom was dat Dick Koning in Rotterdam. En ja, hij was eigenlijk de enige die het zou kunnen zijn. Omdat voor de rest had hij alleen een zus. En die zus had ook alweer kinderen, maar die waren dan weer te jong, zeg maar, om mijn vader te kunnen zijn. Dus hij moest het eigenlijk wel zijn. Dus ik heb contact gezocht, naar hem toe gegaan. Hij stond er open voor, ook heel opmerkelijk. Ja, heel veel mensen hebben mij geholpen. Het heeft me echt verbaasd hoeveel mensen gewoon vrijwillig, gewoon zomaar willen helpen. Dus ook Dick Koning.
0: Ja, dat is geweldig. Hou de naam Dick Koning vast. Kijken we wat er gebeurde toen die deur daar bij hem in Rotterdam openging. Dit is...

0: hoe lang hou je dat vol, hè? Twee liedjes aan één. I Ain't Got No en I Got Lives. Nina Simone, ruim 4 jaar volgen wij Michiel de Ruiter in zijn zoektocht naar zijn vader. De techniek snelde hem vooruit. Hij koppelde DNA aan AI. En dat koppelde hem aan kandidaatvader Dick Koning. Jij, Michiel, reisde naar hem toe. En toen?
1: Ik kwam aan, de deur ging open. Nou, grote man, ik ben zelf ook groot. Maar ik zag het ook al gelijk, blauwe ogen.
0: Dus je denkt, hij valt af?
1: Dus ik dacht van, nou ja, het lijkt me sterk, maar goed, we gaan het toch proberen. En tijdens ons gesprek vroeg ik eigenlijk als grapje, gekscherend, heeft jouw vader toevallig buiten de pot gepiest? Met andere woorden, is er nog een broer of een halfbroer die niet op papier staat, die niet in de stamboom staat?
0: Ja.
1: En toen, na enig nadenken, zei ik inderdaad, ja, dat klopt. Mijn vader heeft nog een andere zoon bij een andere vrouw. En die persoon, daarvan hebben we uiteindelijk vastgesteld dat dat mijn vader is.
0: En die heeft bruine ogen?
1: Die had bruine ogen, jazeker. Ja. Ik heb daar foto's van en ik heb daar bewijs van, ja.
0: Wat een verhaal.
1: Ja, een enorm verhaal, een enorme zoektocht ook. Vooral ook omdat mijn vader ook buitenechtelijk is geweest. En daarom niet in de stambomen voorkomt.
0: Ja.
1: Dus echt alles is op basis van DNA-matches gelukt.
0: Heb jij een beeld nu van je biologische vader?
1: Ja, ik heb een beeld. Ik heb een beeld, ja. Ja. Ja, het is niet langer meer een man op een wolk, maar het is gewoon een heel concreet persoon geworden.
0: Ja.
1: En dat helpt mij ook wel, om mezelf beter te kunnen plaatsen.
0: Ja. Wat vind je van hem?
1: Het is een Rolling Stone.
0: Ja?
1: Nou ja, maar... Nou ja, ik moet ook een beetje... Ik moet hem ook een beetje... Ja, zijn familie beschermen, denk ik. Dus hij heeft 2 gezinnen gehad. Ik ben dus ook verwekt tijdens zijn eerste huwelijk. Mm-hmm. Ja, min of meer in de Witte Broodsweek. Hè. Dus 3 maanden nadat hij was getrouwd, heeft hij mij verwekt bij de moeder.
0: Je vader als een Rolling Stone, ja. Ja,
1: ja, zo noemt zijn dochter hem ook.
0: En hij is er niet meer. Denk je dat je vader wist van jouw bestaan?
1: Uit een verhaal dat zijn eerste ex-vrouw vertelde. Hij heeft daar een keer gezegd dat hij zeker wist dat hij niet onvruchtbaar was. Nou ja. En dat in een huwelijk waarin vruchtbaarheid een issue was. Mm-hmm. Ja, en als je dat zo stellig zegt, in een combinatie met zijn karakter, komen we eigenlijk tot de conclusie dat hij ervan geweten moet hebben.
0: Ja, dan ben jij min of meer zijn bewijs daarvan.
1: Klopt.
0: En je hebt er ook nog, hoe dan ook, aan alle kanten familie bij. Doet je dat goed?
1: Ja, dat merk ik wel. Ik kan goed met mijn nieuwe familie overweg. Ik kan goed met praten. Het klikt. Zij vinden het ook. Ik kom zomaar als nieuweling erbij en zij vinden het ook fijn.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel levens eigenlijk veranderd doordat ik aan het zoeken ben gegaan.
0: Ja, nou dat was ook een genoegen voor ons. Zoek jij ook adresonbekend.nl.

0: U2, Angel of Harlem. Nu al dank voor al jullie warme reacties.
1: Het vertrek.
0: Sandra May was nog jong in 1983. Ze overleefde een ongeluk niet. Nooit is er meer contact geweest met een man die kwam aanrijden en haar niet kon ontwijken. Danielle, de zus van Sandra, wil hem spreken, mits hij haar ook wil spreken. Anders niet.
2: Ja, het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Want de man die 43 jaar geleden betrokken was bij het ongeluk, heeft jouw verhaal namelijk gehoord, Danielle. Hij heeft het nooit kunnen delen. Hij hoefde niet lang na te denken of hij dit gesprek met jou wel wilde aangaan. Hij zegt, laten we hier niet langer mee rondlopen. Dus Danielle, hou even diep adem, want hij is nu voor jou aan de telefoon.
3: Dag Danielle, met mij.
4: Hoi, sorry, het overvalt me echt verschrikkelijk eigenlijk. Want ik dacht dat begrijp ik.
3: Dat is een ongelooflijk verhaal. En ook zoals jij erin staat, ik zit hier met een bonkend hart. En zit ik te bedenken, hey, wat een mooi mens die zo erin staat. Dat je ook na zoveel jaar ook nog aan mij denkt. Behalve aan je zus uiteraard, maar ook aan mij. Want dat was natuurlijk een... Ik hoor een verhaal van de andere kant. Het is natuurlijk een ongelooflijk verschrikkelijk verhaal. Toevallig is het niet toevallig, maar mijn zus is ook overleden toen ze jong was. Ik ken ook de andere kant van het verhaal. Dus ik ken beide zijden. Maar erg mooi zoals je het verwoord hebt. Ik ben er erg van geëmotioneerd.
4: Ik had dit helemaal niet verwacht, joh, dat ik je nu aan de lijn zou hebben.
3: Als jij dat ook zo goed vindt, dan kunnen we er verder over praten. In eerste instantie wil ik zeggen dat ik meteen ja heb gezegd. En je eigenlijk ook wel een keer live wil ontmoeten. Want ik zei meteen natuurlijk. Dit is iets wat ik natuurlijk al jaren geleden gespeeld heb. En wat ik eigenlijk behalve met mijn vrouw met niemand heb gedeeld. Want het is te erg nog steeds. Ondanks dat je geen schuld hebt, maar dat is mijn ongeluk. Daarom heet het ook een ongeluk. Dan heb je het allebei niet gezien. Het zat nog in mijn Netflix gegrift hoe die situatie toen was. En die verschrikkelijke schrik dat je even opzij kijkt. En je denkt, hey, die meisjes dan naar. Hey, de taxi staat wel erg raar. En je kijkt terug en boem. En wat is gebeurd? Zo verschrikkelijk snel.
4: Soms heb je bij je auto dat je ook denkt van ook moet oppassen, weet je wel. Alsof ik zelf dan ineens zo'n beeld voor me krijg, weet je. Van ineens staat er iemand voor mijn auto. En dan denk ik van, oh, hoe vreselijk moet dat voor jou zijn geweest, weet je.
3: Dat is ook zo, maar het is heel bijzonder dat je zo aan mij denkt. En dat is best bijzonder. Want ik kan me voorstellen dat je slechte gevoelens hebt bij zo'n situatie. Want ik ben erbij betrokken geweest. En dat is ook de reden geweest dat ik niet naar de begrafenis ben geweest. Nee. Want die schuld die is wel zo immens. Terwijl je de schuld niet echt hebt. Maar je voelt het wel als een extreme schuld. Want je hebt een deel van uitgemaakt van die situatie.
0: Ja, Danielle wilde met je praten. Maar kun jij je ook voorstellen dat het voor jou goed is dat dit een keer met elkaar besproken wordt?
3: Ja, het is natuurlijk zo lang geleden. Ik heb het zo lang weggestopt. Dus ik denk dat psychologisch gezien het wel een keer goed is dat dit wel wat meer bekend gaat worden ook. Want ik heb het helemaal voor mezelf gehouden op één na. En ook heel veel last van gehad. En niet om zielig te doen, maar om even aan te geven hoe mijn situatie er was. En ik heb gekozen dan voor wegstoppen. En misschien is het wel goed om het eens een keer een vrije loop te laten. En misschien is dit daarvoor wel een mooie aanzet. Natuurlijk.
4: Ja. Het verdriet verdwijnt natuurlijk op een bepaalde manier, maar het blijft altijd ergens zitten.
3: Ja, en ook de plek, het passeren van die plek blijft altijd een heel naar gevoel geven. De ergste pijn is eruit. In het begin durfde ik er helemaal niet langs te rijden. Durfde niet eens auto te rijden.
4: Nee, ik ook niet.
3: En langzaam ga je er dan voorbij en dan voel je een steek die iets lichter is. En zo bouwt zich dat langzaam dan af. En nu kan ik er gelukkig... Ja, ik moet er altijd aan denken, maar zonder pijn in mijn buik kan ik er nog gelukkig niet langs rijden. Maar ik vergeet het nooit.
4: Nee.
3: Dat je dan ook nog zorgen maakt om de ander na zoveel jaar. Dat vind ik wel emotioneel.
4: Ja, maar dat komt ook echt recht uit mijn hart, denk ik gewoon. Het is echt iets van...
3: Ja, zo voel ik dat ook bij jou.
4: Ja, het is echt... voor mij was het ook van... ik hoorde dat dit programma gaat stoppen.
5: Ja.
4: En het was denk ik een beetje de stok achter de deur. Van, nou weet je, ik wil het nou al zo lang. Laat ik het nou eens gewoon doorzetten. En dan zien we wel van... wat gebeurt en totaal geen verwachtingen.
3: Dus, nou, ik leef gelukkig nog, dat merk je. Dus dat ja. Meegenomen.
5: Zo oud ben je niet, hoor.
4: Zeker.
3: We schelen ook maar weinig in leeftijd.
4: Ik zou het heel fijn vinden om een keer een afspraak met je te maken. En,
3: nou, dat gaan we zeker doen. We moeten er ook niet te lang overheen laten gaan.
4: Nee, want
3: dit ging ook heel snel, dus laten we het vervolg ook heel snel doen. Want het heeft best een grote impact.
4: Ja, zeker.
3: En dan moet je ook niet te lang die stress en die spanning van voelen. Dat is niet zo fijn, namelijk voor beide niet, denk ik.
4: Nee, dat klopt.
0: Goh, nou, dan is het aan jullie om elkaar tegemoet te gaan treden. Wel ontzettend fijn dat dit is gelukt. Dit was Adres Onbekend. Dag.

0: Authentieke schuiframen, topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
1: Dit is een uittip.
2: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar.

0: beste woonverzekering.
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
5: Ik ben Kenneth Luc, kom uit Alkmaar.
6: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
7: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
8: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 2:00.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuis hoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. Seniorweb is er om je

0: hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: De Muziekmiddag
7: met William van der Locht.

0: Er is een broer- en zus-duo. Nino Tempo en Pril Stevens. Love Story.
1: De Muziekmiddag.
0: NH. Ja, de echte namen waren Antonio en Carolien Lo Tempo. Een soort carpenters eigenlijk, hè? Want dat waren natuurlijk ook broer en zus. Alleen hier zongen ze dus beide. En ze hadden maar één hit bij ons. Love Story. En je kent het natuurlijk van de filmversies van Andy Williams en Shirley Bassey. Goedemiddag en welkom. Het is zover. We gaan een hele zondagmiddag genieten van al het moois dat gemaakt is in de jaren 60, 70 en 80. Ik ben William en hier draait bekende en minder bekende hits. Straks neem ik je mee naar 1965. Maar eerst laat ik je onze eerste kennismaking horen met die prachtige zangeres. Het is Shy.

Ja, maar natuurlijk, het liedje gaat gewoon heel braaf over een meisje dat een kaartje voor dit terrein kocht. Ja, daar houden we het gewoon even op. Ticket to Ride, The Beatles. Het stond 9 weken op nummer 1 in 1965. Hé, laat me nog even weten, hè, wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 of 80. Want ik bedoel, je muzikale smaak verandert natuurlijk in de loop der jaren. Vroeger zat je misschien wel in Kamp Abba. En misschien vind je nu tegenwoordig U2 wel helemaal te gek. Ja, het kan allemaal. Stuur me gewoon even een berichtje op Muziekmiddag. Het NHRadio.nl. Het succes van de film Grease was alweer een paar jaartjes opgebrand. En toch wist Olivia ons keer op keer weer opnieuw te verrassen. Dit is Physical.

0: heel even dan.
1: Ik bedoel, je kan maar beter zingen dan huilen, vind je ook niet? Sing for the Day, je hoort er Styx.
2: Van 2 tot 5.
3: De Muziekmiddag.
2: Muziekmiddag.
1: Het is een beetje een band dat ondersneelde door het succes van onder andere bands als Supertramp. Maar toch ondertussen een aantal pareltjes wist af te leveren. Dacht je bijvoorbeeld van het prachtige Boat on the River? Of het misschien nog wel mooiere Babe? Zal ik binnenkort trouwens weer eens voor je draaien. En misschien, heel misschien, was dat je eerste single wel. Of misschien was je eerste single wel iets van Madonna, Prince of de Poppies. Ik bedoel, zo'n eerste singeltje, dat is toch iets heel bijzonders. De rit naar de platenwinkel was misschien al een avontuur op zich. Laten we dus even weten wat dat was. Wat was jouw eerste single in de jaren 60, 70 of 80? Je kan me bereiken op muziekmiddag@nhradio.nl. Dit was geen enorme hit in 1982. Maar met de oren van nu is het wel een prachtige soulplaat. Fat Larry.

0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.

0: Hey Sint-Pieter.
1: Het gaat over Billy, die dus aan lage wal raakte in de straten van New York. Je hoorde Flash and the Pen. En dat begon een beetje als een tussendoor studioprojectje. Want het waren eigenlijk de drijvende krachten achter bands als de Easy Beat. En ze produceerden ook voor Easy DC. Hey, over ruim anderhalf uur is het zover. Dan is het in één keer Dierendag 1979. Ja, want het is 4 oktober vandaag natuurlijk. Had je een huisdier toen? En vooral, wat was het? Ik woonde toen nog bij mijn ouders en we hadden een hond. En ik had heel veel guppies op mijn zolderkamer. En die visjes, ja, die jonkten natuurlijk als een malle. Afijn, de top 3 van die dag draai ik voor je direct naar het nieuws van 4 uur. Maar zover is het nog lang niet. Inmiddels is deze dame ook alweer 73 lentes jong. Het is Cyndi Lauper en het prachtige Time After Time.

Wat zit dit eigenlijk goed in elkaar? En het was een cadeautje van Bob Dylan aan de band Manfred Mann. Want hij schreef deze Mighty Quinn. Hij liet het liedje zelf gewoon even een paar jaar op de plank liggen. En bij ons in Nederland was het trouwens niet van de radio af te slaan in die tijd. Het werd veel gedraaid door de zeezenders in 1968. En het stond zelfs 11 weken lang in de hitlijst bij ons. Dit is de muziekmiddag van Anna. En deze band viert een feestje. En terecht, want ze bestaan 50 jaar. En er is een nieuw album onderweg. Terug naar 1987. Dit is U2.

Ja, ik zit me net af te vragen. Misschien heb jij hem wel gezien, die film, maar ik niet. Ik heb het over de film The Adventures of Priscilla and the Queen of the Desert. Ja, want het zette het nummer jaren geleden opnieuw op de kaart. Ik heb het over Alicia Bridges. Haar enige hit, I Love the Nightlife. Misschien heb je wel tijdens een stap in die tijd er een leuke avond op beleefd. Wie zou het zeggen? Het beste uit die jaren 60, 70 en 80. Hoort tot 5 uur in de muziekmiddag van daarna. En dit was in 1985 de doorbraak voor Drum Theater. Het is Eldorado.

Misschien komt hij je wel bekend voor, want hij hangt de vrolijke clownhout op een feestje. Maar ondertussen heeft hij rimpels in zijn gezicht van zijn liefdesverdriet. The Track of My Tears. Je hoort de prachtige soul van Smokey Robinson op een naam. Het nieuws van 3 uur hoor je straks. En daarna heb ik nog veel meer moois voor je uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Dit is een uittip.
1: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken?

0: abonnement stopt automatisch.
1: Ik ben Rosa uit Amsterdam.
2: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
3: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
4: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
5: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
6: Ik ben Marije uit Alkmaar.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 3:00.
8: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is een uittip.
10: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
12: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
14: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
15: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea,

0: en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: De Muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.

0: Ja, kijk eens goed. Die ogen zijn natuurlijk prachtig. Daar verdrink je zo in. Brown Eyed Girl, je hoorde Van Morrison.
1: NH.
2: NH.
1: NH.
2: NH.
1: Hits uit 60, 70 en 80.
2: NH.
1: De muziekmiddag.
2: De muziekmiddag.
0: Ja, dat is een beetje toch wel zijn meest tijdloze feel-good nummer geworden, hè? Want hierna, eerlijk gezegd, heb ik Van Morrison ook nooit meer zo opgewekt en vrolijk gehoord. En over opgewekt en vrolijk gesproken, dat gaan we natuurlijk deze muziekmiddag ook beleven. Welkom, ik ben William en die draait tot 5 uur vanmiddag het beste uit de jaren 60, 70 en 80. Je hoort grote en kleine hits in een zalige cocktail van voor een gezellige zondagmiddag, laten we het zo even omschrijven. 1 hit had hij en dit was op de hoogtepunt van de zogenaamde discogarage. Joe Bataan.

0: rokende motoren. Mooie vrouw in rode jurken en de enige man in de ZZ Top zonder baard is Frank Beard. Ja, je verzint het niet. Jode, Gimme All Your Loving. Het was vooral een hit bij ons in de polder. Bij ons kwam die tot nummer 3. In Amerika deed die plaat niet zo heel veel. Hey, laten we nog even weten wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 en 80. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Een liedje over een saai huwelijk. Ja, zo kan je het een klein beetje omschrijven. De zogenaamde Sleepy Jean. Het gaat over de sleur van het volwassen getrouwde leven. Een wekker die te vroeg afgaat. Daydream Believer, The Monkees.
1: Oh.

0: Dit was wel een feestje hoor, hier in de studio. Het is Snoopy.
1: En haar terug naar
2: 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: De Muziekmiddag.
0: Halleluja, it's all in the Bible. En bij de naam Snoopy denk je natuurlijk aan dat wereldberoemde striptekenhond. Hè? Die heb je ongetwijfeld een keer gezien. De striptekenhond van Charlie Brown, daar heb ik het over. Maar dat was het niet alleen. Het was ook een Surinaams-Nederlands zangduo, bestaande uit Ethel Messas en Florence Woerdings. En je zou bij deze plaat misschien niet aan vetkuiven denken. Maar het nummer is medegeschreven door rock'n'roll held Arnie Treffers. En Arnie was in de jaren 70 de grote man achter Long Tall, Ernie en de Shakers. En samen met Jaap Egmond moesten de dames het Nederlandse antwoord worden op Boney M. Dit is de Muziekmiddag van een A. En misschien had je er gisteren wel een. Of moet je vanmiddag nog naar zo'n gezellig kringgesprekje. Gebakje, plakje worst, blokje kaas. We gaan op verjaardagsvisite. En we nemen Frank Boeien mee.

8 weken nummer 1 voor deze klassieker van de Bee Gees. Je hoorde Night Fever op en aan. Over nummer 1 is gesproken. Over een half uur neem ik je mee naar 4 oktober 1979. Wat stond er vandaag in de top 3? Je hoorde je direct van me naar het nieuws van 4 uur. Ralf van der Maren stuurde me vorige week een berichtje of ik de Doors wilde draaien. Nou Ralf, dat wil ik wel. Speciaal voor jou. Touch me op en aan. Come on, come on.

Blauwe ogen en een natte mond, stralende tanden en een lekkere kont. Hij nam geen blad voor de mond. Het is misschien wel het mooiste liedje van Hans de Boy. Hij werd geholpen door de grote man achter de hits van Clouseau, Hans Kusters. En over Belgen en grote hits gesproken. Dit is de man die zat achter grote hits van Plastic Bertrand, Sapla Puma. Sterker nog, hij was het zelf. Hij heeft hem zelf ingezongen. Hij ontdekte Victor Laszlo. En hij was ook de Two Man Sound. Ik heb het over Louis.

You love it or you hate it. Ja, iets tussenin bestaat simpelweg gewoon niet, hè, met Kate Bush. Muzikaal zit het geniaal in elkaar. Want deze dame, die doet alles zelf, hè. Ze neemt zelf alles laagje voor laagje op. Ze is maanden bezig door de cloudbusting. Zoek de videoclip eens een keertje op, zou ik zeggen. Want het is bijna een speelfilm zo mooi. Met daarin de legendarische Canadese acteur Donald Sutherland. En Donald, die speelde de rol van de vader. Terwijl de destijds 27-jarige Kate Bush zelf met een kort kapsel in de huid kroop van een jongetje. Je luistert naar de muziekmiddag van de na. Tijd voor vrolijke muziek. Het is The Ritchie Family.

Hij zat nog bij de Drifters. Maar die wilde helemaal niets van het nummer weten. Die wilde het absoluut niet hebben. En jaren later nam hij het toch maar zelf op. En dat werd dus een wereldhit. Je hoorde Benny King, Stand By Me, mogen inmiddels wel duidelijk zijn. In 1961, toen de single voor het eerst uitkwam, deed het in ons land helemaal niets. De grote doorbraak voor het liedje kwam pas in het voorjaar van 1987. Dat kwam niet alleen door de gelijknamige film, maar vooral ook omdat het nummer gebruikt werd in een destijds razend populaire, zeer stoere televisiecommercial voor spijkerbroeken. Ja, wie heeft niet in die broek gelopen? En hierdoor schoot die klassieker alsnog door naar de 7e plaats. Dit is de muziekmiddag van daarna. En we gaan terug naar het mooie Amsterdam van 1976. Lia de Vries scoorde onder de naam Lia Valesco, want het klonk zo lekker internationaal, een grote hit. Dit is 5:05 p.m. Another Friday night.

0: Ieder huisje heeft zijn kruisje. Running in the Family uit de hoogtijdagen van Level 42. En over hoogtijdagen gesproken, straks hoor je de top 3 van vandaag. Alleen dan in 1979. Je hoort het direct van me na het nieuws van 4 uur.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
3: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
4: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
3: Vertel, we helpen je verder.
2: Tijboud Letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
5: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip.
2: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen.
4: En het weert ook veel geluid.
3: Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
5: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
6: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
7: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: De Muziekmiddag.
15: Met William van der Locht.
16: Gezellig.
15: De top 3 van
16: 4
15: oktober 1979.
16: Een oude klassieker dat opnieuw een hit werd, staat deze week op
15: nummer

0: Ja, leuk hoor. 4 weken lang vieren we een feestje met The Weerstars. Gezellig met z'n allen op het herenpodium. A brand new day.
1: De top 3 van
0: 4
1: oktober 1979.
0: Het was bewolkt en een graad of 18 op deze dierendag. Een vers bot en een knuffel voor Ralf Makkebach. Klikken die klik is 31 jaar geworden vandaag. De mooie Alicia Silverstone, je zou het niet zeggen, 50 jaar inmiddels. Anita Helker van de Dolly Dots is ook jarig. En voormalig doelman Hans van Breukelen viert vandaag zijn 70ste verjaardag. Om nummer 3 een plaat die opnieuw een hit werd, omdat Veronica de film Dead Man's Curve op televisie had uitgezonden. Het plaatje stamt al af uit begin jaren 60. Jen en Dean, en die waren weer goed bevriend met Brian Wilson van The Beach Boys, want die schreef het liedje. Op nummer 2, natuurlijk meegenomen uit Spanje, hè? In de achterbak, want daar was het een hit die zomer. En we hielden veel van Julio. Kermen Mucho was op weg naar de nummer 1. Maar deze week op nummer 1. Een enorm feest natuurlijk. Ik heb de plaat heel wat keren gedraaid op feesten toen ik nog disco-shows in het land draaide. Want dit was natuurlijk het wapen voor een goed feestje. The Weerstars, A Brand New Day. Geschreven door de toen nog onbekende Luther Vandross. En in Amerika lieten ze dit liedje liggen. Daar is het zelfs niet eens op single uitgebracht. Maar in Nederland en België werd het een enorme knaller. Volgende week rond deze tijd heb ik weer een nieuwe top 3 voor je. Dan neem ik je misschien wel mee naar 11 oktober 1986. Uit dat jaar hoor je nu deze van Aha. It was a

is een cover van Tito Puente. Je hoorde Santana en Oyo Como Va. De band van Carlos Santana die wilde het eerst helemaal niet opnemen. Carlos moest alle zeilen bijzetten bij zijn band, want die hadden helemaal geen zin in een traditionele tja-tja-tja. Die hadden er helemaal geen zin in om dat op te nemen, want dat zou niet passen bij een rockimago. Je luistert naar de muziekmiddag van een tof dat je erbij bent. En we gaan terug naar het Amsterdam van 1987. Want ineens was daar die bijzondere verschijning. Rich and Elder heb ik het over, die een grote hit scoorde. Dit is Dance Around the World. Ach, dans u even mee.

speciaal voor Magda. Air Supply, All Out of Love. Het bereikt een hele nette 27e plaats in 1980. Tot 5 uur hoor je het beste uit de jaren 60, 70 en 80 hier op NH. Straks het eerste singeltje van Martijn Rood met een T. Welke dat is, hoor je na deze van Roxette. Dit is The Look.

0: Hoi William.
1: Ik baal een beetje, want ik ben het singeltje in de loop der jaren kwijtgeraakt. Maar ik denk zeker te weten dat dit mijn eerste singeltje was die ik ooit kocht. Dat schrijft Martijn Rood uit Zaandam. Dankjewel voor je leuke mailtje, Martijn. Yo, The Little Man van Sonny en Cher. Dat klopt ook wel een beetje, want die Sonny, die was dus ruim een hele kop kleiner dan die boomlange Cher. Hey, wat was jouw eerste singeltje die je kocht of kreeg in de jaren 60, 70 of 80? Heb je dat singeltje nog steeds? En vind je het nog steeds leuk? Laat me dat even weten. En stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Kost je helemaal niet. Ik ben nieuwsgierig. En misschien was je eerste single er wel een van Bloem. Dit is Omdat.

0: Zoek de vrouw, 6LFM. Ja, dat roep ik ook altijd tegen mijn hond als hij staat te bedelen om een koekje. Je hoorde Dr. Buzzard's Original Savannah Band uit 1976. Het was een beetje de voorloper van Kid Creole. We naderen bijna het einde van deze muziekmiddag. Ben jij erbij?
1: Ja!
0: Ja, hij wel. Heb jij kaartjes voor zijn final tour? 28 mei staat hij in de Ziggo in Amsterdam. Dan speelt hij nog één keer alle hits op zijn 82e. Ik heb het over Rod Stewart.

Het waren zeker gouden jaren in de afgelopen 3 uur. Je hoorde Golden Years, David Bowie. Straks na het nieuws van 5 uur hoor je en na sport. Ik ben de aanstaande vrijdag weer. Dan starten we samen het weekend. En anders heel graag tot volgende.

0: Spuittip.
1: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
0: Dit was een Uittip.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
4: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
13: Ik ben Paula
14: en ik kom uit Aalsmeer.
15: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
16: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Boren.
17: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 5:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad.

0: gedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sense Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sense Jordan was 63. Het weer nog tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser. En regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A9, de weg Diemen-Alkmaar, was in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart. Nu is de weg alleen nog afgesloten vanuit Diemen naar Alkmaar, bij Amstelveen Stadshart dus. Daar kantelde vanochtend vroeg een vrachtwagen. Er moet nog een spoedreparatie worden uitgevoerd. En dat gaat tot 8 uur vanavond duren. Tot die tijd dus omrijden via de A10 Zuid. Op de A10 Oost bij Zeeburg, 5 kilometer file en een kleine 10 minuten vertraging. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
4: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
5: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
4: Vertel, we helpen je verder.
3: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: NH Sport.
14: Met Edward Dekker.
15: Goedemiddag en leuk dat je luistert naar een nieuwe NH Sport op de zondag. Het is 4 oktober, dierendag, ruim 5 minuten over 5. Frank van der Meijden zit tegenover me in plaats van Milton Pus. Frank, goedemiddag.
16: Hallo Edward.
15: Heb je een huisdier?
16: Ik heb geen huisdieren, nee.
15: Ah, dus je hebt niks hoeven doen.
16: Vandaag dierendag, hè? Nee.
15: Ah, ja, ja. Almar wel, hè? Almar Ketelaar, goedemiddag.
16: Zeker, een kat, toch? Goedemiddag. Ja, nee, een hond.
15: Een hond? Oh ja, een hond, ja.
16: We zijn vanochtend in Diemen geweest. En hoe heet je hond ook alweer?
15: Frank. En waarom zeg je zo, ik ben in Diemen geweest?
16: Nou, we zijn met een aantal mensen gaan wandeling gaan maken in een Diemenbos heet dat. En dat is altijd. Ik heb een hond die houdt niet van water als het schoon is.
15: Oh, lekker dan.
16: Dus hij kwam er echt helemaal zwart, kwam die terug naar huis.
15: Ik las ook dat je je hond of huisdier kon laten inzegenen vandaag ergens.
16: Oh.
15: Ja, door met wijnwater en zo.
16: Oké, okay, nou, wijn drinkt mijn vriendin en de hond.
15: Ja, goed. Goed, leuk dat je luistert. We gaan het verder niet over dierendag hebben, geen paardensport of iets dergelijks. Nee, we zitten natuurlijk nog midden in de Interlandbreek. De laatste Interland van in totaal 4 wordt vanavond gespeeld door...

0: Nederlands elftal. En dat doen ze in Eindhoven en Servië is de tegenstander. We gaan bellen met Oranje supporter in hart en nieren, John van den Berg. Hij geeft straks antwoord op de vraag waarom hij nu in Griekenland zit en niet in Eindhoven is. Ja, door het interland voetbal ook dit weekend geen eredivisie voetbal, wel voetbal in de eerste divisie. Ja, slecht nieuws, want voor de vijfde keer op rij verloor FC Volendam dit seizoen een uitwedstrijd. Hoe kan dat nou toch? Dit keer was Almere City met 1-0 te sterk. Ja, het lijkt er daardoor wel op dat Volendam afstand moet nemen van de ambitie om binnen 1 jaar weer terug te promoveren naar de eredivisie.
1: Nou, dat weet ik niet. Dat vind ik allemaal een beetje voorbarige uitspraken. Kijk, dat we in de achtervolging moeten is duidelijk.
0: Dat zei Erwin van der Looy. Straks meer van hem. En we vragen aan Priesjes Oegel waarom hij niet meer in de basis staat bij Volendam. Nou, de zaalvoetbalcompetitie wordt in 2 jaar tijd teruggebracht van 16 teams naar 12 teams. Afgelopen seizoen ontsprong HZV uit Helo de degradatiedans. Maar ja, de vraag is, lukt dat ook dit seizoen? En hoe kijken ze in Volendam aan tegen die versterkte degradatieregeling? Want ook zij zullen moeten opletten dat ze er dit seizoen niet uitvliegen. Trainer Halmar Hoekema wordt er in elk geval niet warm of koud van.
2: We zitten al een aantal jaar in dat schuitje. En ze hebben het wel eens aan mij gevraagd. Ook spelen ze mij. Word jij nooit zenuwachtig? Ja, nee, ik word niet zo heel snel zenuwachtig. Ik ben wel van mening dat onze kwaliteiten dusdanig zijn dat we ons ook dit jaar weer kunnen handhaven.
0: Verderop daar meer over in deze uitzending. Er is ook korfbal, niet in de zaal, maar wel op het veld. Groen-geel en blauw-wit troffen elkaar vanmiddag in Amsterdam. Twee clubs die niet meer op het hoogste niveau in de zaal, in de Korfbal League, spelen. En Mark van der Laan, hij was toch altijd de man, de zebra van blauw-wit. Hij maakte een opvallende overstap naar groen-geel uit Wormer. Over het hoe en waarom, daar hoor je straks meer over. We bellen met Finn Mulder, hij is de derde keeper van Telstar. Nou en, zul je zeggen. Maar hij heeft onlangs een debuut gemaakt in Oranje onder 19 jaar. Verder om 6:30 en 7:30 natuurlijk het regionale nieuws. Jan Visser is terug van vakantie. Hij praat ons bij over het weer. Almar hoorde je al voor de techniek. Jongens, het is 75 jaar televisie. Daarom is Milton Pusser vandaag niet. Die zit in, hier 1,5 kilometer verderop bij beeld en geluid.
3: Hoeveel jaar heeft Milton meegemaakt dan van die 75?
0: 26. Ja. 1/3. Dus
3: oh ja, dat is
0: iets,
3: wel goed.
0: Iets minder dan jij en ik. Jouw favoriete tv-programma, Almar, daar mag je even over nadenken. Het is een soort cliffhanger.
3: Dus een cliffhanger,
0: in 75 jaar. En Frank gaat straks ook aan jou vragen. Tot 7 uur is dit NS Sport en wat andere zaken dus.

0: De muzikale aftrap in de eerste uur van deze uitzending van NH Sport. We zijn er tot 7 uur vanavond. Casey en de Sunshine Band met Give It Up brengt de tijd op bijna 13 minuten over 5. Ja, weer lukte het FC Volendam niet om buiten het eigen stadion 1 of meer dan 1 punt te pakken. 3 om te verstaan, wel te verstaan. Gisteravond was Almere City met 1-0 te sterk. Het betekende dus de 5e verliespartij voor Volendam dit seizoen. Toch was deze nederlaag beter te accepteren dan de voorgaande 4 verliespartijen. Volendam verdediger Precious Ugwu.
1: Ja, eigenlijk wel, want vergeleken met de andere uitwedstrijden waren we, de andere wedstrijden waren vrij kansloos. Maar ik vond dat we deze wedstrijd wel onszelf best wel goed hebben laten zien vergeleken met de andere. En ja, zoals ik zeg, de kansen, de eindfase moet wel wat beter en dat we scherper zijn. En dat maakt eigenlijk het verschil.
2: Je moet het nu de afgelopen 2 wedstrijden doen met een reserverol. Wat vind je daarvan?
1: Ja, natuurlijk wil je altijd spelen. Maar de trainer heeft een keuze gemaakt. En hij heeft zijn eigen reden daarvoor. En ik moet het gewoon accepteren. En op trainingen moet ik gewoon mijn best blijven doen, hard werken. En in de wedstrijden ook mezelf laten zien, de minuten die ik krijg. En dan komt alles vanzelf.
2: Heeft de trainer Erwin van der Looy uitgelegd waarom je ernaast staat?
1: Nee, ik heb niet met hem daarover gesproken.
2: Dat vind ik gek. Als je reserve staat, dan vraag je toch aan de trainer van hey, waarom is dat zo?
1: Ja, maar ik weet van mezelf ook dat ik meer kan. En we hebben niet per se daarover gesproken, maar ik weet eigenlijk niet precies. Ik heb niet met hem 1-op-1 afgesproken. Dat moet hij aan hem vragen wat er is.
0: Precious Ugwu tegen verslaggever Milton Pus. Nou, die zou natuurlijk geen knip voor de neus waard zijn als hij niet op Erwin van der Looy afstapte, de trainer van FC Volendam, en hem zou confronteren met deze kwestie. Waarom is Ugwu de laatste 2 duels eigenlijk zijn basisplek kwijt?
3: Nou ja, met Pres waren we niet helemaal tevreden over. Dus daarom hebben we voor Noordin gekozen.
2: Op welke manier zijn jullie niet tevreden dan? Of Ugwu?
3: Nou, dat weet hij. Dus dat is prima. We hebben de dingen die ik met spelers individueel bespreek, die zijn voor spelers individueel. Die zijn niet voor de media.
2: Nou, ik vroeg het net aan hem en hij zei, je moet het aan de trainer vragen.
3: Ja, dat kan. Dat heeft hij slim gedaan. Ja. Dat naar mij te schuiven. Maar ja, de trainer is ook zo slim om te zeggen dat hij de dingen die hij met de spelers individueel bespreekt, niet hier voor de camera zeggen. Dat zou heel heel onprofessioneel en niet netjes zijn.
2: Wat me opviel is dat er een vol uitvak was, ondanks die eerdere nederlagen uit. Ja. Wat haal je daaruit?
3: Nou, ik vond het is wel goed dat je dat zegt, want dat was wel echt grote klasse. Ik denk dat we ook wel echt gesteund zijn door het uitvak. En ik denk ook wel dat ze hebben gezien dat we gevochten hebben tot het laatst. De reactie na de laatste fluitsignaal was echt anders en terecht dan in de andere laatste 2 uitwedstrijden. Dus, maar het is wel mooi te zien om hoe ze hier waren. En volgens mij waren ze ook via de boot, met de boot. Dus ja, complimenten, echt complimenten. Dus dat maakt het ook nog even super zuur dat je niet hun even kan belonen op het laatst.
2: Ik begreep dat ze 4 uur heen en 4 uur terug moeten zitten. Ja. En dan is het inderdaad extra vervelend als je dan zo'n nederlaag boekt.
3: Het is ook natuurlijk een uitje een beetje. Maar het is ook wel het geeft ook wel aan hoe ze erin staan. Ik vind dat is complimenten, echt complimenten aan de supporters.
0: Dat zei Erwin van der Looy tegen verslaggever Milton Pust. Dus complimenten voor de supporters, Frank van der Meijden. Maar ja, die Ugwu, die speelt niet en we weten nu nog steeds niet waarom niet.
4: Nee, en toch is het was het vorig seizoen een van de vaste basisspelers onder Rick Kruijs. Dit seizoen is hij mede ook, denk ik, door zijn belabberde wedstrijd tegen Jong AZ. Want daar liep hij echt met zijn hoofd constant omlaag. Zat er weinig pit in. Hij stond een beetje symbool toen voor het zwakke Volendam, dat duel. En ja, hij is het kind van de rekening geworden, denk ik. Hij is geslachtofferd door Erwin van der Looy. Terwijl hij toch in het Eredivisie vorig jaar zich echt vaak staande hield. En een van de, ik wil niet zeggen uitblinkers was, maar toch altijd een voldoende scoorde. En dit seizoen heeft hij duidelijk nog niet te pakken, Precious Ugwu.
0: Nee, Payne hebben we natuurlijk ook nog. Die was nog niet wedstrijdfit, maar die staat er ook aan te komen. Dus dat is wel.
4: En bovendien is Payne meer een rechtsachter en Ugwu van origine een centrale verdediger.
0: Daar zouden ze zich meer op moeten richten.
4: Ja.
0: Maar ja, daar speelt Schouten nu ook niet. Die is ook geblesseerd. Dus dan zou je zeggen, zet hem dan centraal. Maar
4: nee, dan zijn Blondo en Amevor.
0: Dus, nou, terwijl die verdediging nou niet zo betrouwbaar is als de Nederlandse bank. Want daar lopen mensen toch wel vrij makkelijk naar binnen. Als ik het ene doelpunt van Almere City zag, daar stond echt driekwart van Volendam toch echt te snurken.
4: Ja, ik wilde bijna door de tv heen schreeuwen van pak hem aan, die jongens die er zo doorheen. Nee, had geen zin. Dat was echt gatenkaas achterin. En ja, daarin miste je toch ook alweer een beetje de intensiteit die Volendam bij sommige fases van de wedstrijd echt mist. Dat is echt bijzonder om te zien hoe het verschil in fases. Soms kunnen ze 10 minuten heel goed zijn en dan lijkt het als een kaartenhuis in elkaar te zakken. Dat zag je ook in de eerste helft, waarin ze goed begonnen. Eindelijk is een keer goed begonnen, want het was...
0: Een week geleden begonnen ze ook uitstekend, hè, tegen VVV, zonder naar 7.
4: Ja, ik wilde zeggen in uitwedstrijden, want daar zat het vooral in. En dan kwam je vaak op achterstand. Nou, nu kwamen ze ook weer op achterstand, maar dat lag niet aan de eerste 20 minuten, want die waren echt wel goed. Er waren Volendam dreigend. Het niveau van de wedstrijd überhaupt was leuk om te zien. Maar er was een omkeerpunt na 20 minuten. En toen verloor Volendam de grip. En daar maakte Almere City heel vakkundig gebruik van.
0: Als je nou heel eerlijk bent, hè, 4 keer winnen thuis, 5 keer uitverliezen tegen verschillende kaliber tegenstanders. Maar ja, je wil in 1 seizoen promoveren. Weer terug naar de Eredivisie. En dan komt dus inderdaad ook die vraag aan Van Looy van... moet je die ambitie niet laten varen? En ik snap natuurlijk, een trainer gaat niet zeggen... dat gaat ons niet meer lukken. En natuurlijk, het kan ook nog steeds.
4: Maar
0: we zijn nu op een kwart van de competitie. We hebben 9 wedstrijden gespeeld, je hebt er 5 verloren.
4: Ja.
0: Dan is toch de conclusie dat dit Volendam geen rol van betekenis gaat spelen... als het gaat om, laten we zeggen, dan directe promotie? Of denk je dat dat anders zit?
4: Ik denk dat de top 4... En dan inderdaad ook de directe promotie of een periodetitel. Ja, dat als je dit niveau laat zien, deze stabiliteit die ze dus niet hebben, dan gaat dat geen top 4 plek opleveren. Natuurlijk kan je dan wel meedoen met de play-offs voor de andere periodes.
0: Zo
4: dus
0: goed is Volendam toch eigenlijk ook wel weer.
4: Als je de top 8 niet haalt, dan is er iets heel erg misgegaan gezien de selectie. Maar ja, ik denk dat je even de volgende periodes, de komende 9 wedstrijden, even uit een ander vaatje moet gaan tappen. Even laten zien dat je wel die ploeg bent waarvan de experts aan het begin zeiden van ja, Volendam is de gedoodverfde favoriet, horen bij de 2-3 beste ploegen.
0: Maar waar schat jij Volendam op in? Maar je zegt dus niet bij de bovenste 4, zeg maar. Hè? Dus, wie zijn voor jou dan die topploegen dan?
4: Heracles, Almere City, noem nog eens iets, even denken wie...
0: NAC ontbreekt natuurlijk in dat lijstje. Ja, VVV staat nu derde, maar daar hebben ze dan vorige week wel van gewonnen.
4: Was, dus ook
0: was wel een goede voetballende ploeg, hoor, wat ik gezien heb.
4: Maar een jonge ploeg, ik weet niet of die dat hele seizoen kunnen volhouden. Nee, ik schat Volendam nu echt wel plek 5, 6, 7, 8. Die contraien moet je het even zoeken. Want ze hebben ook laten zien dat ze echt wel goed kunnen voetballen. Hè. Tegen Dordrecht was het goed.
0: Ja, is 18e, Dordrecht.
4: Ja, ook dat is weer gek, want die waren vorig jaar wel weer in het linker rijtje, in de top 8 geëindigd. Haalden zelfs nog de play-offs, noem maar op. Maar Volendam moet even een pas op de plaats maken. Laat ze eerst eens even 9 wedstrijden goed voetballen. Constant, stabiel. En dan kijken halverwege de competitie waar ze staan. Ja, dan kan je echt helemaal zeggen of die top 4 buiten bereik is.
0: Maar rechtstreeks de promotie, daarvan zeg je van dat gaat hem niet worden. Daar hebben ze de kwaliteit niet voor.
4: Dat niet als je dit laat zien, nee.
0: Nee. Nee, het achterstand bedraagt nu op koploper Heracles eventjes 10 punten.
4: Ja,
0: op Almere City is dat gat 7 punten. Dus dat zijn al behoorlijke gaten na 9 wedstrijden. Nou, komende vrijdag is de eerste volgende wedstrijd voor FC Volendam. Speel ze gelukkig weer thuis tegen Vitesse.
4: Dan is het
0: dus
4: kassa,
0: dan weten we dat het allemaal wel goed gaat komen.

0: NH Sport. Ja, er zijn natuurlijk mensen die vragen zich af, wat is nou het favoriete tv-programma van Almar Ketela? Je hebt er even over na mogen denken. Ja, 75 jaar Nederlandse televisie.
1: Kijk, ik ben sowieso niet helemaal meer een televisiekijker.
0: Maar vroeger wel, de kleine Almar.
1: Maar kleine Almar, nee, maar ik kijk nu af en toe nog wel. Ik vind dit was het nieuws, vind ik altijd toch wel
0: nog steeds
1: grappig. Ja, want ik vind het wel grappig dat het een beetje op een aparte manier een beetje lol gemaakt wordt om de wereld, zeg maar.
0: Oké.
1: En de ene grap is beter dan de andere, dat ben ik ook serieus. Maar ik vind het wel een leuk programma om naar te kijken.
0: Oké. Frank zei je van, ik hoef er niet heel lang over na te denken.
2: Nee, ik ben altijd, of ik was altijd een heel groot fan van het Spel zonder Grenzen.
0: Oh ja.
2: Kennen jullie dat nog?
0: Ja, maar dat is lang. Heb jij dat nog meegemaakt?
2: Ja, als jong, klein jongen.
0: Dat is de jaren 70, man.
2: Nee.
0: Spel zonder Grenzen?
2: Het was tussen allerlei landen die dan niet aan elkaar grenzen. En dan moesten ze tegen elkaar opnemen met allerlei gekke spellen. Met commentaar van Jack van Gelder. En dan was het was
0: dat
2: van
0: is een
2: de
0: latere
2: Tros.
0: Versie, denk ik dan.
2: Ja, ja, dat was geweldig.
0: Dick Paschier, dat was toch Spel zonder Grenzen, of niet? Ben ik nu in de war? Of is dat...
2: Misschien iets anders.
1: Ja,
2: die naam zeg maar dan
0: allemaal
2: niet.
0: Gaat ondertussen even ketelen. Of ketelen, even googelen,
1: het
0: even ketelen.
1: Van Spel zonder Grenzen. Teams in grappige kostuums deden moeilijke en natte spellen.
2: Ja.
1: Ze moesten klimmen, rennen en waterproeven doen. En dat was in de periode van 1965. Nou, toen was meneer er nog niet.
0: Nee, ik wou al zeggen,
1: Tot 1999.
0: Ja, tot 1999. Dat dan in die vroege jaren dan? Ja, Judith Bos, ja, zie ik staan. Dick Paschier, Judith Bos. Okay, ja, dat zijn echt voor de oude luisteraars. Zijn
2: ik zat meer aan het einde.
0: Jack van Gelder.
1: Ron Boshart.
2: Ron Bos, dat was de presentator. Ja. En Jack van Gelder, de commentator. De commentator. En dan was het genieten in de pyjama op de bank. En,
0: ja.
1: En het was wel heel, heel actueel, want het eindigde in 1990 vanwege de kosten.
0: Oh.
2: Dat was een dure productie. Dat
0: we geloven, ja.
2: Ja, werd geen kosten bespaard, toch, op dat programma.
0: Hartstikke mooi, man. Ondertussen het voetballen. Wij kijken hier op het scherm naar Feyenoord-Ajax. En is dat natuurlijk niet de Eredivisie mannen, maar vrouwen uiteraard. Hoe gaat dat, Frank?
2: Ja, 2-0 na 40 minuten. Ajax 2-0 voorsprong in Rotterdam dus. 2-0, eerste doelpunt gemaakt na exact een half uur spelen door Sari Kees. En zo'n 6 minuten later, vlak 4 minuutjes geleden dus, was het Sherida Spitsen, good old Sherida Spitsen vanaf de penalty-stip die de 2-0 in de touw schoot.
0: Ja, AZ speelt ook op dit moment, zat 1-0 achter tegen de Graafschap. Wedstrijden zijn om 16:45 begonnen. En het is ook nog wel even leuk om even te kijken in de handbalcompetitie, want vorige week hadden wij Tom Kwakman aan de telefoon in deze uitzending. Je viel niet te benijden, want jonge coach, 25 jaar, begonnen bij de landskampioen VOC, vrouwen uit Amsterdam Noord. 3 wedstrijden gespeeld, 3 keer verloren. Maar wat gebeurde er gisteren?
2: Eindelijk zijn eerste overwinning. Want gisteren werd er gewonnen op bezoek in Deurningen. Dat ligt in Overijssel. Het werd 24-28 in het voordeel van VOC. Het was geen gemakkelijke wedstrijd. DSVD, Deurningen, wel te verstaan. Ook een laagvlieger, zeg ik er maar even bij. Maar pas in de slotfase ging VOC eroverheen. En het zorgt er even voor dat Kwakman even wat lucht krijgt, hè?
0: Ja, die vroeg wel om wat tijd, hoor. Dus die heeft een behoorlijke...
2: Bij Kwakman bedoel Zwarthoed.
0: Zwarthoed.
2: Ja, sorry.
0: Kwakman, Zwarthoed. Maar het is wel
2: Volendammer. Volendammer.
0: En hoe gaat het met de andere Noord-Hollandse ploegen in de hoogste afdeling bij de vrouwen?
2: Nou, ik pik even de koploper eruit. De trotse koploper, dat is VZV. De ploeg uit het veld is na 4 wedstrijden ongeslagen. Want ook gisteren werd er weer gewonnen met 34-29 tegen Venlo. En de mensen die het handbal een beetje volgen bij de vrouwen Eredivisie weten dat Venlo ook een hele goede ploeg is.
0: Zeker.
2: Dus dat heeft VZV goed gedaan. 4 gespeeld, 4 gewonnen. Dat is zeer knap van de ploeg die vorig jaar in de halve finale van de play-offs nog werd uitgeschakeld door de VOC. VOC overigens een hele goede generale repetitie, want ze komen aankomende week uit in de Europa Cup.
0: VZV.
2: Die gaan spelen tegen het Zwitserse Winterthur. En dat doen ze 2 keer in het veld.
0: Oké.
2: Want dat zie je wel eens vaker met dat soort Europese wedstrijden. Dat ze vanwege de kosten 2 keer op 1 locatie spelen. Dus vrijdag spelen ze de eerste wedstrijd en dan 2 dagen later op zondag is ze... De return, om het maar zo even te noemen.
0: Ik heb altijd het gevoel dat de ploeg die dan thuis speelt dan op papier toch echt beter is. Want dat de andere ploeg dan toch de handdoek al een beetje sportief werpt.
2: Klopt, dat is ook zo.
0: Want dat gebeurt ook wel eens dat VZV of SCW dan 2 keer uitspeelt. En vaak weet je dan wel genoeg.
2: Ja, dat is waar. Al zie je ook wel vaak dat, zeker bij VZV, dat ze het vooral heel erg leuk vinden om uit te spelen. Want die vinden dat een mooi uitje met de
0: club. Ja, dat is ook heel leuk. Maar
2: het is een hele happening
0: geld,
2: belevenis, ja.
0: Ja, dan moet je wel weer geld voor binnenharken. Nou, dan gaan we volgende week dan weer verslag van doen, uiteraard. VZV tegen die Zwitserse ploeg.
3: NH Sport.

0: Ik ben Björn uit Herengewaard.
1: Ik ben Melvin uit Den Helder.
2: Ik ben Jolanda uit Havenhoorn.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
4: Ik ben Patricia uit Barsingenhoorn. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is ruim 6:02 in Akersloot, is het 18 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 4 oktober. Op de Dam in Amsterdam was vanmiddag op Dierendag een demonstratie tegen de dierenindustrie. De activisten zijn daarna een protestmars gaan lopen naar het Museumplein. Ze droegen spandoeken met teksten waarop stond: kies met je hart, stop het slachten en stop dierproeven. De 34-jarige Amsterdammer die vannacht om het leven kwam bij een schietpartij op de Amstelveenseweg is waarschijnlijk doelbewust neergeschoten. Dat meldt de politie aan lokale zender AT5. Buurtbewoners zijn geschrokken van de gebeurtenis.
6: Ik lag gewoon in bed eigenlijk. Ik was net thuis en ik zat gewoon even op mijn telefoon en ik hoorde een hele harde knal eigenlijk. We zagen uit ons raam, zagen allemaal politie. Dus we dachten even van, we willen even kijken wat er aan de hand is. En toen gingen we het opzoeken en toen zagen we dat er een schietincident was. En dat iemand is doodgeschoten. Dus ja, dat is wel heftig dat ik dat gisteravond eigenlijk gewoon heb gehoord.
5: Twee 16-jarige jongens uit Almere en Haarlem zijn dit weekend aangehouden voor betrokkenheid bij een gewelddadige straatroof. Vorige week, dinsdag, in Haarlem gebeurde dat. Slachtoffer raakte gewond toen hij aangevallen en beroofd werd bij het Liewegje. En meerdere politieke partijen in Alkmaar willen opheldering over het weren van Israëlische voetbalsupporters bij AZ. Burgemeester Anja Schouten heeft gezegd dat supporters van de Israëlische club Hapoel Beersheva niet welkom zijn in de stad. De wedstrijd die op 15 oktober in de Europa League wordt gespeeld. De reden is angst voor ongeregeldheden. Je hoort Alkmaars raadslid van de VVD, John van der Ree.
7: Het kan niet zo zijn, wat de VVD betreft, dat als uitsupporters geen risico vormen en activisten dat blijkbaar wel vormen, dat dan degenen die geen probleem vormen, worden geweerd.
5: Twee jaar geleden ging het in Amsterdam goed mis rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. Morgenavond is er in Alkmaar een spoeddebat in de gemeenteraad over de kwestie. Meer nieuws vind je in de app en op onze site nanieuws.nl. Is het tijd voor het weerbericht. Jan Visser, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Edward.
5: Hoe kijken we op de dag van vandaag terug? Was wel lekker, denk ik.
8: Dat mag je rustig stellen, ja. Het was een zalige dag eigenlijk wel. Weinig wind, Edward. De zon die scheen volop. Er waren tijdelijk wel hier en daar wat wolken, maar het mocht eigenlijk geen naam hebben. En de temperatuur is uitgekomen op een graad of 18 op Texel. Want er ligt een zwak frontje boven Nederland. Vandaar die paar wolken die er nog rondhangen, want de frontje is opgedroogd. Maar dat frontje vormde wel de scheiding met wat minder warme lucht. En dat merkten ze dus in de Noordkap en op Texel 18 graden. Maar goed, ook nog boven normaal trouwens. Hè. Mm-hmm. Maar in het zuiden van de provincie werd het wederom zo'n graad of 20. En dat gold al helemaal voor het binnenland. Bijvoorbeeld in Limburg zelfs ruim 22 graden. Het kan niet op wat dat betreft. Ondertussen is het gewoon compleet noodweer in delen van de Middellandse Zeeregio.
5: Ja, ik hoorde in Baskeland toch?
8: Barcelona. Ja, Baskeland ook
5: veel,
8: wel.
5: Veel later, maar, ja.
8: Ja, Barcelona.
5: Sorry, Barcelona. Ja, ik zei, ja, bedoel ik ook, ja.
8: Ja, daar is een neerslagrecord gebroken. Is niet eerder in 24 uur tijd is er zoveel regen gevallen. Meer zo'n 213 millimeter. En er zijn plaatsen waar nog veel meer viel. En wat ook de intensiteit van de neerslag was, dat was onvoorstelbaar. Granollers, dat is een voorstad van Barcelona, daar viel in een half uur 68 millimeter. Dus dit zijn echt van die buien. Die zijn eigenlijk, er is niet echt een grote storing die dit genereert. Hè. Het is geen orkaan of zo, geen diepe depressie, geen Medicaine, dat is een mediterrane orkaan, maar gewoon een enorme onstabiele lucht. En dan vooral dat zeer warme zeewater, die genereren dit soort tropische buien.
5: En dan komt er in no-time echt een bak water naar beneden, kan je niet tegen wapenen.
8: Nee, het was, en op Kreta was het nog extremer, alleen dat was meer in de bergen. Misschien heb je wel eens gehoord van de Samarië-kloof. Misschien heb je hem wel eens gelopen.
5: Nou, die heb ik overgeslagen toen ik in het voorjaar daar was.
8: En ik heb in het verre verleden wel een keer gelopen.
5: Dat is wel mooi.
8: Is wel mooi. Maar daar in de buurt daarvan is de eerste vier dagen van deze maand, dus tot en met vandaag, wel in de bergen, maar goed toch, 778 millimeter gevallen.
5: Jan, wat is dat toch?
8: Ja, en normaal voor Nederland is in een jaar tijd zo rond de 850 millimeter. Gemiddeld over Nederland, in onze provincie, zijn het totaal wel iets hoger. Maar dit is wel zeer extreem, hè?
5: Dat zijn wel extreem. Maar goed, terug naar het weer bij ons.
8: Naar eigen land. Nou, vanavond en de komende nacht blijft het tamelijk helder. Er kan in de nacht wel plaatselijk mist ontstaan. Ik denk niet dat de mist de hele nacht blijft hangen. Zeker niet in het noorden van de provincie. Want de wind gaat iets toenemen uit het zuidwesten. Nou, morgen lost de mist op voor zover die aanwezig is. En hebben we wederom zon. In de middag en avond iets meer bewolking. Maar nog steeds weer vrij warm. 19 tot 20 graden. En een matige zuidwestenwind. Dinsdag blijft het goed met zon en 20 graden. Waarschijnlijk zelfs hoger ook. Maar woensdag, ja, dan neemt de kans op regen later op de dag toe. Nog wel een hoge temperatuur, 19 graden. Maar op donderdag, ja, dan is het toch een ander verhaal, Edward. 15 tot 16 graden, buien en een aantrekkende noordwestenwind.
5: Och.
8: En dat begint toch wel een beetje de herfst.
5: Ja, dat vind ik dan weer heel sneu, want donderdag is het Alkmaar ontzet. En dan heb je altijd die kinderspelletjes buiten en die optocht. En dan staan ze op die praalwagens, Jan. En dat wordt jas aan en ook nattigheid dus, donderdag?
8: Ja, nattigheid ook, want dan vallen we zeker buien donderdag. Ja.
5: Ah, oké, maar niet de hele dag? Of is dat...
8: Nou ja, met buien is dat wat moeilijk aan te geven hoe het precies ontwikkelt. Maar ja, dat is waarschijnlijk niet de hele dag. Maar ja, het is toch wel een beetje een andere, totaal een ander beeld, hoor.
5: We gaan een andere wereld in vanaf woensdag eigenlijk. Ja. Goed, Jan, dankjewel. We horen je morgen weer.
8: Ja, hoor.
5: Fijne avond.
8: Hetzelfde.

0: Bluff en Nielsen met Mannenharten. Finn Mulder is 18 jaar en derde doelman bij Telstar. Via Dem en de jeugdopleiding van Ajax belandde hij in Velsen-Zuid, waar hij een tijdje geleden zijn handtekening zette onder een 3-jarige verbintenis. En of het allemaal niet mooier kan, in deze interlandperiode heeft Finn ook nog eens zijn debuut gemaakt in Oranje onder 19 jaar. Finn is aan de telefoon, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je zit in Portugal bij een 4-landen-toernooi. Kan niet op, ja. Hè, deze week, hè?
1: Nee, dat is een mooie ervaring voor mij, een mooie week. En ik weet niet hoe ik het kan uitleggen, maar dit is natuurlijk een hartstikke mooie ervaring. Want je ziet het allemaal niet aankomen en ineens staat de Nederlands elftal voor je deur. En ga je ineens 10 dagen naar Portugal met onder 19 in Nederlands elftal.
0: Ja, wat is er eigenlijk mooier, dat contract dat je getekend hebt bij Telstar of Nederland onder 19 jaar?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Want natuurlijk je droomt ervan om in Oranje te keepen. Maar je droomt er ook van om een contract te tekenen bij een profclub. Dus ik denk dat ik dan wel voor nieuw op dit moment Nederlands over ga.
0: Ja, maar het een kan eigenlijk niet zonder het andere, hè, toch?
1: Nee, dat is waar.
0: Je legt bij de club de basis natuurlijk voor je uitverkiezing voor de nationale ploeg. Eerder zag ik al dat je bent ingevallen in een vriendschappelijke wedstrijd tegen België. Hè? Maar gisteren speelde Oranje onder 19, verloren van Oostenrijk. En als ik goed geïnformeerd ben, heb je de hele wedstrijd gekipt.
1: Ja, ik stond gisteren basis. Het was mijn basisdebuut. En tegen België speelde ik de tweede helft. En dat was mijn echte debuut. Alleen het spel was dat ik gisteren basis stond.
0: En hoe ging het? Los van de nederlaag?
1: Ja, persoonlijk ging het hartstikke goed. Ook qua team, het ging prima. We hadden heel veel kansen. In de bespreking van de wedstrijd hadden we ook een heel overzicht van de hele wedstrijd. En dan zag je ook echt dat wij echt de bovenliggende ploeg waren. Het is jammer dat wij dan die eindpaas, dat ging gewoon niet goed. Waardoor we niet de kansen afmaakten die we wel kregen. Dus dat was jammer. Maar voor de rest ging het hartstikke prima. Want je moet ook wel in je achterhoofd houden dat dit toch wel de nummer 2 is van het WK. Dus het is niet zomaar een ploeg.
0: Nee, en eerder hadden jullie een dik pak slagen gekregen van Portugal. Dus jullie waren echt wel uit op revanche.
1: Ja, en Portugal die heeft het EK en de WK gewonnen. Dus dat is toch wel op dit moment de beste ploeg in de wereld.
0: Ja, maar 6-1 verliezen, dat is nooit prettig, hè?
1: Nee, dat is waar.
0: Nee. Die ene tegengoal, kon je daar trouwens nog wat aan doen? Als je even kritisch de boel tegen het licht houdt?
1: Want het was, hij kwam 1-1 met mij en hij schiet hem echt goed binnen. Alleen, ik raakte hem. Dus of ik hem kan hebben, ja. Maar het is ook gewoon een goede goal. Dus het is een beetje een twijfelgeval, moet ik zo zeggen.
0: Hey, je stond dus in de basis. Ik zag dat Stan de Mol van Feyenoord ook speelminuten krijgt in het doel. Is daar iets over afgesproken of iets? Hoe werkt die verdeling?
1: We hebben hier 3 keepers. En ze zeiden al voorafgaand dat we alle 3 zouden spelen. Dus keeper die nog niet heeft gespeeld, die speelde dan tegen Denemarken. Het enige verschil is dat ik en Stan de Mol tegen België speelden en dan die andere keeper niet.
0: Want tegen dinsdag is dan die wedstrijd tegen Denemarken, dus dan kunnen we ervan uitgaan dat je dan op de bank blijft, normaal gesproken.
1: Als je niet geblesseerd raakt, dan zit ik op de bank.
0: Ja. Hey, ik zag vandaag een appje voorbij komen, daar stond jouw dagschema in, wat je allemaal doet. Kun je ons meenemen wat je vandaag allemaal gedaan hebt?
1: Ja, vandaag hadden we in de ochtend om 9 uur ontbijt. Toen hadden we bespreking van de training. Dan bespreek je wat je gaat doen in de training en hoe de training eruit gaat zien. Daarna stap je in de bus. En dan moeten wij 3 kwartier rijden richting het veld. Want hier in de buurt zijn gevelden, want wij zitten hoog in de bergen. Dan kom je bij het veld aan. Dat veld ligt midden in de bergen. Een hele mooie locatie is dat. Vandaag hadden we dan een revalidatietraining. Dus ik had niet zoveel gedaan, maar de spelers die minder dan 45 minuten gespeeld hadden, die gingen gewoon behoorlijk aan de bak met deze hit hier zo. Dus dat was pittig voor hun. Na de training stap je weer met z'n allen de bus in, ga je terug naar het hotel, heb je lunch. En dan hebben wij nu 3 uur lang rust op onze eigen kamer. Dus gewoon echt alleen maar rusten en niks doen eigenlijk. En dan heb je zometeen het diner, het avondeten. Ja, en daar gaan we een beetje met z'n allen spelletjes spelen en slapen en ready maken voor morgen voor de training.
0: Ja, is dat een beetje een leuke dag? Doe je het met plezier?
1: Ja, zeker. 100%. Kijk, natuurlijk, elke dag hier zo is natuurlijk een iets wat je bij kan schrijven. Want natuurlijk, elke dag hier is een mooie ervaring. Je zit in Portugal, Nederlands elftal, je doet de leeuw op je borst, daar mag je mee trainen. En dat is maar ik zou het niet begrijpen als het dan niet leuk zou kunnen zijn, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, maar het is wel iets heel anders dan bij Telstar, denk ik. Ik denk dat je dag veel voller zit natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, dat ja.
0: Of valt dat mee?
1: Dat valt op zich wel mee. Dat is natuurlijk vooral omdat ik hier nu slaap, is mijn dag voller. Maar als je kijkt naar de trainingen, dat valt wel mee. Zeg maar, hier zo heb ik dan één dag vrij gehad, maar daar heb ik ook zelf voor gekozen. Want iedereen had de dag vrij, alleen ik ging dan met de trainer en met die keeper die nog niet gespeeld heb, ging nog trainen. Dus in principe hebben wij gewoon dezelfde dagen. Alleen het verschil is dat je hier nu slaapt en op de club van Telstar fiets ik naar huis, ben binnen 30 minuten thuis. Dus dan heb je nog een hele dag voor je.
0: Ja, en ik ken niet de hele selectie hoor van onder 19, maar ik dacht dat ik zag dat er een aantal spelers van PSV, Ajax bij zaten, Feyenoord. Dat zijn natuurlijk wel grote clubs, hè, natuurlijk. En Telstar is natuurlijk inmiddels wel een volwaardige Eredivisieclub geworden. Maar het is toch wel even iets anders, hè?
1: Ja, ik moet zeggen, heel veel mensen kwamen naartoe met een lach op het gezicht. Zeiden allemaal tegen me van, ja, je ziet Ajax, PSV, je ziet AZ staan, Utrecht. En dan zie je ineens Finn Mulder, Telstar.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat is iets waar de club heel trots op mag zijn en waar ik heel trots op mag zijn. Dus zo zie je maar hoe dat Telstar nu enorm aan het ontwikkelen is. En meer heb ik daar eigenlijk niet heel veel over te zeggen.
0: Nee, maar kom jij dan nog bekenden tegen, omdat je zelf ook in de jeugdopleiding van Ajax hebt gezeten?
1: Ja, hier zitten nu Sinclair, Verhel, Lieren, Frenkel en Roemenvar, die zit naar huis gaan helaas. En Leif Archipong ook. Dus, en die gasten, daar heb ik 9 jaar lang mee in het team gezeten. Dus dat is natuurlijk ook weer bijzonder. Want toen ik wegging bij Ajax, had ik nooit gedacht dat ik weer met hun in het team zou zitten. Maar dat is wel lachen, want zeg maar, je ziet hier ook weer de oude teamgenoten en de oude tegenstanders van de gast van PSV, die ken ik heel goed. Omdat je vroeger alleen maar tegen hun gespeeld hebt, waardoor je elkaar weer gaat kennen. En daar speel je nu mee. Dat is eigenlijk ook wel best wel raar.
0: Ja, maar toch wel weer leuk ook weer voor jou. Hey, ja. En dus dinsdag nog een wedstrijd tegen Denemarken, dan in het vliegtuig weer terug naar Nederland. En dan is het gewoon weer Telstar ADO Den Haag even het weekend.
1: Nou ja, dan is het wel mooi focus op die wedstrijd en doen alsof er niks gebeurd is.
0: Nou ja, je komt daar toch wel iets anders weer binnen dan, toch? Dan heb je toch weer een bak aan ervaring meegenomen.
1: Ja, dat is waar. Weet je. Dan kom je daar weer binnen en dan ga je weer trainen. Dan heb je toch wel in je achterhoofd dat je toch wel van het Nederlands elftal afkomt. Dus dat is wel bijzonder.
0: Ja, nou heb je natuurlijk die vermaledijde, in de goede zin van het woord, Ronald Koeman junior voor je neus staan natuurlijk. En Daan Reiziger. Zit speeltijd er bij Telstar op korte termijn in het eerste in? Of moet je zo reëel zijn dat gewoon nu nog niet aan de orde is?
1: Nou, we moeten natuurlijk realistisch blijven. Daan Reiziger doet het hartstikke goed. En Ronald Koeman die doet het enorm goed. Ja. Dus als er iemand eerder gaat spelen dan ik, dan is het Daan Reiziger. Maar ik hoop misschien wel met een klein oogje te kijken naar de oefenwedstrijden in het eerste. Dat ik daar misschien een keertje minuten kan maken. Dat zou heel mooi zijn. Dat ik de dames ook kan laten zien. Ja, ik ben al maar 18. Daan is 25, Ronald is 30. Dus ik heb nog meer dan genoeg tijd. En ik hoop op een dag. Nou, ik had eigenlijk wel. Ik heb wel vertrouwen in dat ik op een dag wel aan het eerste sta van Telstar.
0: Ja, en ik heb ergens gelezen dat je als ultieme droom hebt de Premier League en dan graag Liverpool.
1: Ja dat is echt mijn droomclub. Dat is echt het hoogste niveau van de wereld. Dat is mijn droom.
0: Ja, en waarom specifiek Liverpool?
1: Ja, ik weet niet. Ik vind Liverpool gewoon een hele mooie club. Mooi stadion, mooi publiek. Ja.
0: Waarom niet?
1: Eigenlijk, inderdaad, waarom niet? Ja, dat is het.
0: Zou een mooie stap zijn, hè? Van Schoneberg naar Anfield Road.
1: Ja, dat zou geweldig zijn.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk dat je van de telefoon wilde komen. Succes met de spelletjesavond vanavond.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat is het leukste spelletje wat op het programma staat? Heb je al enig idee?
1: Ja, we hebben hier een pooltafel staan, maar het meeste wat we doen is weerwolven.
0: Weerwolven? Ah, oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, succes daarmee.
1: Ja, dankjewel. Dat heb ik wel nodig.
0: Fijne avond.
1: Fijne avond. Doei.

0: klok gaat richting 6. Dat betekent dat het eerste uur van NH Sport er bijna op zit. We kijken nog eventjes naar Feyenoord-Ajax. De klassieker bij de vrouwen in de eredivisie. Om 16:45 begon. Het was 0-2, Frank, maar het is gescoord.
1: Ja, Feyenoord heeft wat teruggedaan. Ook vanaf de strafschopstip. Want in de eerste helft was het Sherida Spitsen namens Ajax die nog de 2-0 vanaf 11 meter wist te maken. Maar Tori Della Peruta heeft gescoord namens Feyenoord. En dus is het vlak na rust al 2-1 geworden.
0: 2-1 van Ajax nog steeds. Ja.
1: 2-1 van Ajax nog steeds. En overigens AZ ook bezig. Die staan nog steeds op een 1-0 achterstand tegen de vrouwen van de Graafschap. En daar zijn ze iets langer bezig. Daar zijn ze een uur bezig. Terwijl bij Feyenoord Ajax ze 50 minuten bezig zijn.
0: Oh, zou er wat gebeurd zijn bij het begin? Met vuurwerk of zo?
1: Goeie vraag.
0: Goeie vraag. Ja, nou,
1: ga ik even kijken.
0: Straks meer in het volgende uur van NH Sport.
2: NH

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
9: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
10: Ik ben Harold en ik kom uit Hilversum.
11: Ik ben Isia.
12: En ik ben Sascha uit Alkmaar.
13: Ik ben Barry Stevens en ik kom uit Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.

0: bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Dit is een uittip.
3: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
1: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
6: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
7: Honda, the power of dreams.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: NH Sport.
13: Met Edward Dekker.
14: Goedenavond, tweede en laatste uur van NH Sport op deze zondag de 4e oktober. Met onder meer aandacht voor de pikante overstap die Mark van der Laan maakte van blauw-wit uit Amsterdam naar groen-geel. Vanmiddag trof hij in Amsterdam zijn grote liefde. En we bellen met Oranje supporter John van den Berg. En dat gaat natuurlijk over de Interland die vanavond om 21:15 begint. Nederland tegen Servië. Om 18:30 hebben we het regionale nieuws, het weerbericht. En daar doen we nog een paar lekkere platen bij. En voor je het weet is het 19:00 vanavond.

0: Paul Simon natuurlijk. Muzikale aftrap. Tweede uur van NH Sport. You can call me Al. Mark van der Laan is een echte zebra van korfbalclub Blauw-Wit. Zowel als speler als trainer heeft hij er legio-wedstrijden achter zijn naam staan. Dit seizoen is echter alles anders. Van der Laan stapte over naar de naaste buur, Groen-Geel, uit Wormer. En vanmiddag speelde hij dus met zijn nieuwe team op het veld in Amsterdam tegen zijn grote liefde Blauw-Wit.
1: Het is natuurlijk een hele gekke dag. We hadden natuurlijk wel tegen Blauw-Wit ook bij Groen-Geel gespeeld. Maar hier, als je iedereen ziet van de club en iedereen geeft je een handje en kent je natuurlijk heel goed, dan is dit wel een moeilijke wedstrijd voor mij. Ik was ook wat rustiger dan normaal, merkte ik aan mezelf. Het is toch moeilijk om dan heel agressief te zijn tegen je oude clubpie. Ja, zo voelt het toch wel.
2: Ja, dus het gevoel is er nog steeds?
1: Het gevoel is er absoluut nog. Ja, ik ben toch wel in hart en nieren Blauw-Witter. Alleen ik... Mijn werk ligt nu hier en hier wil ik het gewoon heel graag heel goed doen. Het is de eerste keer natuurlijk buiten Blauw-Wit, dus dan wil je iets heel graag gewoon goed doen.
2: Ja, want wat merkte je toen je hier het complex opliep?
1: Toch wel een beetje borrelend gevoel dat ik toch wel wat zenuwachtig ben. En ik ben eigenlijk, zeker voor veldwedstrijden, nooit zo zenuwachtig. Dus het is gewoon echt een heel raar gevoel. Je voelt het helemaal in je buik dat je denkt van oei, ja, dit is toch wel anders dan anders. Ik ben blij met hoe het is gegaan. Dus.
2: Ja, jouw hele familie is natuurlijk Blauw-Wit. Hoe gingen de dagen vooraf eraan toe bij de familie van der Laan?
1: Ja, mijn opa en oma zijn echt, die willen gewoon niet dat ik win. Die zijn echt zo Blauw-Wit dat ze echt niet willen dat ik win vandaag. Ze gunnen het mij natuurlijk wel, maar ze willen dat Blauw-Wit absoluut wint. Mijn ouders zijn ietsjes milder. Die willen ook wel heel graag dat ik het goed doe. Maar ja, het zijn in hart en nieren ook allemaal Blauw-Witters. Dus het liefst denk ik dat ze een gelijkspelletje hadden gezien vandaag.
2: Ja, je moeder zeker?
1: Ja. Die ziet ook heel graag natuurlijk dat ik het goed doe. Ja, absoluut. Ja.
2: En uiteindelijk... Sta je met winst?
1: Ja, we hadden een puntje nodig en uiteindelijk één verschil. Dus het was een hele spannende wedstrijd die voor mijn gevoel wel beide kanten op kon vallen aan het einde. Maar ik ben blij dat we het goed hebben uitgespeeld en dat we ons nu hebben geplaatst voor de kampioenspool.
2: Ja. Dat was... Maar trek je dan de lange neus even naar ze?
1: Nee, dat wil ik absoluut niet. Nee, zo voelt dat niet. Ik hou me bezig vooral met mijn team. En we hebben het team vandaag zo goed mogelijk aangestuurd. En dan voelt het wel... Ja, ik wil heel graag winnen. Mijn winnershart wil gewoon heel graag winnen. Maar natuurlijk voel ik ook wel een beetje de pijn voor Blauw-Wit.
0: Dat zei Mark van der Laan in gesprek met verslaggever Stefan Brandhorst. En die is nu aan de lijn. Stefan, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Och, hier spreekt een trainer die werkt bij een club waar hij echt alles uit wil halen. En wie die wil dienen. Maar de liefde zit diep, hè, voor Blauw-Wit.
3: Ja, je hoort dan alles. Hè. Ja, ik vind dat echt mooi hoe hij... volledig zijn hart gewoon liet spreken na die wedstrijd dat ik hem sprak. Want hij heeft daar zijn hele leven rondgelopen. Ik heb zijn moeder gesproken, die zei hij is nog net niet geboren. Maar vervolgens echt zijn hele leven, hij is nu 38 rondgelopen. Ja, dan is het natuurlijk wel gek dat je ineens coach bent bij Groen-Geel. Dan is het ook logisch dat gevoel nog zo diep zit.
0: Ja, en dat hij dan zenuwachtig is en met handjes geven. En dat moet echt heel bijzonder geweest zijn zoals hij vertelde.
3: Ja, dat verwacht je dan niet, hè, van iemand die toch echt wel gebokt en gemazeld is in deze sport. Maar ja, hij vond het zelf ook natuurlijk gek dat hij ineens dit gevoel kreeg bij die wedstrijd. Dat had hij ook niet verwacht. En dat terwijl dit een wedstrijd is die nog op het veld wordt gespeeld. Dus er staan niet hele grote belangen op het spel. Maar toch was hij wel zenuwachtig. Ja, ik vind dat mooi.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, de veldcompetitie, daarin spelen Groen-Geel en Blauw-Wit wel op het hoogste niveau. En straks in de zaal niet, hè, want Blauw-Wit is gedegradeerd en Groen-Geel is ons al een paar jaar geleden ontvallen uit de Korfbal League. Dus dan gaat hij dat in de zaal dus nog even ergerde vorm meemaken straks in het najaar.
3: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Dan kunnen ze elkaar nog een keer, of dan gaan ze elkaar nog een keer treffen. En dan wordt het helemaal een weerzien in de zaal, inderdaad. En dat is natuurlijk ook bijzonder, hè, dat hij dan bij Blauw-Wit weer over de vloer komt. En dat hij dan ook op de plek weer zit waar hij jarenlang in de Blauw-Wit... Duk oud wil ik zeggen, die heb je niet bij korfbal, maar op de Blauw-Witbank heeft gezeten. Dus ja, voor Mark van der Laan is dit wel echt een hele bijzondere dag. En ja, ik vind dat ook wel weer mooi dat het uiteindelijk dan zijn kant ook opvalt met Groen-Geel. Dat hij er toch in slaagt om de winst daar mee te nemen. Dat voelde je bij hem ook wel. Dat was echt wel een dingetje, denk ik, hoor, voor hem ook richting zijn familie toe. Ondanks dat hij dus geen lange neus trekt, vindt hij het toch wel lekker dat hij gewonnen heeft.
0: Want hoeveel won Groen-Geel uiteindelijk van Blauw-Wit?
3: Ja, het was echt nog wel een hele spannende wedstrijd. In de laatste minuut stonden ze gelijk. En uiteindelijk is het 17-16 geworden, omdat Lisanne de Bruin met een verlossende treffer de winst aan Groen-Geel bezorgde. Dus ja, een mooie wedstrijd, mooie omstandigheden, mooie middag. Ja, al helemaal voor Mark van der Laan.
0: Ja, blijft wel die vraag boven de markt hangen. Waarom heeft hij deze stap gezet, Mark van der Laan?
3: Ja, het verhaal van Blauw-Wit is natuurlijk wel een beetje bekend. Die zijn gedegradeerd uit de Korfbal League. Nou is dat niet desastreus geweest voor hem als coach. Want Dennis Dovers die is wel aangebleven bij Blauw-Wit. Alleen Mark van der Laan die had zelfs zoiets. Ja, na 8 jaar coachen bij Blauw-Wit ben ik eigenlijk wel toe aan wat anders. Ik wil wel coach blijven, actief blijven in het korfbal. En toen kwam Groen-Geel ineens aankloppen met de vraag of hij daar interesse in had. Het heeft hij er heel lang over nagedacht, ook met zijn ouders over gehad. En ja, vooral zijn moeder die was ook wel positief daarover. Die had zoiets, ja, dat moet je gewoon doen. Horizon verbreden. En hij vond het ook wel mooi dat de gedachte bij Groen-Geel net even wat anders is dan bij Blauw-Wit. Want bij Blauw-Wit is het gebruikelijk dat ze het gewoon doen met de spelers die ze hebben. En bij Groen-Geel hebben ze een jeugdafdeling die heel sterk is en waar ook veel talent van doorstroomt. Dus ja, dat is voor hem echt wel anders werken bij deze club. En dus ook een nieuwe uitdaging, hele andere wereld. Dus ja, dat was voor hem wel heel aantrekkelijk om dat aan te gaan.
0: Ja, bij Groen-Geel volgt hij Mehdi Timsom die daar vertrokken is. Is hij alleen de hoofdcoach? Want bij Blauw-Wit heeft hij eigenlijk met wisselende partners steeds gewerkt, hè, als een duobaan.
3: Ja, dat is natuurlijk sowieso gebruikelijk, hè, in het korfbal, dat er twee coaches voor de ploeg staan. Maar dat doet hij dus bij Groen-Geel nu ook met Henk-Jan Mulder. Dus zij zijn nu het duo dat verantwoordelijk is daar.
0: Oké. Okay. Een reportage gedraaid die morgen te zien is in de uitzending van NH Sport op televisie vanaf 16:50. En daarna natuurlijk in de herhaling. Is daar nog iets, een tipje van de sluier wat je verder nog wil oplichten? Of zeg je van gewoon lekker kijken?
3: Ja, het is wel heel leuk. Ik heb ook zijn ouders allebei gesproken. Zijn moeder is natuurlijk een korfballegende, Rini van der Laan. En zijn vader, Wim van der Laan, ja, die was toch wel heel erg bezig om het vuurtje lekker op te stoken richting zijn zoon. Dus dat was wel erg leuk.
0: Morgen de beelden dus te zien in NH Sport. Stefan Brandhorst, dankjewel.

0: Bruno Mars met On My Soul brengt de tijd op 8,5 minuut voor 6:30. Ja, het niveau van de Eredivisie zaalvoetbal moet omhoog. De manier waarop dat moet gebeuren is het inkrimpen van de hoogste afdeling. Die is het afgelopen seizoen al van 16 naar 14 clubs teruggebracht. En dit seizoen gaat het terug van 14 naar 12. Zodat er volgend seizoen dus nog maar 12 clubs op het hoogste niveau actief zijn. Die versterkte degradatieregeling betekent dat clubs als HZV uit Heilo bijvoorbeeld, maar ook RKAV Volendam uit moeten kijken dat ze er dit seizoen niet uitvliegen. Vrijdag speelden de twee tegen elkaar. Volendam won met 2-0. Ja, voorzitter Koen de Jong van HZV heeft begrip voor de versterkte degradatieregeling.
1: Nou, de KVB wil toe naar een sterkere competitie. Daar hebben ze ook onderzoek naar gedaan. Allemaal hartstikke goed. Te billijken ook waarom ze dat willen doen. En dat er dan minder clubs overblijven waardoor de competitie sterker wordt. Dat vind ik alleen maar logisch. Wij zijn gewoon heel erg blij dat we erbij mogen zijn. Dus ja, heel eerlijk, ja, als dorpsclub gaaf dat wij op dit niveau mogen etaleren. Dus we zien het als een cadeautje. En we willen natuurlijk doen wel ons best.
2: Vorig seizoen zaten er 16 ploegen in de Eredivisie. Ja. Nu 14, volgend seizoen 12. Ja. Het kan wel voor HZV gevolgen hebben, die versterkte degradatie. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Ja, nee, zeker. Dat heeft zeker gevolgen. Want het wordt alleen maar krapper. En die tweede fase, wat ik zei, die tweede pool, die verliezerspool. Of ja, hoe zeg je dat? Pool B, die verliezerspool. Die wordt ook pittig. En de ploegen die willen er gewoon in blijven. Kijk, wij als club vinden het heel gaaf om hier op dit niveau te spelen. Het is niet de norm. Hè? Wij zijn gewoon een club uit de regio. Grote vereniging. We willen heel graag hier blijven. Maar als het niet zo is, dan is het niet zo. We gaan er gewoon alles aan doen. Maar wij zijn eigenlijk een beetje Telstar, vind ik, van de Eredivisie. Met de middelen die we hebben. Dus nogmaals, we genieten gewoon van elke wedstrijd. En we geven alles.
0: Ja, dat zei de voorzitter van HZV, Koen de Jong. Dus je zou hem eigenlijk een soort de Leon Anoké van het zaalvoetbal kunnen noemen. Nou, bij Volendam staat trainer Jalmar Hoekema alweer voor het 13e jaar voor de groep. Hij is dus een doorgewinterde zaalvoetbaltrainer en hij weet hoe het is om in zowel de eerste als in de Eredivisie te coachen. En doet dat natuurlijk ook volgend seizoen weer op het liefst op het hoogste niveau.
3: Ja, ik ben ooit begonnen eerste jaar, toen zaten we in de eerste divisie, gepromoveerd, gelijk weer gedegradeerd. Daarna gepromoveerd, niet meer terug geweest, dus sindsdien zitten we in de Eredivisie. Dus ja, dat zou wel een aardlating zijn. Maar ik denk dat wij een van de weinige ploegen zijn, HZV trouwens ook, die niet betalen. Dus het is heel simpel bij ons. Je voorbeeld omdat je het leuk vindt. En de rest, ja, die doen dat waarschijnlijk wel. Die halen spelers hier en daar vandaan. Je ziet ook heel veel verloop. Is bij ons ook minder. Wij zijn met name ook een heel gezellig team. Als wij onverhoopt naar beneden gaan, wat niet te wensen is natuurlijk, maar je weet nooit hoe dat gaat, dan zal het volgend jaar even goed nog gezellig zijn bij ons. Maar het liefst blijven we op dit niveau spelen, want dat is wel het mooiste niveau wat er is.
0: Dat zei Jalmar Hoekema tegen verslaggever Frank van der Meijden. Die zit hier tegenover mij, Frank. Het uitgangspunt van Volendam en HZV is misschien net wel even iets anders. HZV geniet van alles, hè, want die zijn pas voor het tweede jaar op dit niveau actief. Volendam is al een paar jaar actief. En toch is het voor beide ploegen denk ik wel op eieren lopen met die degradatieregeling die er nu is.
2: Jazeker, want kijk, Volendam die hadden vorig seizoen misschien wel het beste seizoen ooit in de Eredivisie. Die werden eigenlijk kampioen van het rechte rijtje. Mochten daarom nog een keer meedoen aan de play-offs.
0: Die speelden zo'n brugwedstrijd.
2: Precies, was best wel knap. Want de jaren ervoor moesten ze echt wel, zaten ze bijna op de wip. Moesten echt vechten tegen degradatie. Vorig seizoen was dat niet zo. Daar waren ze eigenlijk al best wel vrij snel zeker van handhaving. Voor HZV, je zei het net al terecht, eerste seizoen in de Eredivisie, één grote avontuur. Begonnen vorig seizoen met een desastreuze start. Was heel lang wachten totdat ze eindelijk eens een keer punten gingen halen. Maar in de tweede seizoenshelft, in die groep B, daar ging het lopen. En eindigden ze uiteindelijk vlak achter Volendam. Heel knap seizoen. Maar ja, toen waren er nog 16 ploegen, nu 14. Volendam werd vorig jaar effectief 9e, HZV 11e. Als je nu 11e zou worden, ja, dan moet je gaan spelen om promotie-degradatie-play-offs. Dus dan moet je nog een keer een brugwedstrijd gaan spelen.
0: Ja, wacht even, want dat is even duidelijk om dat even helder te schetsen. De onderste drie ploegen,
2: die vliegen eruit.
0: Die gaan er rechtstreeks uit. Ja. Dus de nummers 12, 13 en 14 degraderen.
2: En dan komt er
0: nummer 11.
2: Ja, die speelt een play-off wedstrijden tegen de periodekampioenen. En
0: van onderen.
2: En er gaat er ook nog eentje vanuit de eerste divisie omhoog. Dus ja. Ja, het kan zomaar zijn dat je als 11e ook nog eruit vliegt. Dus wie weet een 4e plek. Dus je bent pas veilig als je op plek 10 eindigt. En dat is een verschil met vorig jaar. Want toen was je veilig als je op plek 12 eindigde.
0: Op dit moment staat Volendam keurig 9e. 6 gespeeld, 6 punten. Belangrijke punten gepakt vrijdag. Hè, door te winnen van HZV. Dus als je naar Volendam kijkt. Hoekema zei al in het begin van de uitzending dat hij niet zo gauw zenuwachtig wordt. Die hebben wel de kwaliteit om erin te blijven.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Want er zijn twee broeders die nog steeds op 0 punten staan. Dus dan denk ik, dat zijn echt de zwakste jongens van de klas.
2: Ja, Futsal Groningen en ZBE79. En dat is raar, want die eindigde vorig seizoen nog in het linkerrijtje. Dat waren twee zeer goed voetballende ploegen. Volendam heeft in de eerste wedstrijden vooral tegen de topploegen gespeeld. Die gaan nu overigens net zoals HZV een rits van wedstrijden krijgen waarin ze tegen de concurrenten moeten spelen. Nou, dus dat kan.
0: Dat ziet er goed uit dan.
2: Dat ziet er goed uit. Dus
0: en HZV?
2: De start. Hetzelfde geldt voor HZV. Die hebben ook tegen Tigers Roermond, de landskampioen, al 3 jaar. Die gingen er best wel hard vanaf, 13-1. Dus dat hoort er ook bij. Dat is echt het verschil tussen de top en de onderkant. Ja, dan zit je dus 3 uur of 2 uur in de auto naar Roermond.
0: Om even met 13-1 afgedroogd te worden. Ja, ik zie allemaal lachen. Die denkt, ik ga liever wat anders roepen op vrijdagavond.
2: Ja, maar bijvoorbeeld ook de twee promovendi van dit seizoen. Groene Ster uit Vlissingen en Berg op Zoom. Die staan gewoon keurig 6e en 7e. Dus je ziet wel dat, ondanks dat het vorig jaar pas is ingegaan, die versterkte degradatieregeling, dat het wel zorgt voor nivellering. Dat het dichter bij elkaar komt allemaal in de Eredivisie. En dat is echt wel goed voor de Eredivisie als geheel. Of het voor Volendam en HZV ook goed is, ja, die kunnen misschien wel het kind van de rekening gaan worden. Vooral voor HZV wordt het echt wel heel zwaar.
0: Ja.
2: Want die horen, ja, denk ik, gezien het spelersmateriaal wel bij de onderste 3. En dat zijn nou net de posities die aan het einde van de rit ervoor zorgen dat je eruit vliegt.
0: Ja.
2: Dus die vorig seizoen steeg HZV eigenlijk al boven zijn stand uit. En die zullen dat nu opnieuw moeten gaan doen.
0: Ja, maar waarom zou dat niet lukken?
2: Nee, kan altijd.
0: Aanvliegen. Oké, en daarvan zien wij ook een reportage trouwens in NH Sport morgen op televisie. Voor de duidelijkheid hoe die beide clubs tegen die nieuwe situatie aankijken. En voor de duidelijkheid, je krijgt in een kleinere eredivisie meer topwedstrijden, is de gedachte.
2: Ja.
0: En er is ook meer ruimte omdat er minder speeldagen zijn voor het Nederlands team om vaker bij elkaar te komen, zodat het Nederlands zaalvoetbalteam ook wat.
2: Ja, en want er is in het verleden ook veel gedoe geweest over de internationals. Eigenlijk alle internationals van Nederland spelen ook in de Eredivisie. Een enkeling is wel eens voorgekomen dat ze in België of Frankrijk speelden. Maar ja, die jongens die dan met het Nederlands team bezig zijn, die moet je ook de rust gunnen. Waardoor minder wedstrijden eigenlijk beter is voor die internationals. Een paar jaar geleden was het nog zo van, ja, hoe meer wedstrijden, hoe beter. Maar daar zijn ze dus van teruggekomen. Omdat het dus in 2 jaar tijd van 16 naar 12 teams gaat, ga je dus ook minder wedstrijden spelen. Waardoor je de internationals en het Nederlands team ook wat meer ruimte geeft voor interlands en wedstrijden. Dus dat zal ook voor het hoogste niveau zeker zijn vruchten gaan afwerpen.
0: Duidelijk verhaal. Morgen meer om 5:10 in NH Sport op televisie.

0: Over 6:30, dit is het regionaal nieuws van zondag 4 oktober. En in Wieringwerf is het overigens 18 graden. Op de Dam in Amsterdam was vanmiddag op Dierendag een demonstratie tegen de dierenindustrie. Activisten zijn daarna een protestmars gaan lopen naar het Museumplein. Ze hadden spandoeken bij zich. Daarop stonden teksten als kies met je hart, stop het slachten en stop dierproeven. De politie heeft deze week meerdere kilo's cocaïne gevonden in een pakket dat verstuurd is met de post naar een bedrijf in Amsterdam. Het ging om een pakket dat afkomstig is uit Colombia en dat werd afgeleverd op een industrieterrein in Amsterdam-Noord. Er is nog niemand opgepakt. De politie vraagt tipgevers om zich te melden en dat kan uiteraard ook anoniem. Blinden en slechtzienden lopen in de maatschappij nogal eens tegen obstakels aan. Gerard uit Hoofddorp is blind, heeft moeite bij de afvalcontainers omdat hij daar de opschriften niet kan lezen. Daarom bedacht hij een oplossing, brailleplaatjes.
1: Onze eigen containers in de flat gingen verdwijnen. En toen zei ik van, we moeten onze afval gaan scheiden. Nou, dat wil ik wel graag doen, maar dan moet die bakken wel voor mij herkenbaar zijn.
2: Wat hoopt u nog?
1: Dat ik zoveel mogelijk mee kan doen in de maatschappij zonder te veel hulp vragen.
0: Haarlemmermeer is een van de eerste gemeenten in Nederland met brailleplaatjes op de afvalcontainers. Wil je ook deze plaatjes op de container bij jou in de buurt? Dan kun je contact opnemen met afvalinzameler Meerlanden. Hun website is ook geschikt voor blinden en slechtzienden. En het dierenopvangcentrum Amsterdam bestaat 125 jaar. Het begon ooit als een opvangplek voor zieke en gewonde dieren. En dat was dus in 1901. Inmiddels is DOA het grootste dierenasiel van het land. In de loop der jaren is de zorg flink verbeterd, vertelt kattenverzorger Noor van Gennep.
3: Vroeger kregen de dieren soms niet eens een naam. De matching was ook heel anders, dus het was veel minder persoonlijk. En wat we nu doen en vroeger niet deden, is veel meer kijken naar de karakters van de desbetreffende dieren. En we proberen veel meer een passende match te maken met een nieuwe eigenaar en een dier wat hier logeert.
0: Meer nieuws vind je in onze app en op de site nanieuws.nl. Tot besluit nog het weer. Het was vandaag een zonnige dag met temperaturen van rond de 18 graden en heel weinig wind. Vannacht kan er mist ontstaan die morgenochtend dan weer oplost. Morgenmiddag wordt het een graad of 20 tot 21. Er is geregeld zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Na woensdag slaat het weer om, vallen er geregeld buien en gaat de temperatuur flink omlaag.

0: de kapitein en dan deel 2. Ja, het Nederlands elftal speelt straks om 8:45 de vierde en laatste interland in deze interlandbreak. Na gelijke spelen tegen Duitsland en Griekenland en een nipte zege op Servië is die laatste ploeg straks opnieuw de tegenstander van Oranje. Aan de telefoon is John van den Berg, Oranje supporter in hart en nieren. Goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Maar dan ben je Oranje supporter en dan zit je in Griekenland en niet in Eindhoven. John, hoe zit dat?
1: Ja, ik moet eigenlijk Kalispera zeggen.
0: Ja, goedenavond op z'n Grieks.
1: Dus ja, wij hebben besloten inderdaad, we zijn in Amsterdam begonnen, daarna richting Belgrado, doorgevlogen naar Thessaloniki en uiteindelijk hebben we besloten om een weekje vakantie er aan vast te plakken.
0: Oh, en waarom ging de vakantie voor Nederland, Servië en Eindhoven?
1: Nou, we hebben natuurlijk tijdens het WK in Amerika en Mexico ongelooflijk veel gereisd. En Erika zegt van, dit was eigenlijk geen vakantie. Dat was meer reizen dan dat we vakantie hadden. Dus ik wil eigenlijk nog wel even vakantie vieren dit jaar. En dit vond ze een mooie gelegenheid ervoor.
0: En was je het daarmee eens?
1: Eigenlijk niet.
0: Dan ben je wel echt een supporter in hart en nieren. Dus, nee, als het jou had gelegen, was je toch naar Eindhoven gegaan?
1: Ik had graag in Eindhoven gezeten vanavond. Ja, zeker weten. Ja.
0: Uur geleden had ik onze weerman trouwens aan de lijn. Jan Visser, die zei dat het op Kreta nogal heel slecht weer was geweest. In Thessaloniki, hoe is daar het weer?
1: Nee, wij hebben schitterend mooi weer. We hebben echt een strakblauwe lucht gisteren, vandaag. Dus 24 graden. Nee, het is prima vertoeven hier.
0: Ja. Oké. Okay, dus er is geen straf om daar nog een weekje vakantie aan vast te plakken?
1: Duidelijk niet, nee.
0: Je zat dus in het stadion toen Nederland uiteindelijk 2-2 speelde tegen Griekenland afgelopen donderdagavond. Hoe heb je die wedstrijd met Oranje fans om je heen beleefd?
1: Ja, zoals iedereen zag in de eerste helft, het was echt dramatisch om aan te zien. We hadden totaal geen grip op die Grieken. Die speelden vrij agressief en dat bedoel ik niet gemeen, maar ze zaten bovenop. Ze gaven het Nederlands elftal totaal geen kans om in de wedstrijd te komen. En je zag ook hoe ze die wedstrijd beleefden. Toen ze die 2-0 scoorden, de hele reservebank die stroomde helemaal leeg. En dat hele elftal, alle 26 waren op het veld aan het dansen en aan het feesten. Die Grieken, dat was echt wel passiestrijd. En ook in dat stadion, dat was helemaal... was mooi om mee te maken.
0: Er was een oproep gedaan voor de Grieken om al het clubsentiment achter zich te laten, om in het blauw-wit te komen. En werd er in het oranje vak veel gemopperd?
1: Hou op, schuif. Ja, ik ben in de rust ben op een andere plaats gaan zitten. Want achter me zaten een paar oranje supporters, die waren echt niet leuk qua taalgebruik en dergelijke. Oh. Dat ik maar ben gaan vergassen. Want momenten. Kijk, je mag best ontevreden zijn. Dat was ik ook. Maar om nou allerlei ziektes en dergelijke over die tribune heen te gooien. Ja, eigenlijk ben ik daar altijd wel een beetje klaar mee.
0: En dan, gelijk heb je.
1: Dan zit ik me echt te erger aan oranje supporters.
0: Ja, maar gebeurt dat vaker dan? Of was dat nu in
1: het... Nee, gelukkig niet. Nee, okay. Want dan zou ik ermee stoppen, hoor. Dan ben ik er klaar mee. Nee, ik vind, je mag best kritisch zijn. En het was niet goed de eerste helft. Dat mag je best wel uitspreken. Maar om nou allerlei ziektes te gaan verwensen naar spelers en dergelijke, nee, dan ben je bij mij op het verkeerde adres.
0: En uiteindelijk kwam het nog goed, omdat Reinders natuurlijk vlak voor tijd nog die 2-2 maakte.
1: Ja, we hebben die Xavi, hij steekt ook zijn hand in eigen boezem. Zeggen van, de eerste helft heb ik het niet goed gedaan. Hij doet wat omzetting in de tweede helft. En de tweede helft was één richting verkeer. En eigenlijk hadden we die wedstrijd nog gewoon moeten winnen. Want we waren veel beter in de tweede helft.
0: Ja. Wat hoop je dan voor de wedstrijd van vanavond? Dat hij dan dat elftal wat dan eindigde van donderdag, dat hij daar dan nu weer mee begint tegen Servië?
1: Nou, wat ik begreep heb, dat hij toch weer wat omzettingen gaat doen vanavond. Ik heb het idee dat die man het spelletje wel kan zien en lezen. Dus ik geef hem alle credits dat hij er vanavond weer een goede opstelling van maakt. En als hij het niet goed hebt, dan ziet hij ook van oké, ik moet wisselen. En dat doet hij dan ook gelijk. Hij past het gelijk weer aan. Dus vanavond moeten we gewoon winnen. Want ik verwacht dat die Grieken vanavond niet winnen van Duitsland. En dan sta je gewoon weer eerst in de pool. En heb je het gewoon weer zelf in de hand om eerst te toeren in de Nation League in deze pool.
0: Ja, en dan wordt het half november beslist, hè, met een thuiswedstrijd tegen Griekenland en een uitwedstrijd tegen Duitsland. Daar ben je allebei bij, denk ik.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. De thuiswedstrijd hebben we al. Die kaarten hebben we al. En uit, die is nog niet in de verkoop. Dus
0: Nee. Het algehele gevoel, nou even los van de resultaten. Hè. Ik hoor jou toch wel positieve woorden zeggen over Xavi Hernandez, hè, de nieuwe bondscoach.
1: Ja.
0: Is het gevoel na Koeman en dat WK wat toch niet geworden is wat we er allemaal van hoopten, is dat nu weer een beetje positiever?
1: Nou, ik ben altijd positief geweest, ook met het WK. Je kan een slechte wedstrijd hebben en dat hadden we tegen Marokko. Ik weet niet of we hem gewonnen hadden als hij anders was gaan spelen. Dat is altijd makkelijk achteraf zeggen van dit is niet goed gegaan. Die Marokkanen waren gewoon veel beter. Ja. En ik vraag me wel met een andere opstelling of we het wel hadden gered. Kijk, wij moeten ook wel eens gaan realiseren dat we gewoon niet bij de op wereld horen met het materiaal wat we hebben. Heel simpel. Dus we kunnen niet verwachten dat we zomaar van iedereen winnen op met ons gemak. Kijk, als je dan de week die Engelsen ziet, 7-0 tegen Kroatië, die Spanjaarden die winnen alles. Ja, dat zijn Europese toplanden.
0: Ja.
1: Dat zijn wij nog niet. Echt
0: nee.
1: Nog niet.
0: Nee. Dus, maar dat is geen populaire mening, hè, die je nu verkondigt.
1: Nee, maar je moet ook realistisch zijn, vind ik. En natuurlijk, wij kunnen best leuk voetbal laten zien. Want als je dan die tweede helft ziet tegen die Grieken, ja, dat was echt de perfecte wedstrijd. Tegen Duitsland hebben we een prima partij gespeeld. Ja, we komen met 1-0 achter, omdat iedereen dacht van die Duitsers stoppen wel omdat er een blessure is. Nou, die zijn ze slimmer wel door te voetballen. Nou, uiteindelijk hebben we ongelooflijk veel kansen gecreëerd. Helaas niet afgemaakt. Scoren we nog aan het einde met een schitterende goal de gelijkmaker. En die was gewoon ook dik verdiend. Maar tegen die Duitsers hebben we gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. Tegen Servië was het weer minder. Tegen Griekenland hebben we uitstekende tweede helft gespeeld.
0: Een beetje op en neer, hè, met dit oranje op dit moment.
1: Het is inderdaad op en neer, ja. Dus, ja.
0: En bij jou is het glas in ieder geval half vol, hoor ik. Dus dat is in ieder geval mooi.
1: En de positieve dingen moet je er gewoon uithalen. Ja. We hebben een goede wedstrijd gezien tegen de Duitsers. Een goede tweede helft tegen die Grieken. Nou, prima. Anderhalve wedstrijd spelen we gewoon goed.
0: Ja, wat mist het oranje eigenlijk nog? Waar hebben we nou het meest behoefte aan?
1: Aan iemand die heel veel doelpunten maakt.
0: Ja, een goede spits.
1: En Harry Kane en Mbappé en noem ze maar op. Ja. En Haaland. Zo iemand missen wij. Ik vond het leuk voor Max Meerling dat hij die twee doelpunten maakte tegen het Servië. En ik hoop dat hij vanavond ook. Maar tegen Griekenland kwam die jongen ook weer niet aan de bak. Dus nee. Het is inderdaad wel eens niet dus, wel eens niet dus.
0: We gaan zien wat het vanavond wordt. Kleine voorspelling van
1: ik
0: jou.
1: Ik denk dat we vanavond met 2-0, 3-0 winnen.
0: Ah, makkelijke overwinning. Ja. En ga je dat ergens op een terras lekker in Thessaloniki bekijken?
1: Ik ga lekker op mijn balkon in het hotel. Ga ik hem eens kijken.
0: Okay. En heb je dan nog wel iets oranjes sjaaltje om of zo?
1: Uiteraard, ik loop hier al de hele vakantie met mijn Nederlands elftal pet op die ik gekocht heb tijdens het WK. En ik heb mijn sjaal heb ik om, dus echt wel. Dus,
0: aan jouw steun ligt het niet.
1: Komt helemaal goed.
0: Nou, ik wens je heel erg veel plezier, nog een fijne vakantie.
1: Dankjewel.
0: En tot de volgende keer, hè.
1: Oekie doekie, hey, groeten.
0: Fijne avond.
1: Oké, doei.

0: World, Try a Love. Het is 9:09. Dat betekent dat we even kijken, een kleine 2 uur voor de aftrap zitten van de wedstrijd Nederland tegen Servië. Er is uiteraard nog geen opstelling binnen. Maar laten we eventjes een klein beetje gaan in de glazen bol gaan kijken, Frank. Dat deden we net al met John van den Berg. Die zei van ja, we krijgen wel wat andere spelers te zien. En John is goed geïnformeerd, heb ik het idee. waar zou die op doelen?
1: Ik denk dat Nathan Ake wel wat minuten gaat maken. Dat betekenen dus centraal
0: achterin. Van Hekken is er natuurlijk niet bij.
1: Nee, Van Dijk gaat sowieso spelen, want het is zijn 100ste interland.
0: Ja.
1: Van Hekken is weg. Timber die stond daar afgelopen wedstrijd. En ja, de verwachting is dat AK, die daar in het verleden ook al vaak naast Van Dijk heeft gespeeld. Dus dat moet wel goed komen. En Van de Ven die wordt ook een basisplaats nog steeds toebedeeld als linksachter.
0: Veerman blijft al staan, denken wij. Hè,
1: lijkt me een heel goed idee.
0: Ja, ja. Maar dat middenveld met Til en Quinten Timber, dat zal hem niet worden. Hè. Ik neem aan dat Reinders en Gravenberg gewoon weer gaan starten. Hè. Dat zal Xavi ook wel gezien hebben, toch?
1: Ja, en vooral Reinders, die natuurlijk een prima invalbeurt. Datzelfde geldt overigens ook voor Joey Veerman tegen de Grieken. Die drive die Reinders heeft, ja, die heb je toch echt wel nodig bij het Nederlands elftal. En Gravenberg, ja, dat is in mijn ogen na Frenkie de Jong gewoon de beste Nederlandse middenvelder op dit moment op de Europese velden. Dus die zou ik er ook altijd inzetten. Ryan Gravenberg, die dus speelt bij Liverpool. Dus dat zou betekenen Veerman, Reinders en Gravenberg. En dan heb je denk ik ook wel het beste middenveld. Wat Xavi op dit moment de beschikking over heeft. Die laat hij ook dan alle drie spelen, als dat ja, zo zou zijn.
0: En voorin Meerdijk gewoon handhaven. En dan op links hoor ik heel vaak de naam van Noah Lang. Want Van Bommel heeft natuurlijk al veel minuten gemaakt. Meer dan de bedoeling was, denk ik.
1: Ja, en ook voor Lang geldt eigenlijk een beetje wat Veerman en Reinders overkwamen. Die had gewoon een hele goede invalbeurt. En daarom Lang als linksbuiten lijkt me prima. Summerville rechtsbuiten. En inderdaad meer denk dan in de spits. Al zal me niet verbazen als Zierikzee ook nog wel een lange invalbeurt zal gaan krijgen.
0: Ja, misschien zo aan het begin van de tweede helft. Nou, dat gaan we allemaal zien. Straks lekker met de beentjes omhoog die wedstrijd kijken. Of op het balkon in Thessaloniki is ook niet heel verkeerd, lijkt mij. We moeten nog even afmelden de wedstrijd Feyenoord-Ajax, Frank.
1: Ja, dat is uiteindelijk 1-4 geworden in het voordeel van de Amsterdamse vrouwen. Speelden dus in Rotterdam, maar Ajax pakt daar de 3 punten. Spitsen, Te Braken en Kees scoorde namens Ajax. En ook in de laatste minuut, in de 97e minuut, dus ver in de blessuretijd, nog een doelpunt van Snoeys. Dus 4 doelpunten namens Ajax. En Della Peruta scoorde vlak na rust nog voor de Feyenoordvrouwen. En zodoende is het dus 4-1 geworden.
0: En AZ verloor met 3-0 van de Graafschap, Frank. Ja, de plaat draait al, want we gaan echt afronden. You Came van Kim Wilde hoor je al op de achtergrond. Morgen is er weer een nieuwe NH Sport op televisie. Dan vanaf Weidewormer het trainingscomplex van AZ met een korfbalreportage en een zaalvoetbalreportage. Almer bedankt, Frank bedankt. En ik zou zeggen, lekker blijven luisteren naar NH Radio. Fijne avond.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
1: Dit is een uittip.
2: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Hallo, ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oost-Staan.
12: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ransdorp.
13: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel
14: Noord-Holland. Het is 7 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e-eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer...
2: Nooit.
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10:00 bij NH.

0: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
1: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
2: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 8 uur.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt hij in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

Je luistert naar NH.

0: bij tafel.
1: Je hebt zomer- en winterbenzine. En van de achtste dag dat er winterbenzine weer is.
2: Je hebt zomer ruitenwisser vloeistof.
1: Oh, en winterruit. Misschien haak ik die twee door de war.
2: Maar misschien is dat.
0: Nee, echt niet. Geloof nou.
3: Ik geloof dit niet.
1: Ik ook niet.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels.

0: ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 9 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek Mix.

0: is een taart.
1: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
0: Waard. Wie is een taart waard?
2: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mensen. Die is heel veel van me gedaan. Ik krijg helemaal een beetje emotioneel.
3: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
0: Wie is een taart waard?

0: Ik ben Hans uit Amstelveen.
1: Ali uit Schorel.
2: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
3: Ik ben Aafje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
4: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
5: Huis in heel Noord-Holland.
6: Het is 10:00.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: ben Chiara en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
2: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
4: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
5: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 11 uur.
8: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan en dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Jij en Nick.
1: Met Nick Velderman.
2: Belletjes.
1: Hallo? Spelletjes.
3: Simpel, hè?
2: Ja, tuurlijk. Hartstikke goed, Gerda. Gefeliciteerd.
1: En gasten in de studio.
2: Erik Meijer.
4: Goedemiddag, hallo.

0: Ik ben Floris en ik kom uit De Pijp in Amsterdam.
1: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
2: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
3: Hallo, ik ben Frederike en ik kom uit Horen. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 12 uur.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijnen scoorde de eerste in de 31ste minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Nou, deze inleiding is voor mij de lol, alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
2: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
4: Zo. Ik heb een hele fijne tafel, op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
1: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
3: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij, met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van de Nederlandse elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.
8: NH.

0: Wie staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Mijn naam is Greet en onlangs verhuisd naar het mooie Nibbikswoud.
1: Ik ben Greet en woon in het mooie Broek in Waterland.
2: Ik ben Greet en ik woon al heel veel jaar in het prachtige Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: City Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.